0: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. De Verenigde Staten en Iran blijven elkaar bestoken in de Golfregio. Iran heeft 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen aangevallen in de Golf van Oman. Dat zeggen Iraanse staatsmedia. Iran heeft ook een Amerikaanse basis in Jordanië bestookt met ballistische raketten, maar Jordanië onderschepte de meeste ervan en de andere miste hun doel. De Iraanse aanval was een vergeldingsactie. Eerder had het Amerikaanse leger 5 Iraanse olietankers vernietigd. Het is al de 2e keer in enkele dagen dat de VS Iraanse tankers tot zinken brengt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zegt dat als Iran blijft proberen om Amerikaanse marineschepen te raken, dat zij telkens zelf tankers zullen verliezen, zegt hij.
1: Yeah, the back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
0: Bijna 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers in New York op 11 september 2001 heeft de burgemeester van New York, Mamdani, tienduizenden documenten vrijgegeven over de slechte luchtkwaliteit destijds in de stad. Die dag vielen er bijna 3000 doden, maar er waren veel meer slachtoffers. Uitleg door Thomas de Grave in Washington.
2: 25 jaar na de aanslagen van 11 september geeft Zoran Mamdani 170.000 pagina's aan onderzoek vrij. En de conclusie ervan is hard volgens hem.
3: People got sick because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
2: De overheidsdiensten wisten dat er giftige stoffen in de lucht hingen en dat er gezondheidsrisico's waren. Maar ze hebben de inwoners en hulpverleners misleid, zegt Mamdani. Sinds de aanslagen zijn er meer mensen gestorven door ziektes die ze nadien ontwikkelden dan er mensen omkwamen tijdens de aanslagen zelf. Mamdani zegt dat de stad een verplichting heeft om transparant te zijn hierover. Het geeft slachtoffers ook de mogelijkheid om nu hulp te krijgen.
0: Sport. Doelman Thibaut Courtois zal niet meespelen met de Rode Duivels in de Nations League. Alleen als andere doelmannen geblesseerd zijn, kan bondscoach Mark van Bommel hem oproepen. Bij de kwalificaties voor het EK in maart wil Courtois wel weer voor ons land spelen, al beseft hij dat hij dan opnieuw zal moeten vechten voor zijn basisplaats. Gisteravond was Courtois nog de uitblinker in de Champions League-wedstrijd tussen zijn ploeg Real Madrid en Inter. Real Madrid won met 2-1. En nog in de Champions League heeft Club Brugge gisteravond met 2-3 verloren van Aston Villa uit Engeland. Trainer Ivan Leko vindt dat zijn ploeg in de eerste helft te veel cadeaus heeft uitgedeeld. De reactie in de tweede helft was wel goed.
4: It was so much cadeaus. The second half reaction, I think this was good. And this balance between brave and smart, yeah, it was sometimes not perfect today.
0: Het evenwicht tussen voetballen met lef en met verstand zat niet helemaal goed volgens Leko. Het weer vanochtend eerst droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken en vooral in het noordoosten van het land kans op een bui. Temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst zonnig, nadien bewolkt maar droog. Vrijdag kans op wat lichte regen, vooral in het westen van het land. Zaterdag opnieuw droog met opklaringen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Clara de Dekker.
6: En ik heb zelfs net een dubbele espresso gezet. Het was nodig, want ik ben gisteren naar de 12 beginnen kijken en dat was een heel slecht idee. 1 aflevering dacht ik, maar u weet hoe dat gaat. Gelukkig, er is koffie en u bent er ook. Dus welkom bij Espresso.

Ja, het is nog altijd zomer, maar sopraan Dorothee Mielts droomde al stiekem van de lente met een zachte westenwind en zingende vogels in Sefiro Torna, een lied van Claudio Monteverdi. En van zingende vogels naar een kakelverse plaat, het nieuwe album van het blokfluitensemble Concerto Scirocco. En als u deze ochtend met het verkeerde been uit bed bent gestapt, dan kan dit misschien wel helpen.

0: Een fluitje van een cent, Concerto Scirocco op hun nieuwe plaat Folias y Glosas. Pianist Liebrecht van Bekkevoort was gisteren te gast in Music Matters, want voor hem wordt het een zeer bijzonder weekend. Piano Lab, het internationale pianofestival waarvan hij de oprichter is, bestaat 5 jaar en dat wordt dit weekend uitgebreid gevierd in de Landscommanderij van Alden Biese, een prachtige locatie. Dus dat wordt sowieso een heel mooi verjaardagsfeest. Maar het ging gisteren bij Olaf ook nog over iets anders.
1: Ik wil een klein bruggetje maken naar jou, Liebrecht. Mm-hmm. Je hebt eerder dit jaar in Touché getuigd bij Friede Lesage dat je erg ziek bent. Mm-hmm. Voel je nu dat dat doorzettingsvermogen dat jou ook echt typeert? Ik hoor het ook in de manier waarop je praat, de passie daarin zit. Voel je dat dat ergens van pas komt momenteel, dat je dat helpt?
2: Ongetwijfeld, ja. Ik ben, laten we zeggen, enerzijds op die manier opgevoed. Niet opgeven en doorzetten en er gewoon het beste van maken in alle omstandigheden. En die omstandigheden waren voor alle duidelijkheid tot 1,5 jaar geleden zeer mooi. Ik heb een prachtige jeugd gehad, veel kansen gekregen. Dat is ook een deel eigenlijk van de dankbaarheid die ik heb om dat aan de volgende generatie te kunnen teruggeven. Dat is ook de reden of mijn grote drijfveer om dat te doen. Mm. Maar anderzijds zie ik nu dat dat doorzettingsvermogen ongelooflijk van groot nut is in toch wel de lijdensweg die 18 maanden van mijn kankertraject betekent. Ik heb vorige week ook opnieuw slecht nieuws gekregen. Mm-hmm. Dus dat is aanvullend op de uitzending aan Touché toch een harde noot om te kraken. Ik moet meer rusten, dus het is tegelijkertijd ook wel een uitdaging om zoveel over mijn hoofd te trekken. Mm-hmm. Maar ik weet nu al dat het weekend mij ontzettend veel voldoening zal geven en dat die doorzetting deel van dat verhaal is om, om het hoofd boven water te houden, om het ook voor mijn omgeving, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn ouders, mijn familie, om het ook voor hen haalbaar en draaglijk te maken, ben ik heel dankbaar dat ik die karaktereigenschap heb mogen ontwikkelen.
0: Ja, daar word je toch even stil van. Liebrecht van Bekkevoort, gisteren in Music Matters. Het was een heel mooi gesprek, dus als u het gemist heeft, herbeluister het zeker eens op VRT Max. En alle info over Pianolab vindt u terug op piano-lab.be.

Witmung, een lied van Robert Schumann, maar dan in de pianoversie van Franz Liszt door Liebrecht van Beckevoort. En een goede titel bedenken voor je werk, dat is soms een kunst op zich. Denk maar aan hoeveel tijd we tegenwoordig al kwijt zijn aan het bedenken van een goede caption bij een foto. Maar de Franse componist Ernst Chausson die was daar duidelijk niet zo mee bezig. Hij noemde dit werk gewoon heel simpel pièce, stuk. Meer moet dat soms niet zijn.

Vivian Spanhoge en Jan Michiels met Pièce, een stuk voor cello en piano van Ernest Chausson. En het is bijna 6:30, we gaan vivace naar het nieuws met nog een andere Ernst, een Oostenrijker. Ernst, toch?

0: Het Boegberger Quartet met een strijkkwartet van Ernst Toch. Het is 6:30. Toon Janssens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Toon, de Verenigde Staten en Iran blijven elkaar aanvallen in de Golfregio.
1: Ja, Iran zegt dat het 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen heeft aangevallen in de Golf van Oman. En ook een Iraanse of Amerikaanse basis liever in Jordanië. En als vergeldingsactie deden ze dat omdat de Verenigde Staten 5 Iraanse olietankers hadden vernietigd. Het is al de tweede keer in een paar dagen dat de VS dat doet. In Nederland is een staking van 24 uur ingegaan bij het spoor. Er zullen vrijwel geen treinen rijden. En ook het treinverkeer van en naar België ligt vandaag stil, zegt de NMBS. De staking maakt deel uit van verschillende acties tegen besparingen in de sociale zekerheid in Nederland. En Thibaut Courtois zal niet meespelen met de Rode Duivels in de Nations League. Alleen als andere doelmannen geblesseerd zijn, kan bondscoach Mark van Bommel hem oproepen. Bij de kwalificaties voor het EK in maart wil Courtois wel weer voor ons land spelen. En dan nog het weer. Vanochtend droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken en vooral in het noordoosten van het land kans op een bui. Temperaturen rond de 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Een beetje Oosterse klanken bij Jean Kra, het tweede deel uit zijn quintet. Zonder harp deze keer, maar wel met de marimba van Vasilena Serafimova. Een stukje uit haar nieuwe plaat, Melodies in a Bottle. En in onze fles zit er vandaag weer een nieuw cultuurabonnement dat wel eens van u zou kunnen worden. Maar daarover zometeen meer.

0: contrabassiste Lara Rosseel en haar quintet met Andrew.
1: Espresso.
0: Het is woensdag 9 september en vergeet Lucky Number 7. Misschien is het voor u wel Lucky Number 9. Want vandaag geven we opnieuw een cultuurabonnement weg. En dit keer is dat er eentje voor de Single in Antwerpen. Ik was er vorige week nog en ik dacht toen nog, ah, dit is zo'n fijne plek om te komen. En misschien kan u daar dit seizoen wel op onze kosten naartoe. Want met dat abonnement kan u naar 5 concerten. En luister nu goed, het Requiem van Mozart staat ertussen. Dido en Aeneas van Henry Purcell. De 9e symfonie van Beethoven en een jazzopera van Wayne Shorter. Eerlijk, ik kan eigenlijk geen enkele reden bedenken waarom u niet zou meespelen. Dus waag uw kans, dat kan de hele dag heel snel en heel gemakkelijk op VRT Max. En dan gewoon even doorklikken naar onze Clara-pagina. Veel succes!

Volgende maand beginnen ze aan hun tournee door Vlaanderen. Het a cappella ensemble Mavis met de Nightingale Sang in Berkeley Square van Manning Sherwin. En Anthony Hopkins, of eigenlijk moet ik zeggen Sir Anthony Hopkins, die kennen we natuurlijk allemaal als acteur van The Silence of the Lambs of The Remains of the Day. Maar blijkbaar heeft hij ook nog een ander talent, componeren. Hij heeft deze zomer zelfs zijn eerste klassieke album uitgebracht en dat op zijn 88ste. En Hopkins dacht wellicht, als ik het doe, dan pak ik het meteen goed aan. Dus hij schakelde het Philharmonia Orchestra en dirigent Gustavo Dudamel in, niet de eerste, de beste dus. En dit zijn ze met Margam van Anthony Hopkins.

Pianist Sergio Tiempo en het Philharmonia Orchestra met Margam, muziek van acteur Anthony Hopkins. Zo ziet u maar, het is nooit te laat voor een carrière-switch. Al hoop ik dat onze filmman Lieven Trio daar toch nog even mee wacht, want er komen vandaag weer heel wat nieuwe films uit en hij pikt er voor ons de beste uit, na 7 uur.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: De VRT Nieuwspodcast De Verrekijkers.
3: De wereld in één uur.
4: Honger, tarieven.
3: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
4: Europa in woelig water.
3: Helder.
4: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
3: Voorbij de waan van de dag.
4: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
5: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
2: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Zeven uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse olietankers doen zinken en Iran heeft gereageerd met vergeldingsaanvallen. In de Hoge Venen komt er extra hulp van brandweerkorpsen om de heropflakkeringen van de natuurbrand te bestrijden. En Thibaut Courtois speelt niet mee met de Rode Duivels in de Nations League. De Verenigde Staten en Iran blijven elkaar bestoken in de Golfregio. De situatie lijkt te escaleren, Katrien van der Schoot.
7: Toch wel, de acties en wraakacties volgen elkaar snel op. Het begon met Iraanse raketaanvallen op een Amerikaans oorlogsschip in de Golf van Oman. Daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen sloegen terug en vernietigden 5 Iraanse olietankers voor de tweede keer op enkele dagen tijd al. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zegt dat Iran blijft proberen om Amerikaanse marineschepen te raken. Maar telkens als ze dat doen, zullen ze zelf tankers verliezen, zei hij.
8: Yeah, the back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships. And for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
7: Ja, heen en weer, want daarop volgde een nieuwe Iraanse wraakactie. Iran viel een Amerikaanse basis in Jordanië aan met 20 ballistische raketten. Die werden onderschept of misten hun doel. En Iran viel ook opnieuw 2 Amerikaanse boten en 8 olietankers aan in de Golf van Oman. Al die aanvallen doen de olieprijzen van morgen opnieuw flink de hoogte ingaan.
6: Oké, dankjewel, Katrien. De brandweer van de zone Vlaams-Brabant-West is opnieuw opgeroepen om te gaan helpen bij de grote natuurbrand in de Hoge Venen. 3 weken na het ontstaan van die brand zijn er nog altijd heropflakkeringen. Dat vertelt Wouter Jean Fies van de brandweerzone Vlaams-Brabant-West.
9: De brand woedt nog ondergronds. Daar zijn nog altijd blusploegen bezig. Dat zijn gespecialiseerde teams met bosbrandweerwagens. En onze taak bestaat erin om eigenlijk met een tankwagen steeds water te gaan vullen en dan de lokale ploegen te bevoorraden, zodat zij de blussing efficiënt kunnen verderzetten. En wij hebben nu een planning voor de komende 2 weken, maar als onze hulp verder wordt gevraagd, dan gaan wij daar zeker op ingaan.
6: De burgemeester van Moeskroen, Ankloet, wil overleg met de directie van Clara About Potatoes. Door een wereldwijd overschot aan diepvriesproducten wil het aardappelverwerkend bedrijf de fabriek in haar stad sluiten. En dat vindt de burgemeester een slechte zaak. Door de sluiting zouden bijna 400 jobs verdwijnen.
10: Het is natuurlijk een drama, vooral voor die 400 werknemers. En natuurlijk ook voor de stad zelf. Ik vind dat toch tamelijk eigenaardig. Clara About Potatoes is onlangs overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Dus ja, dat is toch eigenaardig dat zo snel er opeens zo'n beslissing valt.
6: De sluiting is nog niet definitief beslist. Er start nu een wettelijke procedure met de vakbonden. Aan het station in Hasselt in Limburg voert de christelijke vakbond ACV actie tegen de besparingsplannen van de federale regering. Die is op zoek naar 10 miljard euro om de begroting onder controle te houden. De vakbond wil dat ze dat doet zonder werknemers, gepensioneerden, werklozen en langdurig zieken te treffen. Dat zegt Anne Vermorgen.
11: Wij hebben onze berekeningen gemaakt. We hebben alvast 21 miljard. Dat kan gevonden worden als men ook zou kijken naar de inkomsten. En dus vandaag delen wij ook onze alternatieven uit. En willen we die ook delen met de werkmensen. Want wij vrezen dat bij de besprekingen weer de factuur zal doorgeschoven worden naar de gewone mensen. En dus zeggen wij, er zijn wel degelijk alternatieven voor deze begroting.
6: In Nederland is een staking van 24 uur aan de gang bij het spoor. Er zullen vrijwel geen treinen rijden. Ook het treinverkeer van en naar België ligt stil, zegt de NMBS. De staking maakt deel uit van verschillende acties tegen besparingen in de sociale zekerheid in Nederland. Volgende week, dinsdag, is het Prinsjesdag in Nederland en zullen de plannen van de regering voor het komende jaar bekend raken. De vakbonden willen alvast dat alle besparingen in de sociale zekerheid geschrapt worden. Door een panne bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook vanmorgen nog zeker 170 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geannuleerd. Vooral de luchthavens Heathrow en Gatwick bij Londen zijn getroffen. Ook gisteren waren al meer dan 1300 vluchten geannuleerd. De Britse luchtverkeersleiding en de minister van Transport hebben hun excuses aangeboden. De Israëlische premier Netanyahu zou dagen voor de grote terreuraanval van Hamas, bijna 3 jaar geleden, gewaarschuwd zijn door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat schrijven 2 Israëlische journalisten in de krant Haaretz. Eerder waren er ook al aanwijzingen dat Netanyahu vooraf wist van de mogelijke aanval van Hamas. Maar dit is uitzonderlijk, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
12: Dat de president zelf Netanyahu opbelt, ja, dat is toch wel heel uitzonderlijk. En dat heeft er dus denk ik echt mee te maken dat zij dit toch echt wel zagen als een grotere dreiging die de hele regio mee in een oorlog kon slepen. En die daarom Netanyahu persoonlijk heeft opgebeld. Ja, of dit nieuwe onderzoek nu heel veel zou gaan leiden tot verschuivingen bij de achterban van Netanyahu, ja, dat vraag ik me toch ten zeerste af, omdat het niet helemaal nieuw is.
6: De Israëlische premier zelf spreekt over leugens. Over 1,5 maand zijn er verkiezingen in Israël. Sport. Doelman Thibaut Courtois zal niet meespelen met de Rode Duivels in de Nations League. Alleen als andere doelmannen geblesseerd zijn, kan bondscoach Mark van Bommel hem oproepen. Bij de kwalificaties voor het EK in maart wil Courtois wel voor ons land spelen, al beseft hij dat hij dan opnieuw zal moeten vechten voor zijn basisplaats. Gisteravond was Thibaut Courtois nog de uitblinker in de Champions League-wedstrijd tussen zijn ploeg Real Madrid en Inter. Real Madrid won die wedstrijd met 2-1. En nog in de Champions League heeft Club Brugge gisteravond met 2-3 verloren van Aston Villa uit Engeland. Verdediger Brendan Mechelen beseft dat Brugge zo toch met een valse noot aan de Champions League is begonnen.
13: Het is geen ideale start natuurlijk. Ik denk dat we meer verwacht hadden. Zoals vorig jaar. Ja, de lat ligt natuurlijk wel hoger na de afgelopen jaren wat we gedaan hebben in de Champions League. Maar het is nog niet verloren. Hè. Het is nog maar het begin. Het is een goede ervaring geweest, een goede wake-up call misschien. Dat tempo omhoog moet, dat niveau omhoog moet, kan alleen maar verbeteren. Dus we moeten niet te negatief zijn.
6: Het weer vanochtend eerst droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken en vooral in het noordoosten van het land kans op een bui. Temperaturen rond de 19 graden. Morgen eerst zonnig, nadien bewolkt maar droog. Vrijdag kans op wat lichte regen, vooral in het westen van het land. En zaterdag opnieuw droog met opklaringen. Vooraan in het nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse olietankers doen zinken en Iran heeft gereageerd met vergeldingsaanvallen. De situatie lijkt zo opnieuw te escaleren. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord, naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara. Espresso. Met Clara de Dekker.
7: Goedemorgen. Het filmfestival in Venetië is nog altijd volop aan de gang. Daar zijn ze wellicht druk aan het speculeren wie er dit weekend met de Gouden Leeuw naar huis gaat. Maar ook bij ons komen er vandaag weer heel wat nieuwe films uit. Een nieuwe film met Sandra Hüller onder andere. Fantastische actrice. Dus ik ga Lieven Trio zo meteen toch maar even wakker bellen daar in Venetië.

0: Fijne muziek uit Brazilië. Peregrino van gitarist Yamundo Costa.
1: Oh, captain, my captain.
2: But what about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: En van Brazilië naar het Lido in Venetië, want daar is het filmfestival nog altijd bezig. Lieven Trio, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Clara.
0: Hey Lieven, hoe is het daar in Venetië?
4: Niet zo slecht. Ik was gisteren met Penelope Cruz en Javier Bardem op een feestje.
0: Oh. Ze hebben
4: de première gehad van Bunker, de nieuwe film, waarin ze een getrouwd koppel spelen. Een tamelijk goede film trouwens wel, en dat moest natuurlijk gevierd worden.
0: Uiteraard. En jij ons maar wijsmaken dat jij daar bent om te werken. Al die feestjes.
4: Ja.
0: Maar goed, lieve, niet iedereen zit op het filmfestival van Venetië. Gelukkig komen er in de gewone bioscoop ook nog films uit, waaronder Rose, een Duitse film. En daar wou jij het ook nog graag over hebben, hè?
4: Ja, inderdaad. De Oostenrijkse inzending trouwens voor de Oscars is dat, Roze. Een film die zich afspeelt in de 17e eeuw, vlak na de 30-jarige oorlog. En daar maken we kennis met Roze dus, de titelpersonage. Een vrouw die zich voordoet als man. Dat deed ze tijdens die oorlog al. Ze vocht daarin mee als soldaat. Ze heeft zelfs een kogel in het gezicht gekregen en daar heeft ze nog een enorm litteken van in haar gezicht. En na de oorlog wil ze zich vestigen op een boerderij in een klein protestants dorpje. En ook daar stelt ze zich dus voor als man, omdat ze op die manier een veel vrijer leven kan leven. En dat begint goed, maar er ontstaat op een bepaald moment toch een zekere spanning. Want ja, wat als er iemand zou ontdekken dat Roze niet echt een man is? Dat is de inzet van die film.
0: Ja, het klinkt bijna als een thriller, een soort historische thriller.
4: Ja, zo zou je het kunnen omschrijven, maar dan wel een heel bedachtzame thriller. Regisseur Markus Schleinzer vertelt heel sober en afgemeten, met korte impressies in plaats van lange scènes. De film duurt ook maar 1,5 uur, dus hij is heel erg gebald.
0: Mm.
4: Maar naast een thriller is het ook wel echt een heel intelligent drama over een vrouw die wil ontsnappen aan de toch wel redelijk seksistische en onderdrukkende tradities van haar tijd. Een vrouw die vrijheid zoekt en die ook vindt in haar boerderij en op een bepaalde manier zelfs nog meer wanneer ze met een andere vrouw trouwt. En daar toont de film heel mooi wat er mogelijk is wanneer bepaalde regels en verboden stiekem overboord gegooid worden. Die patriarchale visie trouwens, die wordt op een heel verrassende manier in de film benadrukt door een voice-over. En normaal ga je ervan uit dat een voice-over, een vertelstem, dat die het verhaal op een objectieve of net hartelijke manier vertelt.
0: Mm-hmm.
4: Maar hier krijg je een vertelstem die net beschrijft hoe het personage een bedrieger is en die dus die stem vertolkt dus vooral de tijdsgeest. Maar als kijker voel je zelf wel heel veel empathie en mededogen met Roze.
0: Ja, en die rol van Roze die wordt vertolkt dus door Sandra Hüller, een van mijn favoriete actrices, maar hoe is ze als man?
4: Zeer goed. Inderdaad, ook een van mijn favoriete actrices. Je kent haar nog van Toni Erdmann, denk ik, van Anatomie d'une Chute. Nee, ze speelt hier wel misschien wel een van de rollen van haar leven, zou ik zeggen. Het is een serieuze transformatie voor haar. Haar haar is kort, ze verstopt haar vormen in een dik uniform. Ze zet haar lichaam ook als een man. Ze heeft een groot litteken dus in haar gezicht, maar daarachter zie je wel nog altijd een bepaalde zachtheid. En vooral naar het einde toe is ze enorm ontroerend in deze film.
0: Ja, ze was dit jaar ook wel best in heel veel films te zien, vind ik. En altijd in zo'n totaal andere rol.
4: Ja, wat een jaar hè, voor Sandra Hüller. Ze was eerder dit jaar al te zien in Project Hail Mary, haar eerste Hollywood-blockbuster. Daar speelde ze samen met Ryan Gosling.
0: Mm.
4: En dan eind deze maand speelt ze ook een van de hoofdrollen in Digger, naast Tom Cruise,
0: zowaar.
4: Dus het is sowieso al het jaar waarin Sandra Hüller Hollywood veroverde. Maar daarnaast heeft ze ook nog twee films gehad die het heel goed hebben gedaan op de grote filmfestivals. Dus Roze ging een première op de Berlinale. En daar heeft Hüller ook de Zilveren Beer voor beste actrice gewonnen. En dan is er ook nog Vaderland van Pavel Pawlikowski, de regisseur van Ida en Cold War. Die film ging in première in Cannes en won daar de prijs voor beste regie. En komt in december ook nog bij ons in de zalen.
0: Okay.
4: Maar dus ja, een jaar met 4 heel mooie rollen voor Sandra Hüller. En dat zal zich volgens mij ook wel misschien vertalen in 1 of misschien zelfs meerdere Oscar-nominaties.
0: Ja, en 1 van die rollen speelt ze dus nu in de film Roze. Lieven, is het een aanrader? Je weet het, ik heb graag een ja of een nee, hè?
4: Ja, het is een duidelijke ja. Het is een heel pakkende film. Hij ziet er ook fantastisch uit. Het is in zwart-wit gefilmd, maar met zoveel nuances van grijs tinten dat het bijna kleur lijkt. Ook de kadrages zijn prachtig, de close-ups. Het deed me soms een beetje denken aan La Passion de Jeanne d'Arc van Karel Theodor Dreyer. Een heel invloedrijke film van bijna een eeuw geleden. En die verwijzing naar het personage van Jeanne d'Arc lijkt mij trouwens ook niet toevallig inhoudelijk.
0: Oké, ja, dus mooie beelden, een fantastische actrice en een strafverhaal. Dat lijken mij 3 goede redenen om te gaan kijken naar Roze met Sandra Hüller vanaf vandaag in de bioscoop. En Lieven, ben jij nog van plan om naar huis te komen of blijf jij daar gewoon in Venetië wonen?
4: Ik ga toch wel ooit eens op een bootje springen en naar huis varen, denk ik. Ja,
0: ik bijna hoop het, want die telefoonlijn is toch niet helemaal wat het moet zijn. Dus welkom in de studio volgende week. Tot dan. Dag.
4: Oké, heel graag. Tot dan.

Het ensemble Iris Extempore met Johann Sebastian Bach, een deel uit zijn kantaten in allen meinem taten, in al mijn handelingen. Maar eigenlijk is er deze ochtend maar één ding dat u echt moet doen en dat is gewoon naar VRT Max gaan. Want daar kan u weer de hele dag meespelen voor een nieuw cultuurabonnement. En vandaag is dat een abonnement voor de Singel in Antwerpen. Daarmee kan u gratis naar 5 concerten van onder andere Camerata Salzburg, Vox Luminis en het Franse ensemble Pic Malion. Stel u voor dat u daar gewoon allemaal naartoe kan op onze kosten. Dat zou ze maar eens kunnen als u meespeelt natuurlijk. Dat kan gewoon de hele dag op VRT Max.

La Nereïde met Je ne sais pas ce que je sens van Duparc, een componist zonder voornaam. Maar ja, misschien wist hij zelf ook niet zo goed wat hij voelde. Je ne sais pas.

0: Een sonate voor fagot en piano van Wolfgang von Dürnitz. Het is 19:30 en Toon, de situatie in de golfregio lijkt weer te escaleren.
1: Ja, de VS en Iran blijven elkaar aanvallen. Iran zegt dat het 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen heeft geviseerd in de golf van Oman en ook een Amerikaanse basis in Jordanië. En dat was een vergeldingsactie volgens Iran omdat de Verenigde Staten 5 Iraanse olietankers hadden vernietigd. Het is al de tweede keer in een paar dagen tijd dat de Verenigde Staten dat doen. Verschillende brandweerkorpsen blijven actief in de Hoge Venen, intussen 3 weken na het ontstaan van de grote natuurbrand daar. Het ergste is achter de rug, maar er zijn nog altijd heropflakkeringen van die brand. En Thibaut Courtois zal niet meespelen met de Rode Duivels in de Nations League. Alleen als andere doelmannen geblesseerd zijn, dan kan bondscoach Mark van Bommel hem oproepen. Bij de kwalificaties voor het EK, het Europees kampioenschap in maart, wil Courtois wel weer voor ons land spelen. En het weer vanochtend droog met opklaringen. In de loop van de dag wat meer wolken en vooral in het noordoosten van het land kans op een bui. Temperaturen rond de 19 graden vandaag. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Bijna alle kranten hebben het over de zoveelste tegenvallende PISA-score van ons onderwijs. Die heeft ons weer maar eens in een collectieve depressie gestort, schrijft Liliana Casagrande in het Belang van Limburg. Maar Vlaanderen staat niet alleen. Ook in Duitsland daalt de kwaliteit. Het verschil met de ambitieuze Chinezen is stilaan verpletterend. Nochtans bewijzen landen als Engeland, Estland en Turkije dat je de onderwijstanker kan keren. Uit de OESO-studie blijkt dat de rijkdom van een land maar voor de helft meespeelt in de kwaliteit van ons onderwijs. De rest is beleid. En dat is eigenlijk goed nieuws. Het probleem oplossen hangt niet af van meer geld, maar van beter beleid. Ook Chris van Marsenille staat in Gazet van Antwerpen stil bij de slechte PISA-cijfers. 20 jaar geleden werden de eerste negatieve signalen nog gesust met het idee dat we toch bij de beste bleven horen. Maar migratie, het lerarentekort, smartphones en meer leerstoornissen bleven het onderwijs al maar meer onder druk zetten. Alle specialisten en politici komen zoals gewoonlijk met eigen verklaringen. Maar de vakbonden zijn opvallend stil. Zij hebben niet bepaald een constructieve rol gespeeld. Er is nu een plan met de nieuwe eindtermen en de focus op Nederland, maar dat vraagt jaren voor het resultaat oplevert. Laat deze slechte cijfers een extra motivatie zijn om het beter te doen. In de morgen maakt Bart Eekhout zich vooral zorgen over de zwakke leescijfers. Een groeiende groep jongeren haalt het minimumniveau niet en dreigt functioneel ongeletterd te blijven. Aan de andere kant slinkt het aantal uitblinkers. Beide problemen zijn even ernstig. De groep afhakers groeit en de groep kampioenen krimpt. Ondertussen heeft iedereen wel door dat de toestand ernstig is. Ons onderwijs schuift stilaan weer meer in de richting van kennis met volharding en instructie. Leren lezen vergt wel inspanning en wat discipline. Elk kind heeft recht op een schoolomgeving die het belang van die inspanning ernstig neemt. In de tijd ziet Peter de Grote dat vooral in het middelbaar onderwijs de tijdbom verder tikt. In het beroepsonderwijs haalt 3/4 van de 15-jarigen het basisniveau voor leesvaardigheid niet. En ook in het technisch onderwijs is de geletterdheid schrijnend laag. De inspanningen om de kwaliteit op te krikken richten zich vooral op de jongsten, terwijl duizenden tieners laaggeletterd afstevenen op de arbeidsmarkt. Waar blijft het gezamenlijke reddingsplan van de onderwijskoepels voor het BSO en het TSO? We mogen de 15-jarigen die uit de boot vallen niet aan hun lot overlaten. Peter Meilemans focust in het Nieuwsblad op het verschil in scores tussen jongens en meisjes. Vooral jongens scoren dramatisch slecht. Ook het leesniveau van meisjes gaat er sterk op achteruit, maar ze doen het dus wel wat beter. 1 op de 3 jongens ziet school als tijdverspilling, tegenover 1 op de 5 meisjes. Het onderwijs moet zich dringend heruitvinden om leren weer aantrekkelijk te maken, door zich beter te richten op de generaties die nu op de schoolbanken zitten. En ouders mogen zich ook wat meer inspannen om hun tieners te overtuigen van het belang van onderwijs en respect voor de leerkrachten. Iets anders bij Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Op 9 oktober trekken de vakbonden voor de 11e keer de straat op als waarschuwing, nog voor er één maatregel is afgeklopt. Dat heet staken als automatisme. Terwijl de overheid fors moet besparen en de economie stilvalt, is dat een verkeerd signaal. De vraag blijft of de vakbonden ook kritisch durven kijken naar zaken zoals langdurig zieken die wel zouden kunnen werken, of artsen en verplegers die de sociale zekerheid oplichten. Die ongerijmdheden laten bestaan is toch ook niet in het voordeel van de vakbondsleden. Het is woensdag 9 september, ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.

BBC Philharmonic in de eerste symfonie van de Britse componiste Ruth Gibbs. En toen ik dit nummer voor de eerste keer hoorde, dacht ik heel even... Wow, dit is Think van Aretha Franklin. Ook een heel goed nummer, maar nee, het is Reginald Mobley met I Got a Rope.

0: Veel mooier kan een stem toch niet worden. Reginald Moby en Baptiste Trottignon aan de piano met Jean en daarvoor I Got a Rope. En het is bijna 7:50, dus ik heb dit voor u.
1: De keuze van Clara.
0: 2027 is nog ver weg, maar niet voor de Beethoven-fans. Want volgend jaar is het exact 200 jaar geleden dat Beethoven overleed. En dat gaat ongetwijfeld herdacht worden op alle mogelijke manieren. Ik verwacht mij aan een massa nieuwe opnames, concerten, biografieën. Maar zo lang wil de pianiste Mitsuko Uchida niet wachten. Want zij heeft net een nieuwe Beethoven-cd uitgebracht. Daarop speelt ze zijn laatste 3 pianosonates voor de 2e keer. Ze nam ze ook al eens op 20 jaar geleden. En eigenlijk vormen ze bijna een soort drieluik. Beethoven schreef de sonates in de laatste jaren van zijn leven. Hij was ondertussen volledig doof, maar in zijn muziek zocht hij juist meer en meer vrijheid. En dit is een deel uit zijn voorlaatste sonate, nummer 31, door Mitsuko Uchida.

Mitsuko Uchida. 20 jaar geleden nam ze de laatste 3 pianosonates van Beethoven op en nu dus nog eens in de Century Hall in Tokio. Een concertzaal die nog mee ontworpen werd door Herbert von Karajan. En dit was het eerste deel uit Beethovens 31ste sonate, zijn voorlaatste. Een gloednieuwe opname en nog tot vrijdag onze keuze van Clara.

0: In Pompidou praat Nicky Aerts met schrijver Benjamin Moser.
1: Dit gaat heel diep terug naar mijn Joodse opvoeding, mijn Joodse achtergrond.
0: In zijn nieuwe boek stelt hij 12 Joodse denkers voor en hun kritische kijk op Zionisme.
1: En eigenlijk is dit boek het verhaal van alles wat ik heb ontleerd.
0: In Pompidou, straks om 5 uur op Clara en VRT Max.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Beleggingen blijken populairder dan het spaarboekje. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan en Thibaut Courtois speelt niet mee met de Rode Duivels in de Nations League. Belgen zijn het afgelopen jaar meer gaan beleggen dan dat ze sparen. Dat blijkt uit een studie van ING België. Helene van der Beek, hoe zit dat precies?
3: Wel, in 2025 is er inderdaad meer geld van Belgen naar beleggingen gegaan dan naar onze spaarboekjes. En dat gaat dan over wat er overschiet nadat we onze boodschappen en vaste kosten hebben betaald en de afbetaling van ons huis. De reputatie van de Belg klopt dus niet, dat zegt Peter van den Houten van ING.
4: Als je kijkt naar de laatste jaren, dan moet je vaststellen dat de Belg, die altijd als een superspaarder werd omschreven in Europa, en dat was in het verleden zeker zo, maar dat het deel van ons inkomen dat we opzij leggen om te sparen, dat dat in de laatste jaren toch wat gedaald is ten opzichte van de rest van Europa. En dus we zijn niet meer die superspaarders die we ooit waren.
3: Nu geven we dus wat meer geld aan beleggingsfondsen, pensioenfondsen en staatsbonds bijvoorbeeld.
2: Oké, dankjewel Helene. De burgemeester van Moeskroen, Anne Kloet, wil er alles aan doen om een sluiting van de fabriek van Klarebout Potatoes in haar stad te voorkomen. Door een wereldwijd overschot aan diepvriesproducten wil het aardappelverwerkend bedrijf herstructureren. Door de sluiting zouden bijna 400 jobs verdwijnen. De burgemeester zit deze week nog samen met de directie van het bedrijf.
5: Ik ga bespreken of die cijfers van 400 werknemers of dat vaststaat, of dat nog kan worden aangepast. Ik zal ook contact hebben met de Waalse regering, of die kunnen helpen. Dus ja, we moeten absoluut rond de tafel zitten, want ik vind dat toch tamelijk eigenaardig. Het is natuurlijk een drama, vooral voor die 400 werknemers en natuurlijk ook voor de stad zelf.
2: De sluiting van de Klarebout-vestiging in Moeskroen is nog niet definitief. Er start nu een wettelijke procedure met de vakbonden. Aan het station in Hasselt in Limburg voert de christelijke vakbond ACV actie tegen de besparingsplannen van de federale regering. Die is op zoek naar 10 miljard euro om de begroting onder controle te houden. De vakbond wil dat de regering dat vooral doet door naar de inkomsten te kijken, zegt Anne Vermorgen van ACV.
6: De inkomsten uit arbeid die worden onevenredig zwaarder belast dan inkomsten uit kapitaal. En pak dat gewoon aan en dan zou je al toch wel een aantal miljarden kunnen vinden. De managementvernootschappen. Als je dezelfde bijdrage zou vragen aan iedereen, dat zou ook al helpen. Idem dito voor flexijobs, voor studentenarbeid, evenveel sociale bijdrage. Want men doet eigenlijk hetzelfde werk, dus moet je ook hetzelfde kunnen bijdragen.
2: In Nederland is een staking van 24 uur aan de gang bij het spoor. Er zullen vrijwel geen treinen rijden. Ook het treinverkeer van en naar België ligt vandaag stil, zegt de NMBS. De staking maakt deel uit van verschillende acties tegen besparingen in de sociale zekerheid in Nederland. Volgende week dinsdag is het Prinsjesdag in Nederland en zullen de plannen van de regering voor het komende jaar bekend raken. De vakbonden willen alvast dat alle besparingen in de sociale zekerheid geschrapt worden. De Verenigde Staten en Iran blijven elkaar bestoken in de Golfregio. En Katrien van der Schoot, de situatie lijkt weer te escaleren.
7: Ja, want de acties en wraakacties volgen elkaar snel op. Het begon met Iraanse raketaanvallen op een Amerikaans oorlogsschip in de Golf van Oman. Daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen sloegen terug en bestookten 5 Iraanse olietankers. Eén daarvan zonk. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio zegt dat Iran blijft proberen om Amerikaanse marineschepen te raken. Maar telkens als ze dat doen, zullen ze zelf tankers verliezen, zei hij.
8: Ja, de back and forth is pretty straightforward. And that is that Iran continues to try to hit US naval ships. And for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
7: Daarop volgde een nieuwe Iraanse wraakactie. Iran viel een Amerikaanse basis in Jordanië aan met 20 ballistische raketten. Die werden onderschept of misten hun doel. En Iran viel ook opnieuw 2 Amerikaanse boten en 8 olietankers aan in de Golf van Oman. Al die aanvallen doen de olieprijzen vanmorgen opnieuw flink de hoogte ingaan.
9: Katrien van der Schoot, dankjewel. De Israëlische premier Netanyahu zou dagen voor de grote terreuraanval van Hamas, bijna 3 jaar geleden, gewaarschuwd zijn door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat schrijven 2 Israëlische journalisten van de krant Haaretz. Eerder waren er ook al aanwijzingen dat Netanyahu vooraf wist van de mogelijke aanval van Hamas. Maar dit is uitzonderlijk, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
10: Dat de president zelf Netanyahu opbelt, ja, dat is toch wel heel uitzonderlijk. En dat heeft er dus denk ik echt mee te maken dat zij dit toch echt wel zagen als een grotere dreiging die de hele regio mee in een oorlog kon slepen. En die daarom Netanyahu persoonlijk heeft opgebeld. Ja, of dit nieuwe onderzoek nu heel veel zou gaan leiden tot verschuivingen bij de achterban van Netanyahu, ja, dat vraag ik me toch ten eerste af, omdat het niet helemaal nieuw is.
9: De Israëlische premier zelf spreekt over leugens. Over 1,5 maand zijn er verkiezingen in Israël. Bijna 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers in New York op 11 september 2001 heeft de burgemeester van New York, Mamdani, 10.000 documenten vrijgegeven over de slechte luchtkwaliteit destijds in de stad. Die dag vielen er bijna 3.000 doden, maar er waren veel meer slachtoffers, uitleg door Thomas de Grave in Washington.
11: 25 jaar na de aanslagen van 11 september geeft Zoran Mamdani 170.000 pagina's aan onderzoek vrij. En de conclusie ervan is hard volgens hem.
12: People got sick because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
11: De overheidsdiensten wisten dat er giftige stoffen in de lucht hingen en dat er gezondheidsrisico's waren. Maar ze hebben de inwoners en hulpverleners misleid, zegt Mamdani. Sinds de aanslagen zijn er meer mensen gestorven door ziektes die ze nadien ontwikkelden dan er mensen omkwamen tijdens de aanslagen zelf. Mamdani zegt dat de stad een verplichting heeft om transparant te zijn hierover. Het geeft slachtoffers ook de mogelijkheid om nu hulp te krijgen.
9: Sport. Doelman Thibaut Courtois zal niet meespelen met de Rode Duivels in de Nations League. Dat is afgesproken tijdens een gesprek met bondscoach Mark van Bommel. Alleen als de andere doelmannen geblesseerd zijn, kan Van Bommel hem oproepen. Bij de kwalificaties voor het EK in maart wil Courtois wel voor ons land spelen, al beseft hij dat hij dan opnieuw zal moeten vechten voor zijn basisplaats. En ook in de Champions League, of in de Champions League liever, heeft Club Brugge gisteravond met 2-3 verloren van Aston Villa uit Engeland. Verdediger Brendan Mechelen beseft dat Brugge zo toch met een valse noot aan de Champions League is begonnen.
13: Het is geen ideale start natuurlijk. Hè. Ik denk dat we meer verwacht hadden. Zoals vorig jaar. Ja, de lat ligt natuurlijk wel hoger na de afgelopen jaren wat we gedaan hebben in de Champions League. Maar het is nog niet verloren. Hè. Het is nog maar het begin. Het is een goede ervaring geweest, een goede wake-up call misschien. Dat tempo omhoog moet, dat niveau omhoog moet, kan alleen maar verbeteren. Dus we moeten niet te negatief zijn.
9: Het weer vanochtend eerst droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken en vooral in het noordoosten van het land kans op een bui. Temperaturen rond de 19 graden. Morgen eerst zonnig, nadien bewolkt maar droog. Vrijdag kans op wat lichte regen, vooral in het westen van het land. En zaterdag opnieuw droog met opklaringen. Beleggingen blijken populairder dan het spaarboekje. Daarmee begon dit nieuws. Belgen hebben in 2025 meer belegd dan gespaard. Zo blijkt uit een studie van ING. Het geld ging dan onder meer naar beleggingsfondsen, pensioenspaarfondsen en staatsbonds. Meer op vrtnieuws.be.
14: Clara, blijf verwonderd.
15: Bij H-Concerts in Gent kan je terecht voor een nieuw seizoen vol bruisende jazz. Laat je meevoeren door het verfijnde pianospel van Vijay Iyer, de avontuurlijke klankwereld van Mary Helverson, soulvolle grooves van Fred Wesley en het expressieve gitaarspel van Mark Ribot. Alle info via hconcerts.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
14: Espresso. Met Clara de Dekker.

Het leek wel muziek uit Tom en Jerry, maar het was een nummer uit Saxophobia, het nieuwe album van saxofonist Chad Smith. Heerlijke muziek om mee wakker te worden. En het is ondertussen 8:10. Nikki Aerts komt zo meteen langs, want zij heeft voor ons vandaag 3 boekentips, 3 fictieboeken. En ik weet dat Nikki heel moeilijk kan kiezen, dus ik ben vooral benieuwd of ze zich ook echt aan die 3 gaat kunnen houden.

0: Twee delen uit de eerste suite voor orgel van Florence Price. Zonder orgel, maar wel met de blazers van het Nederlandse quintet Califax Reed.
1: Espresso.
0: Concerten, films, voorstellingen. Mijn agenda begint voller en voller te raken. Dus ik vrees dat ik de komende maanden niet te veel thuis ga zijn. Maar gelukkig moet je voor cultuur niet altijd de deur uit. Want een nieuw cultuurseizoen betekent ook nieuwe boeken om naar uit te kijken. Maar dat hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen. Nikki Aarts, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dag Clara. Hey Nikki. Ja, voor Pompidou lees je al ontzettend veel. Maar heb jij daarnaast eigenlijk ook gewoon tijd om voor jezelf nog te lezen?
2: Nee.
0: Dat is aarzelend.
2: Nee, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Dat moet ik reserveren voor de vakantieperiodes en dan nog.
0: Ja, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik neem me altijd voor, ik koop geen nieuwe boeken meer voor ik de stapel die ik nog heb uitgelezen.
2: Oh, nee, dat lukt mij niet.
0: Ja, geef toe zo'n verse stapel boeken, dat is toch het beste?
2: Lukt mij niet. Ja, ja, dus dat groeit en groeit en groeit en groeit.
0: Ja, en die stapel gaat alleen nog maar groeien, want jij hebt 3 tips meegebracht voor ons. 3 boeken die we zeker moeten lezen. Welk boek mag als eerste bij die stapel?
2: Dat is De Ravijnenvuller van Guido van Heulendonck. Hij was gisteren nog te gast bij mij in Pompidou. Maar waarom tip ik die man graag nog en zijn boek? Dat is omdat hij 2 jaar geleden met De Kroon met 2 pieken... 3 grote literaire prijzen. Hij is daarvoor genomineerd geweest, heeft ze niet gewonnen. Mm. Dus ik hoop dat hij een herkansing krijgt met De Ravijnenvuller, want dit is nog beter dan De Kroon met 2 pieken. Ik hou van zijn stijl. Het is grappig. Het is met een milde ironie waar ik echt kan van genieten. En het gaat nog eens over schuld, over ouder worden, over... Het is een roadtrip, dus gewoon lezen. Kopen en lezen.
0: Ja, echt, De Ravijnenvuller.
2: De Ravijnenvuller. Guido van Heulendonck.
0: Oké. Okay. Nog een boek dat op onze leeslijst mag of moet?
2: Ja, dat is Vrouw van Zand. Ik zie je kijken. Kobe Abe. Een Japanse auteur. Het is een cultboek, blijkbaar uit de jaren 60. Mm-hmm. Mij ook volledig onbekend. Maar het is dus Japans. En de literaire vertaler en schrijver ook, Luc van Houten.
0: Die bijna alle Japanse boeken vertaalt.
2: Ja, hij is ook Haruki Murakami vertaler, maar niet alle romans zijn à la Haruki Murakami, zeg ik.
0: Je hebt
2: maar
0: er ook andere.
2: Er zijn ook andere. En hij weet die er blijkbaar wel uit te pikken. Van dit moeten wij in het Westen ook gelezen hebben. En die Kobe Abe, dat is denk ik, er zijn typische Japanse ingrediënten, zoals zij zijn. Het is heel surreëel, het is een verhaal waar je instapt en dan denkt van, hè, waar ben ik nu? Maar laat dat nu net de bedoeling zijn.
0: Okay.
2: Het is een man die de bus mist, de laatste bus naar huis, komt dan terecht in een huis ergens bij een dame. Hij kan er met een laddertje naartoe, maar als hij 's ochtends wakker wordt, is de ladder weg en de rest moet je maar lezen in dat boek van Kobe Abe.
0: Nu ga ik vooral opletten dat ik de laatste bus nooit meer mis.
2: Ja, of trein, of weet ik veel wat allemaal. Zorg dat je thuis raakt, ja. Clara.
0: Ik heb nog plaats voor 1 boek op mijn stapel, Nikki.
2: Dat,
0: dus
2: dat gaat niet.
0: Nog
2: Clara,
0: een laatste tip.
2: Nee, ik doe 2. Maar ik houd het kort, ik beloof
0: waarom
2: het echt.
0: Waarom verschiet ik hier niet van?
2: De Haveloze van Sien Volders. Het is haar 3e boek, als ik mij niet vergis. Haar laatste oogst dateert van 2020. Mm-hmm. Dat ging over de tomatenkweek en oogst in Sicilië. Mm-hmm. Daarbij zijn heel veel migranten betrokken en zij beschrijft het verhaal daarin van een vrouw die met haar zoon naar Sicilië gaat. Ik denk dat ze Roemeens is, maar dat mag je mij nu niet oppakken. Het is een tijd geleden dat ik het gelezen heb. Ze gaat met haar zoon daar naartoe en ze proberen daar te overleven. Daar komt het eigenlijk op neer en dat allemaal en alleen maar omdat wij mooie tomaten in de winkel zouden kunnen kopen.
0: En daar dan toch gewoon spaghetti saus van maken.
2: En daar spaghetti saus van maken. Oh, wat ben jij cruel, Clara.
0: Oké, okay, maar dus De Haveloze van
2: is iets anders. De Haveloze gaat dan over een briefwisseling. Ik ging het kort houden, ik weet het. En die briefwisseling vindt plaats tussen 2 mensen die elkaar wel vinden in die correspondentie, maar uiteindelijk een totaal ander leven leiden. Voilà, dat is kort. Sien Volders. En dan heb ik nog eentje.
0: De kers op de taart, of in dit geval de stapel. Voor welk boek kies je?
2: How to Begin van Edmund de Waal. Een naam die bij sommige mensen misschien een belletje doet rinkelen. De man heeft meer dan 10 jaar geleden, misschien al 15 jaar geleden, een boek geschreven dat heel veel mensen gelezen hebben. The Hare with Amber Eyes. De haas met amberkleurige ogen. Dat is een netsuke, een Japans hebbendingetje, een knoop vroeger in ivoor of hout. Mm. En die netsuke, die haas,

0: Nu, ik zwijg nu.
1: Oké, okay. How to Begin. Een mooie titel dus als je niet weet waar te beginnen met dit nieuwe cultuurseizoen aan boeken. Nikki, dankjewel voor alle tips. Ik weet dat je hebt je moeten inhouden, maar de rest is voor later. Dankjewel.
0: Graag gedaan.

verstond er geen woord van, maar soms hoeft dat gelukkig ook niet. Brigand, nieuwe muziek van de Zweedse drummer en componist Tuva Bergenheim, gezongen door Emma-Lisa Hallander.

0: Jean-Quien Kieras en Alexandra Tarot in de eerste cellosonate van Johannes Brahms. Het is 8:30 en Toon, beleggingen zijn blijkbaar populairder dan het spaarboekje.
1: Ja, Belgen zijn het afgelopen jaar meer gaan beleggen dan dat ze sparen. In 2025 is er meer geld naar beleggingen gegaan, zoals beleggingsfondsen, pensioenspaarfondsen en staatsbonds, dan dus naar spaarrekeningen. En dat is een opvallende verandering volgens de bank ING die de studie uitvoerde. De VS en Iran blijven elkaar aanvallen in de Golfregio. Iran zegt dat het 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen heeft geviseerd in de Golf van Oman en ook een Amerikaanse basis in Jordanië. Dat was een vergeldingsactie volgens Iran, omdat de Verenigde Staten 5 Iraanse olietankers hebben vernietigd. En Thibaut Courtois zal niet meespelen met de Rode Duivels in de Nations League. Alleen als andere doelmannen geblesseerd zijn, dan kan bondscoach Mark van Bommel hem oproepen. Bij de kwalificaties voor het Europees kampioenschap in maart wil Courtois wel voor ons land spelen. En dan het weer vanochtend droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken en vooral in het noordoosten van het land kans op een bui. Temperaturen rond de 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.
2: William Kentridge is de eerste grand invité bij Beaux-Arts. De Zuid-Afrikaanse kunstenaar geeft het seizoen vorm. Met een tentoonstelling, een concert, performances en een ontmoeting. Aan zijn zijde staat The Center for the Less Good Idea. Een artistieke werkplek gedragen door jonge kunstenaars. Alle info via beauxarts.be. Samen met Clara.

Twee delen uit het zesde strijkquintet van Luigi Boccherini door Le Concert des Nations. Gisteren zijn de Auras uitgereikt. Vorig jaar heette die nog de sectorprijzen van de podiumkunsten. Ik moet toegeven, dan klinkt de Auras toch iets sexier. Maar het opzet blijft hetzelfde. De prijzen zijn een eerbetoon aan iedereen die op het podium staat. En ik pik er graag twee uit. De Aura voor meest gewaardeerde performance, plus 35, ja, zo heet dat, ging naar actrice Sophie de Clercq voor haar rol in Alcibiades, een stuk gebaseerd op de gelijknamige roman van Ilya Leonard Pfeiffer. De jury omschreef de Clercq als een grande dame van het theater. En de carrièreprijs die ging naar de Japanse danseres en choreografe Fumio Ikeda. Zij verhuisde eind jaren 70 van Japan naar Europa. Ze ontmoette Anna-Theresa de Keersmaker en de rest is, ja, eigenlijk geschiedenis. Fumio Ikeda danste bij Rosas en volgens de jury drukt ze sindsdien een dikke stempel op de podiumkunsten. De Auras werden trouwens uitgereikt op het theaterfestival en dat loopt nog tot nu zaterdag.

Thomas Bloch met een rondo voor glasharmonica van Mozart. En een glasharmonica, ik kan het niet eens uitspreken. Ik ben het ook gaan moeten opzoeken hoe dat instrument er precies uitziet. Maar eigenlijk is het gewoon een reeks glazen schalen, van groot naar klein, die ronddraaien. En dan door ze met natte vingers aan te raken, krijg je dus dat bijzondere geluid. Zoek gerust eens een foto op, dan begrijpt u meteen wat ik bedoel. En als u dan toch bezig bent, ga dan zeker ook naar VRT Max, want daar kan u vandaag weer meespelen voor een cultuurabonnement. Ik weet het, we zijn veel te vrijgevig. En vandaag kan u een abonnement winnen voor de Single in Antwerpen. Goed voor 5 concerten. Kwestie van het nieuwe seizoen meteen goed te starten. Dus speel zeker mee op VRT Max.

0: Het ensemble Discantus met Music for a King. En heeft u deze zomer dit gehoord?
1: En het beroemde tapijt van Bayeux is aangekomen in het British Museum in Londen. Het zal er een jaar lang tentoongesteld worden. Het werd verhuisd in een kist die in een andere kist werd geplaatst om zo de trillingen tot een minimum te beperken.
0: Ja, het zat deze zomer groot in het nieuws. Het tapijt van Bayeux stak het kanaal over in een trillingsvrije en geklimatiseerde kist. En nu is het tijdelijk te zien in het British Museum in Londen. Meneer Kools, u bent professor Franse geschiedenis. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kools.
2: Goedemorgen, Clara.
0: Hoor je me? Ja, ik hoor u. Oh. Ja, u bent professor Franse geschiedenis. Het tapijt van Bayeux is bijna 1000 jaar oud, ongeveer 70 meter lang. Ik vind dat het een beetje op een middeleeuws stripverhaal lijkt, maar u kent het werk veel beter. Kan u het eens omschrijven?
2: Ja, eigenlijk zouden we het moeten hebben niet zozeer over het tapijt van Bayeux, maar over het borduurwerk van Bayeux.
0: Ah, oké. Okay.
2: Het is een groot witte linnen doek waarop borduursteken zijn aangebracht in verschillende soorten wol en gouddraad en die inderdaad samen een stripverhaal vormen. Niet alleen een stripverhaal, dat is het centrale deel, maar daarboven zitten ook Latijnse tekstdelen die toelichting geven bij het verhaal. En daar weer boven in de derde laag zijn allerlei fabels uit de oudheid van Aesopus. Met name die van de vos en de raaf uitgebeeld. Dus een drielagig verhaal dat vertelt hoe Willem de Veroveraar, de hertog van Normandië, de Engelse kroon in handen kreeg in 1066.
0: Heeft u het ooit in het echt gezien?
2: Ik heb het inderdaad in het echt gezien, in Bayeux.
0: Ja. Wauw, fantastisch. Ja, het is niet alleen een kunstwerk, het wordt ook als een belangrijke historische bron beschouwd. Waarom?
2: Klopt. Wel, omdat we weten niet precies wanneer dat tapijt is vervaardigd, maar ergens tussen het laatste kwart van de 11e en de vroege 12e eeuw. En het is dus een van de relatief weinige beeldbronnen die we hebben over hoe dingen er toen hebben uitgezien. Hoe een vloot eruit zag, met wat voor schepen die Normandiërs zich verplaatsten, wat voor wapens ze gebruikten, hoe een veldslag werd uitgevochten, ook allerlei landschappelijke elementen, zoals molens staan erop afgebeeld, maar ook de kroon en de troon waarop Willem zat. Dus het is een heel mooie bron, zowel een tekst, maar vooral een beeldbron, die ons informatie over die middeleeuwse samenleving aan beide zijden van het kanaal verschaft.
0: Ja, dus eigenlijk voor beide landen is dit een belangrijk werk.
2: Het is ongelooflijk belangrijk voor beide landen, maar ik zou zeggen voor de Britten nog net iets belangrijker dan voor de Fransen. Al was het maar omdat het verbeeldt hoe Willem de Veroveraar die Engelse kroon kreeg en daarmee een nieuwe dynastie vestigde. Eigenlijk start van het Engelse koninkrijk en later het koninkrijk van de Britse eilanden, zoals we dat tot op de dag van vandaag kennen. Dus voor de Britten is het nog net een tikje belangrijker dan voor de Fransen.
0: En toch wordt het nu pas voor de eerste keer in Londen tentoongesteld.
2: Klopt. En dat heeft niet aan de Britten gelegen. Die hebben al vaker gevraagd aan de Fransen om het in leen te krijgen. Bijvoorbeeld bij de kroning van Elisabeth de Tweede in de jaren 50. Ook in 1966, toen het 900 jaar geleden was, dat die slag bij Hastings, die erop wordt afgebeeld, dat die had plaatsgevonden, hebben de Britten het in leen gevraagd. Telkens nul op het request gekregen. Maar in 2018, tot ieders verrassing, was onaangekondigd. In ieder geval de museumdirectie in Bayeux wist van niets. Bij een Brits-Franse top kondigde Macron, president Emmanuel Macron, aan dat hij het tapijt van Bayeux in leen zou geven aan de Britten. En dat is een sterk staaltje van culturele diplomatie. Je moet zich voorstellen, 2018, we waren kort na de Brexit. De onderhandelingen waren in volle gang over hoe die Brexit nu moest worden vormgegeven. De relaties tussen Frankrijk en Groot-Brittannië waren verzuurd. En op die manier probeerde Macron een beetje dooi te brengen in die relaties.
0: Ja, of om maar te zeggen, de aanhouder wint altijd.
2: Klopt, ja.
0: Ja, hebben we eigenlijk enig idee hoe lang ze aan dit tapijt hebben gewerkt? Want dat moet toch, 70 meter lang, een drielagig tapijt, dat moet toch ontzettend veel tijd hebben gekost?
2: Dat heeft ongetwijfeld heel veel tijd gekost, maar we weten eigenlijk niets over de vervaardiging van dat tapijt. Hè. Waar dat is gebeurd, hoe lang dat is gebeurd, zelfs wie de opdrachtgever is, weten we niet helemaal zeker. De meest waarschijnlijke hypothese is dat het is vervaardigd in opdracht van Ode of Eude in het Frans. Eude, die de bisschop was van Bayeux en de halfbroer van Willem de Veroveraar, en die wellicht de opdracht heeft gegeven om dit borduurwerk te maken om zijn nieuwe kathedraal in Bayeux mee te decoreren en tegelijkertijd de legitimiteit van zijn halfbroer op die Engelse kroon en dus eigenlijk ook van hemzelf, want intussen had hij allerlei landerijen, goederen in Engeland verworven, was hij daar ook graaf van Kent geworden, om die legitimiteit te versterken.
0: Ja. Dus we weten niet alles over het tapijt. We weten alleen dat we het nu kunnen gaan bekijken in Londen. Maar volgende zomer keert het wel weer mooi terug naar Frankrijk. Dus die speciale kist die ze blijkbaar echt op maat hebben gemaakt, die zal nog van pas komen, denk ik.
2: Zeker. En van de afwezigheid van het tapijt in Bayeux wordt nu gebruik gemaakt om een gloednieuw museum voor dat wandtapijt te bouwen. Dus je zal het in Bayeux in geheel nieuwe omstandigheden kunnen gaan bekijken wanneer het terugkomt.
0: Kijk, fantastisch. Hartelijk bedankt, meneer Kols, voor het gesprek.
2: Met veel plezier.

Capriccio Stravagante met twee korte dansen van Michael Pretorius. En het is bijna 9 uur. Ik rol hier niet de tapijt, maar wel de rode loper uit voor Segeline Michiel, want zij is er zometeen met Iedereen Klassiek. MUZIEK

0: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Er ging het afgelopen jaar meer van ons spaargeld naar beleggingen dan naar het spaarboekje. Het gaat dan over het geld dat overschiet na alle vaste kosten, boodschappen en de afbetaling van een woning. Mensen maken andere keuzes omdat spaarboekjes te weinig opbrengen, zegt Peter van den Houten van de ING-bank die de studie uitvoerde.
1: De interestvoeten zijn weer wat gezakt in het voorbije jaar. En tegelijkertijd is de inflatie gestegen. Dus dat betekent dat wanneer je geld laat staan op een bankrekening, dat die rentevergoeding niet meer compenseert voor die hogere inflatie, die in België nu al 4% bedraagt. En misschien heeft dat ook een aantal mensen ertoe aangezet om toch te kijken naar beleggingen die misschien op termijn toch een hoger rendement kunnen opleveren.
0: De federale gerechtelijke politie van Brussel heeft meer dan 500 kilogram cannabis uit Canada in beslag genomen. De drugs werden ontdekt op de luchthaven bij een controle van de douane. Volgens de documenten van de lading ging het om kleding. Er zijn 8 verdachten opgepakt, 4 van hen blijven aangehouden. Bij verschillende huiszoekingen zijn ook voertuigen en gsm's in beslag genomen. Aan het station in Hasselt in Limburg voert de christelijke vakbond ACV actie tegen de besparingsplannen van de federale regering. Die is op zoek naar 10 miljard euro om de begroting onder controle te houden. De vakbond wil dat de regering dat vooral doet door naar de inkomsten te kijken, zegt Anne Vermorgen van ACV.
2: De inkomsten uit arbeid die worden onevenredig zwaarder belast dan inkomsten uit kapitaal. En pak dat gewoon aan en dan zou je al toch wel een aantal miljarden kunnen vinden. De managementvernootschappen. Als je dezelfde bijdrage zou vragen aan iedereen, dat zou ook al helpen. Idem dito voor flexijobs, voor studentenarbeid, evenveel sociale bijdrage. Want men doet eigenlijk hetzelfde werk, dus moet je ook hetzelfde kunnen bijdragen.
0: In Brussel is vanmorgen 1 persoon om het leven gekomen bij een brand in een appartementsgebouw aan de Louisalaan. De brand ontstond rond 5:30 vanmorgen en is intussen geblust. Wat de precieze oorzaak was, is nog niet duidelijk. Rusland zegt dat het de voorbije nacht bijna 600 Oekraïense drones heeft neergehaald. Bij 1 aanval op een zuidelijke havenstad vielen wel 4 doden en 29 gewonden, zegt de gouverneur daar. Rusland zegt ook dat het zelf een Oekraïns vrachtschip met oorlogstuig heeft getroffen in de Zwarte Zee en in de hoofdstad Kiev een militaire opslagplaats voor drones. Aan de grens tussen Oekraïne en Moldavië vielen 2 doden bij een Russische aanval. Rusland en Oekraïne hebben hun bijna dagelijkse gevechten hervat na een korte pauze tijdens het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars. Het weer vanochtend droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken en vooral in het noordoosten van het land kans op een bui. Temperaturen rond de 19 graden. Morgen eerst zonnig, nadien bewolkt maar droog. Vrijdag kans op wat lichte regen, vooral in het westen van het land dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, de krantencommentaren.
4: Bijna alle kranten hebben het over de zoveelste tegenvallende PISA-score van ons onderwijs. Die heeft ons weer maar eens in een collectieve depressie gestort, schrijft Liliana Casagrande in Het Belang van Limburg. Maar Vlaanderen staat niet alleen. Ook in Duitsland daalt de kwaliteit. Het verschil met de ambitieuze Chinezen is stilaan verpletterend. Nochtans bewijzen landen als Engeland, Estland en Turkije dat je de onderwijstanker kan keren. Uit de OESO-studie blijkt dat de rijkdom van een land maar voor de helft meespeelt in de kwaliteit van ons onderwijs. De rest is beleid. En dat is eigenlijk goed nieuws. Het probleem oplossen hangt niet af van meer geld, maar van beter beleid. Ook Chris van Marsenille staat in Gazet van Antwerpen stil bij de slechte PISA-cijfers. 20 jaar geleden werden de eerste negatieve signalen nog gesust met het idee dat we toch bij de beste bleven horen. Maar migratie, het lerarentekort, smartphones en meer leerstoornissen bleven het onderwijs al maar meer onder druk zetten. Alle specialisten en politici komen zoals gewoonlijk met eigen verklaringen. Maar de vakbonden zijn opvallend stil. Zij hebben niet bepaald een constructieve rol gespeeld. Er is nu een plan met de nieuwe eindtermen en de focus op Nederlands, maar dat vraagt jaren voor het resultaat oplevert. Laat deze slechte cijfers een extra motivatie zijn om het beter te doen. In de morgen maakt Bart Eekhout zich vooral zorgen over de zwakke leescijfers. Een groeiende groep jongeren haalt het minimumniveau niet en dreigt functioneel ongeletterd te blijven. Aan de andere kant slinkt het aantal uitblinkers. Beide problemen zijn even ernstig. De groep afhakers groeit en de groep kampioenen krimpt. Ondertussen heeft iedereen wel door dat de toestand ernstig is. Ons onderwijs schuift stilaan weer meer in de richting van kennis met volharding en instructie. Leren lezen vergt wel inspanning en wat discipline. Elk kind heeft recht op een schoolomgeving die het belang van die inspanning ernstig neemt. In de tijd ziet Peter de Grote dat vooral in het middelbaar onderwijs de tijdbom verder tikt. In het beroepsonderwijs haalt 3/4 van de 15-jarigen het basisniveau voor leesvaardigheid niet. En ook in het technisch onderwijs is de geletterdheid schrijnend laag. De inspanningen om de kwaliteit op te krikken richten zich vooral op de jongsten, terwijl duizenden tieners laaggeletterd afstevenen op de arbeidsmarkt. Waar blijft het gezamenlijke reddingsplan van de onderwijskoepels voor het BSO en het TSO? We mogen de 15-jarigen die uit de boot vallen niet aan hun lot overlaten. Peter Meijlemans focust in het Nieuwsblad op het verschil in scores tussen jongens en meisjes. Vooral jongens scoren dramatisch slecht. Ook het leesniveau van meisjes gaat er sterk op achteruit, maar ze doen het dus wel wat beter. 1 op de 3 jongens ziet school als tijdverspilling, tegenover 1 op de 5 meisjes. Het onderwijs moet zich dringend heruitvinden om leren weer aantrekkelijk te maken, door zich beter te richten op de generaties die nu op de schoolbanken zitten. En ouders mogen zich ook wat meer inspannen om hun tieners te overtuigen van het belang van onderwijs en respect voor de leerkrachten. Iets anders bij Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Op 9 oktober trekken de vakbonden voor de 11e keer de straat op als waarschuwing, nog voor er 1 maatregel is afgeklopt. Dat heet staken als automatisme. Terwijl de overheid fors moet besparen en de economie stilvalt, is dat een verkeerd signaal. De vraag blijft of de vakbonden ook kritisch durven kijken naar zaken zoals langdurig zieken die wel zouden kunnen werken of artsen en verplegers die de sociale zekerheid oplichten. Die ongerijmdheden laten bestaan is toch ook niet in het voordeel van de vakbondsleden. Het is woensdag 9 september, ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.
3: Iedereen klassiek. Met Sigrine Michiel.
5: En heel goedemorgen. Het is woensdag vandaag. Hump day, zeggen ze soms in het Engels. Het bultje van de werkweek. Want na vandaag komt het weekend alweer dichterbij.

Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall met het openingsdeel uit de 40ste symfonie van Mozart. Bent u net als ik nog een beetje uw weg aan het zoeken in de agenda chaos die september heet? Misschien is het dan wel goed om wat ankerpunten op uw kalender te zetten. 6 gratis concerten bijvoorbeeld. We geven vandaag via Clara op VRT Max een fantastisch koorabonnement weg voor de Singel in Antwerpen. En 2 van die 6 concerten zijn met Vox Luminis en Lionel Meunier. Eind oktober brengen ze de Nelson Mis en het Requiem van Mozart. En in februari wordt het dan genieten van Dido en Aeneas van Henry Purcell. Heeft u daar wel zin in? Rep u dan naar Clara op VRT Max. Daar vindt u alle info voor onze wedstrijd van vandaag.

Vox Luminis onder leiding van Lionel Meunier met Masato Suzuki aan het orgel en muziek van Henry Purcell. Hear my prayer, O Lord, and remember not, Lord, our offenses. Over smaken en kleuren valt niet te twisten, maar ik denk dat er weinig artiesten zijn die doorheen de jaren het publiek zodanig hebben verdeeld als Glenn Gould. Wat voor de een geniale interpretatie is van de Goldberg-variaties van Bach, is voor de ander hoogst irritant en volkomen niet historisch verantwoord. Maar, en daar is iedereen het wel over eens, onvergetelijk was hij wel.

0: uitvoering die uit de duizend te herkennen is met dat geneurie van Glenn Gould op de achtergrond. Uit de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach, aria en variaties 1 tot 5.
1: Iedereen klassiek.
0: Iedereen klassiek in de voormiddag. Dat betekent ook een componist van de week. Deze week nemen we 18e eeuwer Christoph Willibald von Gluck elke dag met ons mee. Gluck die wordt vooral herinnerd als een groot hervormer van de opera. Heel kort door de bocht gezegd, hij koos voor meer emotie en minder vocale capriolen. Maar ook zijn instrumentale muziek is het ontdekken waard. Zijn elegante fluitconcerto bijvoorbeeld. Al is dat wel een stuk waar er nogal wat historische discussie rond is. Er zijn muzikologen die zeggen dat Gluck dat stuk helemaal niet geschreven heeft, dat het eigenlijk gecomponeerd werd door een tijdgenoot als Stamitz of een minder bekende naam, en dat ze er gewoon als marketingtruc bij publicatie de naam Gluck opgezet hebben. Ze deden dat blijkbaar wel eens vaker om stukken meer te laten verkopen. Nu, anderen zeggen dan weer dat Gluck het wel heeft geschreven in een periode dat hij heel vaak naar Italië reisde voor muzikale opdrachten. Dit is het Kammerorkester Basel onder leiding van Giovanni Antonini en Emmanuel Pahu op fluit.

Emmanuel Pahud en het Kammerorkester Basel onder leiding van Giovanni Antonini met het concerto voor fluit en orkest van Christoph Willibald von Gluck. Eén enkele traan kan genoeg zijn om een storm aan emoties aan te wakkeren. Vraag het maar aan Nemorino in L'Elisir d'Amore van Gaetano Donizetti.

zou kunnen sterven van liefde. José Carreras en Una Furtiva Lagrima uit L'Elisir d'Amore van Gaetano Donizetti. Hij werd begeleid door het Orchestra Sinfonica della Rai di Torino onder leiding van Claudio Scimone.

Een van de stukken die Karel Maria von Weber schreef voor zijn goede vriend, klarinetvirtuoos Heinrich Beermann. Het rondo uit zijn klarinetquintet, hier met Pascal Moragues en het Prazak-kwartet. En dit is muziek van Bohuslav Martinů uit zijn Nonet.

0: In Pompidou praat Nicky Aarts met schrijver Benjamin Moser.
1: Dit gaat heel diep terug naar mijn Joodse opvoeding, mijn Joodse achtergrond.
0: In zijn nieuwe boek stelt hij 12 Joodse denkers voor en hun kritische kijk op Zionisme.
1: En eigenlijk is dit boek het verhaal van alles wat ik heb ontleerd.
0: In Pompidou, straks om 5 uur op Clara en VRT Max.
2: Hoe geven staten, legers en musea vorm aan het collectieve geheugen? Welke verhalen overleven de geschiedenis en welke worden uitgewist? Ontdek het vanaf 5 september in de tentoonstelling Soul Witness van de Libanese kunstenaar Ali Cherim. Met audiovisuele werken, sculpturen, aquareltekeningen en installaties. Alle info op wheels.org. Samen met Clara.
3: Goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. In Brussel is vanmorgen iemand om het leven gekomen bij een brand in een appartementsgebouw in de Louisalaan. De brand ontstond rond 6:30 vanmorgen en is intussen geblust, zegt Walter de Rieu van de Brusselse brandweer.
4: Er was een flat op de zijde verdieping die in lichte laaien stond en de bewoner daarvan is prettig genoeg overleden. Door de brand zijn appartementen op de 7e verdieping onbewoonbaar en die mensen worden opgevangen door de diensten van de gemeente Amsterdam.
3: Hoe het vuur ontstaan is, is nog niet duidelijk. De federale gerechtelijke politie van Brussel heeft meer dan 500 kilogram cannabis uit Canada in beslag genomen. De drugs werden ontdekt op de luchthaven bij een controle van de douane. Volgens de documenten van de lading ging het om kleding. Er zijn 8 verdachten opgepakt, 4 van hen blijven aangehouden. En bij verschillende huiszoekingen zijn ook voertuigen en gsm's in beslag genomen. Er ging het afgelopen jaar meer van ons spaargeld naar beleggingen dan naar spaarboekjes. Het gaat dan over geld dat overschiet na alle vaste kosten, boodschappen en de afbetaling van een woning. Dat vertelt Peter van den Houten van de bank ING die de studie uitvoerde.
5: Het afbetalen van de eigen woning blijft de grootste post waarvoor we sparen. Maar die overige 30% hebben we gezien dat we in feite in het voorbije jaar die anders zijn gaan plaatsen. En vroeger was het zo dat het vooral op spaarboekjes was. Maar je ziet dat de Belgen nu gemiddeld gezien meer geld plaatsen op beleggingsfondsen dan op spaarboekjes.
3: In de Noorse hoofdstad Oslo stromen de mensen toe voor de begrafenis van koning Harald. Over 2 uur trekt de rouwstoet met zijn lichaam door het centrum van de stad. Langs de route hangen de Noorse vlaggen half stok. Er worden ook heel wat prominente gasten verwacht, zoals de Oekraïense president Zelensky, de Britse prins William en het Nederlandse koningspaar. En ook koning Filip en koningin Mathilde zullen aanwezig zijn. Om 1 uur vanmiddag begint de begrafenisceremonie met 1 minuut stilte. Koning Harald V zat 35 jaar op de Noorse troon en overleed op 28 augustus op 89-jarige leeftijd. Tennis. Op de US Open is de Spanjaard en titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld in de kwartfinales. Hij verloor in 5 sets van de Amerikaan Ben Shelton. De wedstrijd duurde bijna 5 uur tot 3:30 de voorbije nacht. Vanavond speelt Alexander Blok zijn kwartfinale tegen de Rus Kachanov. Het weer. Vanochtend eerst droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken en vooral in het noordoosten van het land kans op een bui. Temperaturen rond de 19 graden. Morgen eerst zonnig, nadien bewolkt maar droog. Vrijdag kans op wat lichte regen, vooral in het westen van het land. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Sigelinde Michiel.
6: Een heel goedemorgen. Ik ben bij u tot de middag. En Antonin Dvorak, die mag er ook bij.

Het Czech Philharmonic Orchestra onder leiding van Sir Simon Rattle met Slavische Dans nummer 4 van Antonin Dvořák. Tijdens de werkdag even recht staan van uw bureau voor een danspauze. Dat is misschien nog eens een idee. Of gewoon even naar buiten gaan, frisse neus halen, luisteren naar de vogels, genieten van de spatjeskleur van bloemen in het gras.

Op het eerste gehoor is het een van de zonnigste en vrolijkste liederen van Mahler. De wereld is mooi, joepiee. Maar Mahler zou Mahler niet zijn als er niet ook droefenis onder de oppervlakte zit. De natuur is maar een korte afleiding van het ongeluk in de liefde dat de zanger ervaart, dat de varenden gezelle ervaart. Ging heute morgen übers Feld, uit de Lieder eines varenden gezellen van Gustav Mahler dus, met bariton Dietrich Fischer-Dieskau en het Philharmonia Orchestra onder leiding van Wilhelm Furtwängler.

0: Julian Steckel en Paul Rivinius met het Allegro assai uit de eerste sonate voor cello en piano van Felix Mendelssohn. Elke dag prikkelen we uw hersenen met een kleine muzikale quizvraag. Het is helemaal voor de eer, maar stuur me gerust een berichtje via Clara op VRT Max, mocht u het antwoord weten.
1: Goedemorgen, ik ben Senne Guns, de maestro fortissimo van Ketnet. In dat televisieprogramma ga ik op zoek naar muzikale oplossingen voor kleine en grote problemen. Muziek als balsem voor de ziel. Maar nu ik hier toch ben, kent u deze muziek? Het is het rondo uit Ab the Laser. Muziek uit de 17e eeuw van Henry Purcell. Meer dan 200 jaar later zou Benjamin Britten deze muziek gebruiken in zijn stuk The Young Person's Guide to the Orchestra. Heerlijke muziek voor het jonge volk. Maar weet u ook waarom Benjamin Britten het stuk zo noemde? Is dat A, omdat het een stuk is waarin hij alle verschillende groepen van het orkest laat horen, dus eerst de houtblazers, dan de koperblazers, de strijkers en uiteindelijk het slagwerk, een beetje een gids door het orkest dus? Of is dat B, omdat in de partituur letterlijk staat dat de muzikanten niet ouder dan 30 mogen zijn, met uitzondering natuurlijk van de dirigent? Wat denkt u? Is het A of B? Luister goed.

0: Wat is de betekenis achter de titel Young Person's Guide to the Orchestra? Ik geef toe, u had niet heel veel tijd om erover na te denken. Maar hier is Sennegens al met het juiste antwoord.
1: Je hebt het waarschijnlijk gehoord. Ik heb er zelf mee leren orkestreren aan het conservatorium. Alle secties komen om de beurten aan bod. Het juiste antwoord is dus A.
0: Ja, en Benjamin Britten, we gaan naar zijn partner Peter Pears, de tenor, voor wie Benjamin Britten heel wat geschreven heeft en met wie Benjamin Britten samen ook heel wat liederen en muziek van anderen heeft opgenomen. Der Lindenbaum bijvoorbeeld, uit Die Winterreise van Franz Schubert. Het is Peter Pears met Benjamin Britten aan de piano.

Der Lindenbaum uit de Winterreizen van Franz Schubert, met tenor Peter Pears en Benjamin Britten aan de piano. En één stem kan al heel wat gevoelige snaren raken, maar een koor, dat is toch nog wat anders. Ik spreek nu even, als ik mag, helemaal voor mezelf, maar er is iets aan zo'n groep mensen die samen zingen, die harmonieën, de lijnen die elkaar vinden en weer uitwaaieren, of het nu heel zacht of op volle kracht is, dat doet iets met mij. En misschien ook met u. Mocht u ook een koorliefhebber zijn, dan kan ik u alleen maar aanraden om vandaag mee te spelen met onze wedstrijd via Clara op VRT Max. Want we geven een abonnement weg voor 6 koorconcerten in de Singel in Antwerpen. Voor dit cultuurseizoen. Alle informatie via Clara dus op VRT Max. En mocht u meedoen, heel veel succes.

Muziek van Nikolaj Rimsky-Korsakov, de jonge prins en de jonge prinses uit Scheherazade met het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam onder leiding van Kirill Kondrasjin. Misschien heeft u ook wel zo'n ouderwets muziekdoosje bij u thuis staan. U weet wel, zo eentje met een ballerinaatje dat ronddraait als u de doos opendoet, of een ander figuurtje en dan zo'n charmant, eenvoudig melodietje erbij. Nu, er bestaan muziekdozen in vele vormen en formaten, dat weet componist David Bruce ook. Want een paar honderd meter van zijn huis in Engeland is er een grote muziekdozenmuseum. Het heet eigenlijk een orgelmuseum, maar het staat dus vol met allemaal van die ouderwetse mechanische instrumenten. En het inspireerde hem tot muziek, zijn caja de música. Dit is Bridget Kibbe op harp.

Bridget Kibbe op harp met Energetico, het eerste deel uit Caja de Música of de muziekdoos van David Bruce. Muziek voor 5 muzikanten, piano en strijkers van Ladislav Dusek.

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Een vat ruwe Brentolie, de internationale standaard voor de olieprijs, is vanmorgen tot boven de $100 gestegen. Dat is het hoogste niveau sinds eind juli. De stijging heeft alles te maken met de escalatie van de oorlog tussen de VS en Iran. Ook vannacht waren er weer wederzijdse aanvallen. Sinds de oorlog in februari begon is de prijs van ruwe olie met bijna 40% gestegen. Daardoor zijn ook benzine en diesel duurder geworden. Chocolademousse van het merk Alfiro, die gekocht is tussen midden juni en nu, is mogelijk besmet met de listeria-bacterie. In overleg met het Federaal Voedselagentschap haalt het bedrijf het product nu uit de handel. Wie nog een potje Alfiro chocomousse in huis heeft, mag dat terugbrengen naar de winkel voor een terugbetaling. Een besmetting met de listeria-bacterie kan leiden tot milde griepachtige klachten en kwetsbare mensen kunnen er wel zwaar ziek van worden. De Britse regering verdedigt zich voor de sancties tegen Israël. Gisteren besliste het Verenigd Koninkrijk om geen producten meer toe te laten uit de illegale Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. Israël reageerde woedend en heeft intussen de sluiting bevolen van het Britse consulaat in Jeruzalem. Minister van Buitenlandse Zaken Ed Miliband zegt dat veel Britten het lijden van de Palestijnse burgers niet meer konden aanzien en een antwoord vroegen.
1: Lots of people in this country have been really stirred by the suffering of the Palestinian people and have said we want our government to rise to this challenge to respond to what we see is happening and that's what we sought to do yesterday.
0: Sport. Mark Overmars stopt als sportief directeur van voetbalclub Antwerp. Dat maakt hij zelf in een brief bekend. Overmars is 53 en stopt door gezondheidsproblemen. Hij liep enkele jaren geleden hartschade op na een hartaanval. De Nederlander was sinds 2022 aan de slag bij Antwerp en pakte onder andere de titel en de beker in hetzelfde seizoen. En tennis op de US Open is de Spanjaard en titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld in de kwartfinales. Hij verloor in 5 sets van de Amerikaan Ben Shelton. De wedstrijd duurde bijna 5 uur tot 3:30 de voorbije nacht. Vanavond speelt Alexander Bloks zijn kwartfinale tegen de Rus Kachanov. Het weer. Vanochtend eerst droog met opklaringen, in de loop van de dag meer wolken en vooral in het noordoosten van het land kans op een bui. Temperaturen rond de 19 graden. Morgen zonnig, nadien meer wolken, maar droog. Vrijdag kans op wat lichte regen, vooral in het westen van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Sieglinde Michiel.

is muziek met een titel die uitnodigt tot flauwe mopjes à la geen paard in de gang, maar wel een rund op het dak. Maar hoe heerlijk is die cinema-fantaisie van Darius Milhaud. Le Bœuf sur le Toit met Lucien Renaudin-Vary en het BBC Concert Orchestra onder leiding van Bill Elliott. Een heel goeiemorgen, fijn dat u er bent voor Iedereen Klassiek.

Het adagio en de finale uit het trompetconcerto van Joseph Haydn met de triomfantelijke trompet van Ole Edvard Antonsen en het English Chamber Orchestra onder leiding van Jeffrey Tate. We hebben allemaal wel eens zo van die frustratiemomenten. Mocht u op dit moment met wat borrelende frustraties zitten, om welke reden dan ook, dit is het moment om u even helemaal te laten gaan en uw innerlijke koningin van de nacht eruit te laten.

De koningin van de nacht, de Hullerache kocht in meinem Herzen. Uit de toverfluit van Mozart met Sabine de Vielle en Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. En Pygmalion en Pichon die komen trouwens op 23 maart volgend jaar naar de Singel in Antwerpen voor de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven. Het is een van de 6 koorconcerten in het abonnement dat u vandaag kan winnen via Clara op VRT Max. U hoeft er maar 1 vraag voor te beantwoorden. De onschuldige hand die doet de rest.

Avi Avital en The Knights onder leiding van Eric Jacobson met het derde deel uit Three Sisters. Anna Klein noemde haar mandolineconcerto naar de beroemdste zussen van het sterrenstelsel. De gordel van Orion, de rij van drie heldere sterren centraal in het sterrenbeeld Orion. En die sterren heten Alnitak, Alnilam en Mintaka. Het is eens iets anders dan Elise.

Rudolf Buchbinde en het klavierstuk Für Elise van Ludwig van Beethoven. Elise, misschien wel de beroemdste vrouw uit het klassieke repertoire, maar ze is natuurlijk lang niet de enige wier naam vereeuwigd werd als titel van een compositie. Dit is bijvoorbeeld Song for Agnes van Elias Gisterink.

Eerst speelden Erik de Simpelare en David de Simpelare Song for Agnes van Elias Gistelink, gevolgd door Ola Gielo aan de piano met zijn Michelle.

0: Heinrich Schiff en het Hagen-kwartet speelden het scherzo uit het strijkquintet van Franz Schubert.
1: Iedereen klassiek. Met Sigrid Michiel.
0: Iedereen klassiek, dat betekent ook overal klassiek, want klassieke muziek kom je op de meest onverwachte plaatsen tegen. En een van de schatkamers, dat is natuurlijk social media, van YouTube tot Instagram en TikTok. Je kan er klassieke muziek in alle mogelijke versies vinden. Dit stukje overal klassiek begon in Zuid-Korea, in het hoofdkantoor van een van de grootste elektronica-bouwers ter wereld, Samsung. Misschien heeft u wel een tv of een inbouwoven of een smartphone van Samsung of een wasmachine. En dan weet u natuurlijk meteen waar ik het over heb. Want als zo'n wasmachine klaar is, dan hoort u dit.

Ja, en dat klinkt ons bekend in de oren. Het is de elektronische versie van het lied Die Forelle van Franz Schubert. Hij schreef het in 1817. En een van die Zuid-Koreaanse ingenieurs die is dus op het idee gekomen om in plaats van een irritante piep of zoom dit melodietje te gebruiken. Die Forelle dus. En ja, wat gebeurt er als je zo'n wasmachine in het huis van een muzikant zet? Dat is zo'n beetje zoals de kat bij de melk zetten. Dat vraagt natuurlijk om een duet.

Ja, iedereen doet er natuurlijk zijn eigen ding mee. En als de vuile was van een heel muzikaal gezin moet worden gedaan, dan klinkt dit zo. Die forellen hier in de versie voor wasmachine en vier violen, dwarsfluit, contrabas, percussie en xylofoon. Die hebben duidelijk een groot washok.

echt als alle social media vanaf nu alleen nog maar uit klassieke muziekfilmpjes zou bestaan. Ik zou het absoluut niet erg vinden. Misschien wel met een occasioneel kattenfilmpje er ook nog tussen. Maar mocht u ergens ook van die fijne filmpjes over klassieke muziek tegenkomen, laat het ons dan zeker weten. Want klassieke muziek vind je overal.

Daniel Trifonov en het pianoarrangement van Die Forelle van Franz Schubert. En mensen die zo'n wasmachine hebben die die forelle speelt als de was klaar is, die mogen mij altijd laten weten of dat eigenlijk leuk is. Want ik kan me voorstellen dat dat de eerste paar keer heel amusant is, maar misschien wordt je dat na een tijdje toch ook gewoon beu.

Jarenlang het kenwijsje voor de tv-uitzending van het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Het Allegro Assai uit een celloconcerto van Karel Philipp Emanuel Bach. Hier met Balázs Mátay en Concerto Armonico onder leiding van Peter Schut. Ik heb nog muziek van Jozef Soek voor u. Straks is er Music Matters met Cara van der Aura. Heel mooie dag nog.

0: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Noorwegen neemt afscheid van koning Harald en de olieprijzen stijgen opnieuw na de escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. In de Noorse hoofdstad Oslo beginnen rond deze tijd de plechtigheden voor de begrafenis van de overleden koning Harald. Harald overleed op 28 augustus, hij was 89. Vera de Vos, hoe ziet die afscheidsplechtigheid eruit?
1: Wel, op dit ogenblik vertrekt een stoet met het lichaam van de overleden koning vanuit het paleis naar de kathedraal in het centrum van Oslo, gevolgd door de familie en prominente gasten. En langs het hele parcours staat een erehaag van zo'n 2000 Noorse soldaten en ook tienduizenden gewone Nooren. Die moesten al vroeg ter plaatse zijn, want het hele centrum van Oslo is intussen hermetisch afgesloten. Heel wat buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders zijn voor de begrafenis naar Oslo gekomen. De Oekraïnse president Zelensky, de Franse premier, de Britse prins William en de broer van de Japanse keizer, om er maar enkele te noemen. Ons land wordt vertegenwoordigd door koning Filip en koningin Mathilde. Om 1 uur begint dan de begrafenisplechtigheid in de kathedraal, met aan het begin een minuut stilte in het hele land.
0: Oké, dankjewel Veerle. De Marokkaanse man van 23 die vorige week werd opgepakt met een geladen Kalashnikov in het station Brussel-Zuid, zegt dat hij het wapen per toeval in handen had gekregen. De man verscheen vanmorgen voor de raadkamer in Brussel. Volgens een advocaat Benoît Lemal had de man een tas gestolen zonder te weten dat er een wapen in zat.
2: Hij had een zak gestolen. De bedoeling was niet om een wapen te stolen. En daarna was ik verbaasd dat hij heeft een dergelijke wapen gevonden. En hij heeft daarna geleerd dat het was gemakkelijk om een dergelijke wapen in België te verkopen. Hij dacht dat het was mogelijk om een beetje geld te verdienen. Hij had gewoon zin om dat te verkopen.
0: De tweede verdachte die vorige week in Brussel-Zuid werd gearresteerd, ontkent dat hij actief zou zijn in de wapenhandel. De raadkamer beslist later vandaag of de twee mannen in de cel moeten blijven. Bij huiszoekingen in Mechelen, Duffel en Deurne in de provincie Antwerpen zijn 5 verdachten opgepakt in een onderzoek naar de vloeibare drug THC. Dat is de actieve stof in cannabis die gebruikers high maakt. Dirk van de Zanden van de politie waarschuwt voor die stof.
3: Het is een vloeibaar middel dat in vapes wordt gedaan, maar je hebt daar geen zicht op de hoeveelheid en op de sterkte natuurlijk die daar wordt ingedaan. En dat is natuurlijk een gevaarlijke toestand. In die zin dat we zelfs vorig jaar een 16-jarige jongen begrepen hebben dat hij een 10 dagen in coma gelegen heeft in het ziekenhuis nadat hij toch wel een vape had genuttigd waarbij de producten niet geheel juist waren.
0: Bij de huiszoekingen werden ook onder meer wapens, vape-vloeistof en bijna 11.000 euro cash geld in beslag genomen. 4 van de 5 verdachten, allemaal twintigers, zijn intussen aangehouden. Zelfs experts waren verrast over het hoge aantal hittedoden tijdens de hittegolven afgelopen zomer. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zo net gezegd op een persconferentie.
4: Er zijn meer mensen overleden dan we ooit eerder hebben gezien bij een hittegolf. Maar bovendien, het blijkt nu dat er ook meer mensen overleden zijn op een bepaald moment dan je op basis van onze gangbare voorspellingen en inschattingen zou verwacht hebben. En we moeten dat proberen te begrijpen.
0: Mogelijk speelde de vochtigheid een rol. Tijdens de 3 hittegolven samen waren er deze zomer bijna 3000 meer overlijdens dan normaal. Chocolademousse van het merk Alfiro, die gekocht is liever tussen midden juni en nu, is mogelijk besmet met de listeria-bacterie. In overleg met het Federaal Voedselagentschap haalt het bedrijf het product nu uit de handel. Wie nog een potje Alfiro chocomousse in huis heeft, mag dat terugbrengen naar de winkel voor een terugbetaling. Een besmetting met de listeria-bacterie kan leiden tot milde griepachtige klachten. Kwetsbare mensen kunnen er zwaar ziek van worden. Een vat ruwe Brentolie, de internationale standaard voor de olieprijs, is vanmorgen tot boven de $100 gestegen. Dat is het hoogste niveau sinds eind juli, vertelt Michael van Drogenbroek.
5: Midden juli piekte de olieprijs ook even net boven de $100 voor een vat. Maar nadien is die prijs gezakt tot $80 begin augustus. Nu, de laatste weken is die olieprijs weer heel snel aan het stijgen. En dat heeft alles te maken met de escalerende oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Hoge olieprijzen betekenen ook hoge prijzen aan de pomp bij ons. Wie benzine 95 tankt, die betaalt nu al maximum 2 euro en bijna 6 cent. Dat is het hoogste in 4 jaar tijd. Diesel is nog duurder, maximum 2,35 euro per liter, maar de dieselprijs stond in april nog net iets hoger. In alle geval, als de olieprijs verder blijft stijgen, kunnen die maximumprijzen bij ons tegen eind deze week ook nog verder stijgen.
0: De Britse regering verdedigt zich voor de sancties tegen Israël. Gisteren besliste het Verenigd Koninkrijk om geen producten meer toe te laten uit de illegale Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. Israël reageerde woedend en heeft intussen de sluiting bevolen van het Britse consulaat in Jeruzalem. Minister van Buitenlandse Zaken Ed Miliband zegt dat veel Britten het lijden van de Palestijnse burgers niet meer konden aanzien en een antwoord vroegen.
6: Lots of people in this country have been really stirred by the suffering of the Palestinian people and have said we want our government to rise to this challenge to respond to what we see is happening. And that's what we sought to do yesterday.
0: Sport. Mark Overmars stopt als sportief directeur van voetbalclub Antwerp. Dat maakt hij zelf in een brief bekend. Overmars is 53 en stopt door gezondheidsproblemen. Hij liep enkele jaren geleden hartschade op na een hartaanval. De Nederlander was sinds 2022 aan de slag bij Antwerp en pakte onder andere de titel en de beker in hetzelfde seizoen. Het weer vanmiddag afwisselend opklaringen en bewolkte periode, kans op regen of buien ook, mogelijk met een donderslag. Temperaturen rond de 19 graden. Morgen start bewolkt, maar het blijft droog, tot 21 graden dan. Vrijdag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms wat regen. In de loop van de dag kan het dan wel opklaren. Vooraan in dit nieuws zat het afscheid van koning Harald in Noorwegen. Op de plechtigheid zijn prominente buitenlandse gasten aanwezig, onder wie de Oekraïense president Zelensky, de Britse prins William en ook onze koning Filip en koningin Mathilde. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
8: Heel fijn dat u luistert. Vandaag krijgen we bezoek van een van onze twintigers, want Ellie Broekmans staat binnenkort op Magni Jazz in Brussel. En deze Brits-Braziliaanse singer-songwriter Liana Flores komt naar België, naar de Botaniek. En haar stem is een streling voor het oor. Hier gaat ze.

doet mij een beetje denken aan Susan Vega, Liana Flores, misschien door dat tikkeltje pop gemengd met bossa nova en wat folk. Het komt uit haar jongste EP And So It Goes, waarop ze haar levenservaringen van de voorbije jaren, inclusief haar verhuis naar Londen, de vrije loop laat. Ja, met haar 27 lentes zijn dat er in ieder geval een pak minder dan de levenservaringen van deze jongens, Philippe Catherine, Paolo Morello en Sven Faller.

Uit Manoir de Merijf, een jazzalbum van 7 jaar geleden van gitaristen Philippe Catherine Paolo Morello en bassist Sven Faller. Zullen we er eens een klarinet bij halen? Want componist Robert Schumann had het gevoel dat de piano soms niet goed genoeg was voor wat hij wilde zeggen met zijn muziek. En hij schreef ooit: de piano wordt te klein voor mij. Alsof hij ook vermoedde dat er nog meer klanken verborgen zaten in zijn muziek. En de Duitse componist en arrangeur Andreas Tarkmann ging op zoek naar die verborgen kleuren en bewerkte 2 Schumanns voor kamerorkest. En dit is er zo eentje van. En onze klarinetist Roeland Hendricks mag meedoen.

Er zijn van die componisten van wie je de naam misschien niet meteen kent, maar van wie je de muziek onmiddellijk herkent. Deze John Williams is zo iemand. Hij schreef de soundtrack van onze filmgeschiedenis, van Star Wars tot Harry Potter en deze E.T. Het staat op zijn jongste pas verschenen album John Williams Legacy, uitgevoerd door toporkesten als de Berliner Philharmoniker en de Wiener Philharmoniker.

Oh, altijd een ervaring om zo'n klank live door een concertzaal te horen zweven. Ik krijg er nu al kippenvel van als ik eraan denk. En u kan het zelf ontdekken als u niet vergeet mee te spelen met de wedstrijd via onze VRT Max-app. Het zou mooi zijn mocht u dit koor, het radiokoor van Letland, hier met Pater Noster van de grote Peteris Vasks, samen met nog enkele andere koren live kunnen meemaken dit seizoen op onze kosten. En van stemmen gaan we naar een heel andere vorm van concentratie en verstilling. Het is een album waar veel pianoliefhebbers naar uitgekeken hebben, want pianiste Mitsuko Uchida, toch wel een van die grote Beethoven-vertolkers van onze tijd, heeft een nieuwe opname uit van Beethoven zijn laatste drie pianosonates. En we gaan luisteren naar sonate nummer 32 uit opus 111.

laatste drie sonates van Ludwig van Beethoven lijken composities waarin Beethoven alle klassieke regels achter zich probeert te laten en echt op zoek gaat naar iets diepers. Ze staan op het jongste album van Mitsuko Uchida, deze week onze keuze van Clara. En het lijkt wel of deze Adam Baldich ook op zoek is naar diepgang, naar iets wat de tijd overstijgt.

Een zucht die verlucht, zei mijn grootmoeder vroeger. Relief van en met de Poolse jazzviolist Adam Balditch. En deze schone blonde is toch wel een van de opvallendste jonge stemmen uit de Scandinavische jazz. Als je Tuva Bergenheim op sociale media tegenkomt, zie je een enthousiaste twintiger die graag reist, die graag sport en van dieren houdt. Maar deze Zweedse is ook een indrukwekkende drumster. Op haar eerste album, dat ze volledig zelf produceerde, brengt ze jazz, folk en pop samen in een frisse sound. Dit is Tuva Bergenheim aan de drums met haar band en eigen werk.

Het lijken vandaag wel vrouwen aan de macht. Dit was werk van de Zweedse drumster Tuva Bergenstein. Bergenheim, zo heet ze, die voor haar debuutalbum Skerger Jazz topmuzikanten als Per Texas Johansson en zangeres Emma-Lisa Hallander rond zich verzamelde. En straks na het nieuws van 1 verwelkomen we onze twintiger saxofoniste Ellie Broekmans. Want zij dook in het universum van jazz-icoon John Coltrane en kwam terug met een paar verrassende ontdekkingen. Maar daarover dadelijk meer.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 1 uur VRT Nieuws met Lone Roens. Noorwegen neemt afscheid van koning Harald. Experts hebben geen sluitende verklaring voor het hoge aantal hittedoden afgelopen zomer. En de olieprijzen stijgen opnieuw na de escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Goedemiddag. In de Noorse hoofdstad Oslo begint op dit ogenblik de begrafenisplechtigheid van de overleden koning Harald. Harald overleed op 28 augustus. Hij was 89. Vele de Vos, jij volgt het allemaal. Hoe ziet het afscheid eruit?
3: Maar zo net is de kist met de overleden koning binnengedragen in de kathedraal van Oslo. Op dit moment wordt er in heel Noorwegen een minuut stilte gehouden. Het centrum van Oslo is hermetisch afgesloten voor de ceremonie, want het lichaam van Harald is in een plechtige processie vanuit het paleis naar de kathedraal gebracht, gevolgd door de familie, tientallen staatshoofden en regeringsleiders, bij wie de Britse prinses Anne en kroonprins William, de broer van de Japanse keizer, de Oekraïnse president Zelensky en de Franse premier Le Cornu, om er maar enkele te noemen. Ons land wordt vertegenwoordigd door koning Philip en koningin Mathilde. Tienduizenden mensen zijn voor de ceremonie naar Oslo gekomen. Ze kunnen de plechtigheid buiten volgen op grote schermen. En na de begrafenisplechtigheid in de kathedraal wordt het lichaam van de overleden koning bijgezet in de koninklijke grafkelder.
2: Oké, Vela, dankjewel. Experts kunnen het hoge aantal hittedoden in ons land tijdens de hittegolven van afgelopen zomer nog niet helemaal verklaren. Tijdens de zomer van dit jaar zijn er bijna 3000 mensen meer gestorven dan tijdens een normale zomer. Helene van der Beke kreeg meer uitleg.
4: De hete zomer kostte veel levens van ouderen en van jongeren. Maar we tasten nog in het duister over het dodelijkste weekend, zegt dokter Koen Blot van Cienzano.
5: Op die dag zagen we meer sterfte dan wat we zouden verwachten, rekening houdend met leeftijd, geslacht, temperatuur en ozon. Wat dus ook betekent dat er andere risicofactoren zijn.
4: Factoren zoals de gezondheidstoestand, airco en of je alleen woont. En de vochtigheid, want daardoor verdampt ons zweet moeilijk.
5: Om af te koelen moet je kunnen zweten. Het water komt op je huid terecht en dat verdampt. En dat is de manier waarop we normaal gezien afkoelen.
4: De Risk Management Group formuleert nu aanbevelingen zoals gerichte communicatie. Dat vertelt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
6: Om wel bepaalde groepen in de samenleving snel te bereiken met de goede boodschap. Niet alleen oudere mensen, maar bijvoorbeeld ook sporters, ouders van kleine kinderen.
4: De minister wil tegen mei een plan af hebben.
2: De Marokkaanse man van 23, die vorige week werd opgepakt met een geladen Kalashnikov in het station Brussel-Zuid, zegt dat hij het wapen per toeval in handen heeft gekregen. De man verscheen vanochtend voor de raadkamer in Brussel. Volgens zijn advocaat Benoît Lamal had de man een tas gestolen zonder te weten dat er een wapen in zat.
7: Hij had een zak gestolen. De bedoeling was niet om een wapen te stolen. En daarna was hij echt verbaasd dat hij een dergelijke wapen gevonden. En hij heeft daarna geleerd dat het was gemakkelijk om een dergelijke wapen in België te verkopen. Hij dacht dat het was mogelijk om een beetje geld te verdienen. Hij had gewoon zin om dat te verkopen.
2: De tweede verdachte die vorige week in Brussel-Zuid werd gearresteerd, ontkent dat hij actief zou zijn in de wapenhandel. De raadkamer beslist vandaag of de twee mannen in de cel moeten blijven. Bij huiszoekingen in Mechelen, Duffel en Deurne in de provincie Antwerpen zijn 5 verdachten opgepakt in een onderzoek naar de vloeibare drug THC. Dat is de actieve stof in cannabis die gebruikers high maakt. Dirk van der Zanden van de politie waarschuwt voor de stof.
8: Het is een vloeibaar middel dat in vapes wordt gedaan, maar je hebt daar geen zicht op de hoeveelheid en op de sterkte natuurlijk die daar wordt ingedaan. En dat is natuurlijk een gevaarlijke toestand. In die zin dat we zelfs vorig jaar een 16-jarige jongen begrepen hebben dat hij een tiental dagen in coma gelegen heeft in het ziekenhuis nadat hij toch wel een vape had genuttigd waarbij de producten niet geheel juist waren.
2: Bij de huiszoekingen werden ook onder meer wapens, vape, vloeistof en bijna €11.000 cash in beslag genomen. 4 van de 5 verdachten, allemaal 20ers, zijn intussen aangehouden. De Europese Commissie gaat steden helpen om strenger te kunnen optreden tegen verhuurplatformen, zoals bijvoorbeeld Airbnb. Ze heeft daarvoor een nieuw juridisch kader klaar. Lokale besturen zullen bepaalde wijken mogen aanduiden als probleemwijken waar nog maar weinig woningen overblijven voor de lokale inwoners. Daar zullen ze dan bijvoorbeeld verhuur op korte termijn mogen verbieden, zoals via Airbnb. Dat zegt de bevoegde Europees Commissaris Jorgensen.
9: In these areas they can then introduce measures. Measures regulating short-term rentals or indeed vacant homes. That is not up to us to decide from Brussels, but it's up to us to make it possible within the rules of the common market.
2: Lokale besturen zullen ook makkelijker kunnen optreden tegen leegstand. Een vat ruwe Brentolie, de internationale standaard voor de olieprijs, is vanochtend tot boven de $100 gestegen. En dat is het hoogste niveau sinds eind juli. Dat vertelt collega Michael van Drogenbroek.
10: Midden juli piekte de olieprijs ook even net boven de $100 voor een vat. Maar nadien is die prijs gezakt tot $80 begin augustus. Nu, de laatste weken is die olieprijs weer heel snel aan het stijgen. En dat heeft alles te maken met de escalerende oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Hoge olieprijzen betekenen ook hoge prijzen aan de pomp bij ons. Wie benzine 95 tankt, die betaalt nu al maximum €2 en bijna 6 cent. Dat is het hoogste in 4 jaar tijd. Diesel is nog duurder, maximum €2,35 per liter. Maar de dieselprijs stond in april nog net iets hoger. In alle geval, als de olieprijs verder blijft stijgen, kunnen die maximumprijzen bij ons tegen eind deze week ook nog verder stijgen.
2: In Servië heeft president Vučić het parlement ontbonden. Op 25 oktober komen er daar vervroegde verkiezingen. Vučić is een populistische politicus die de afgelopen 12 jaar afwisselend president of premier was en heel wat macht naar zich heeft toegetrokken. Ook nu wil hij opnieuw premier worden. Er is veel protest tegen dat machtsbehoud en tegen de corruptie in het land. Er zijn al 2 jaar grote protesten na het instorten van een dak van het treinstation van Novi Sad. En deze week was de Europese Unie nog erg misnoegd over het feit dat de veroordeelde oorlogsmisdadiger Radko Mladic een staatsbegrafenis kreeg. Mark Overmars stopt als sportief directeur van voetbalclub Antwerp. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt in een brief. Overmars is 53 en kampt met gezondheidsproblemen. Hij liep enkele jaren geleden hartschade op na een hartaanval. De Nederlander was sinds 2022 aan de slag bij Antwerp en hij slaagde erin om met de club onder meer de titel en de beker in hetzelfde seizoen te behalen. Het weer dan ook vanmiddag afwisselend opklaringen en bewolkte periode. Kans op regen of buien ook, mogelijk met een donderslag. Temperaturen rond 19 graden. Morgen start bewolkt, maar het blijft wel droog. Tot 21 graden dan. Vrijdag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms wat regen. In de loop van de dag kan het opklaren. We openden het nieuws met het afscheid van koning Harald in Noorwegen. Op de begrafenisplechtigheid zijn prominente buitenlandse gasten aanwezig, onder wie ook de Oekraïense president Zelensky, de Britse prins William en ook onze koning Filip en koningin Mathilde. Meer op vrtnieuws.be.
11: Clara, blijf verwonderd.
12: In Pompidou praat Nicky Aarts met schrijver Benjamin Moser.
13: Dit gaat heel diep terug naar mijn Joodse opvoeding, mijn Joodse achtergrond.
12: In zijn nieuwe boek stelt hij 12 Joodse denkers voor en hun kritische kijk op Zionisme.
13: En eigenlijk is dit boek het verhaal van alles wat ik heb ontleerd.
12: In Pompidou, straks om 5 uur op Clara en VRT Max.
11: Music Matters met Cara van der Aura.
14: En wij gaan praten over de muzikale kronkels in Ellie Broekmans haar koker. Want Ellie hoort dingen die wij waarschijnlijk met het blote oor niet waarnemen. Maar ze zijn de moeite waard om eens onder de loep te houden. En dat allemaal omdat ze binnenkort met een carte blanche op Magni Jazz staat. Maar eerst een collega van haar, saxofonist Andy Shepherd.

0: bingen van en met saxofonist Andy Shepherd. Ja, Marnie Jazz komt eraan. 9 dagen lang jazzplezier in Brussel vanaf morgen. En saxofoniste Ellie Broekmans is een van de namen op de affiche. Zij zal samen met haar band zeer persoonlijk werk uitvoeren. En daar heeft Ellie echt haar hoofd over moeten breken. Dat klopt, hè, Ellie. Goedemiddag.
1: Hallo, dag Cara. Ja, dat klopt wel, ja.
0: Ja, ik ga er dadelijk dieper op ingaan, maar ik vind het sowieso heel fijn dat onze twintigers opgemerkt worden. Dus proficiat daarvoor.
1: Merci, dankjewel.
0: Je bent natuurlijk naast muzikanten ook burgerlijk ingenieur. Dat hebben we allemaal geleerd toen je een van onze twintigers was. Hoeveel ingenieur zit er nu nog in die muzikanten?
1: Oh, ik denk nog wel toch een tikkeltje. Of meer dan een tikkeltje zelfs. Ik vind het toch heel leuk om in het theoretische van de muziek ook te duiken, het analytische, en om uit te pluizen hoe alles in elkaar zit en zo. Dus op die manier merk ik wel dat ik nog bezig ben met het ingenieurgedeelte.
0: Ja, dus je blijft stiekem toch vooral een onderzoeker.
1: Een beetje wel, ja. Dat vind ik zeker tof, ja.
0: En nu zijn we er, hè. Want wat hoor jij nu in een akkoord dat de meeste mensen niet horen?
1: Goh, ik denk dat ik misschien verschil kan opmerken tussen harmonieën die mij aanspreken en die mij minder aanspreken. Ook op welke manier dat die harmonie op elkaar opvolgt.
0: Mm-hmm. En waarom fascineert jou dat?
1: Omdat dat toch wel een groot aandeel is van de muziek waar we naar luisteren, akkoorden die elkaar opvolgen. Zelfs in een melodie kan je ook akkoorden horen soms. Dus dat is toch wel een essentieel element van de muziek.
0: Mm-hmm. Nu, John Coltrane is voor veel mensen een legendarische saxofonist. Maar jij bent zijn taratata harmonieën, daar ben je ingedoken. Waar was je dan naar op zoek? Want we gaan er gewoon een concreet voorbeeld bij halen, zodat we een beetje mee zijn in je verhaal.
1: Ik heb gemerkt eigenlijk dat als ik naar mijn playlist keek in Spotify van zo mijn jongere jaren, dat er altijd een bepaalde harmonie zo terugkwam. En dat was een harmonie die gebaseerd is op tertsen die op elkaar opvolgen. En dat wil nu lukken dat Coltrane dat ook heeft helemaal uitgepluist voor zijn album Giant Steps. En voilà, toen ik die harmonie bij Coltrane hoorde, dacht ik, wauw, dat is fantastisch. Zo'n mooie opeenvolging van akkoorden.
0: Dus dat zijn zo drie klanken die elkaar opstapelen.
1: Voilà, op een bepaalde specifieke manier. Ja,
0: ja, ook een mooi eerbetoon, hè, in het jaar dat hij
1: 100 jaar. Zeker 100 jaar. Ja, zeker en vast.
0: We zullen er eens naar luisteren, hè.

0: eigenlijk. Waarom gaan jouw oren onmiddellijk recht staan als je dit nu hoort? Wat gebeurt er hier in die harmonie dat jou zo triggert?
1: Denk de snelle opeenvolging van verschillende akkoorden naar elkaar die altijd op dezelfde manier moduleren en heel snel. En dat geeft een heel open... Ik vind dat gewoon super mooi. Ook omdat ze zo snel naar elkaar komen, denk ik. Heel veel kleuren naar elkaar direct. In plaats van in één lange kleur te blijven, is dat hier en hier komen heel veel kleuren naar elkaar. En ik vind dat heel mooi dat dat zo snel verandert. En
0: En dan ben je verder gaan graven, want inderdaad, je ontdekte natuurlijk... Ja, er ging een heel universum open, denk ik. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ik was eigenlijk heel hard getriggerd door die harmonie. Ik heb dat ook heel veel gespeeld zelf. En ik wou gewoon meer muziek ontdekken. Op mijn sax heb ik dat gespeeld, inderdaad. En ik heb heel veel geluisterd ook. En ik was eigenlijk op zoek naar andere muziek of andere voorbeelden met die harmonie. Want ik heb het echt bij Coltrane leren kennen. Dat is heel specifiek. Hij was ook een van de eerste die het deed in de jazz. En dan heb ik gewoon echt op internet ingetipt andere muziek met Coltrane Changes. En dan kwam ik eigenlijk uit bij een heel mooi stuk van Ravel, Gaspard de la Nuit.
0: Aha.
1: En plots hoorde ik die harmonie daar ook. En ik dacht, maar allee, dat kan toch niet?
0: Dus klassiek interesseert je dan ook?
1: Zeker, ja. Toen is er echt een wereld voor mij opengegaan, omdat zij die harmonie in zo'n een veelheid gebruiken. Er passeert zoveel. Maar niet alleen hun harmonie, maar dan ook hun klankkleur, hun texturen, hun hele wereld eigenlijk. Is mij enorm gaan inspireren. Ja.
0: We zullen eens een stukje van die Ravel opzetten.

0: voilà.
1: Wat vind je hier zo mooi aan? Of wat doet het met jou?
0: Hetzelfde. Het is weer al die opeenvolging van die harmonie in terts. Hetzelfde wat dat Coltrane eigenlijk deed. Stellen akkoorden naar elkaar. Geen één kleur, maar verschillende kleuren naar elkaar. Die arpeggio's erin. Heel dat gevoel. Ik was gewoon flabbergasted. Ik was zo blij. Ik was, wauw, maar is mooi. En dan ben ik meer naar de impressionisten gaan luisteren. En ja, zoals ik al zei, niet alleen hun harmonieën, maar ook hun hele klankwereld, hun texturen, sprak mij enorm aan. Hoe dat zij een verhaal kunnen vertellen. Hoe dat zij motieven gebruiken die terugkomen. Altijd er een gevoel aan koppelen. Dat vond ik super inspirerend.
1: Ja, dus Coltrane en Ravel liggen eigenlijk dichter bij elkaar dan je zou denken.
0: Ja, ze zeggen altijd het zijn de Coltrane changes, maar eigenlijk zouden ze misschien de Ravel changes moeten noemen. Of zelfs vroeger ook de romantische componisten hebben deze harmonieën ook al gebruikt. En daarvoor zelfs ook. Dus
1: ja.
0: Ik dacht, Coltrane heeft dat uitgevonden en dat bleek helemaal niet zo te zijn. Dus dat was wel een openbaring voor mij.
1: Ja, en wat heb je daar dan als componist uit meegenomen?
0: Ja, ik wou heel graag die harmonieën die ik al heel lang zo mooi vond, meer in de kijker zetten, muzikaal. Of meer in het oor zetten, laat ons zeggen. Ja. En dat heb ik gedaan door mijn kwartet Mania uit te breiden met drie zangeressen die ik in Brussel heb leren kennen.
1: Okay.
0: Omdat die harmonieën eigenlijk ook een hele mooie stemvoering hebben. De stemvoering daarvan is heel makkelijk. Het verloopt altijd maar in een halve toon of een hele toon, laat ons zeggen. Ik kan niet te technisch gaan. Maar ik dacht, dat is wel tof misschien om een klein koortje van drie stemmen toe te voegen, die dan die harmonieën kunnen zingen en dan tegelijkertijd ook een nieuwe kleur kunnen toevoegen. Een warmere kleur. Ja, iets dan meer breekbaar, iets fragieler, een beetje tederheid. Wat ik ook wel voel in die muziek van de impressionisten. En voilà. Dus door dat element toe te voegen aan mijn kwartet, had ik ineens een hele nieuwe speeltuin om nieuwe composities te schrijven. En dat heeft mij heel veel inspiratie gegeven.
1: Ja, want van Marni Jazz kreeg je carte blanche. Dus je mocht echt helemaal losgaan en kiezen wat je wilde doen. En dit is het dan geworden.
0: Ja.
1: Hou je dan ook van die menselijke stem?
0: Zo, ja, superveel. Ik denk echt, dat gaat recht naar je hart. Ik krijg altijd kippenvel als mensen beginnen te zingen. En zeker in een koor. Een vriendin van mij zingt in een koor. En als ik naar haar concerten ga kijken, dan gaat mijn haar recht staan. Dat is zo. Ja, dat is zo direct. En ik dacht, dan moet ik daar eens iets mee doen. Dus voilà. Ja.
1: Ik vind altijd dat de sax redelijk dicht in de buurt komt van de zangstem.
0: Ja, dat is eigenlijk heel goed gezien. Ja.
1: Zing toch met je sax ook?
0: Ook wel. En on top of that, er is ook een range die overeenkomt. Ik speel de alto sax. En die range komt eigenlijk heel goed overeen met de range van de zangeres waarmee ik ga spelen. Dus het was eigenlijk heel intuïtief om daarvoor te schrijven, omdat zij eigenlijk dezelfde range.
1: Dus je loopt mee eigenlijk met die zangstemmen.
0: We kunnen ongeveer even laag en even hoog spelen of zingen, dus dat kwam ook goed uit. Ja,
1: ja, is het dan een beetje close harmony-achtig?
0: Soms wel, ja, inderdaad. Ja, het gaat heel veel over drieklanken. Ik speel meestal wel nog een andere stem erboven, maar soms ga ik ook mee. Dus het is soms close harmony, soms ook een beetje andere dingen. Ja.
1: Ja. En heb je dan je buikgevoel laten spreken tijdens het componeren? Of ben je echt gaan rekenen? Omdat je spreekt over al die klanken die moeten passen?
0: Ja, ik ben allebei eigenlijk. Sommige stukken zijn echt gebaseerd op die drie klanken die ik heb gevonden. Dan via Coltrane, via Ravel, via de romantische componisten. Dus soms is het wel berekend. Maar soms heb ik ook gewoon mijn vingers laten gaan op de piano. En te zien welke harmonieën dat er met dezelfde stemvoering een beetje uit kunnen komen. Dus allebei wel. Maar ook als ik intuïtief componeerde, merkte ik dat ik wel vaak teruggreep naar die harmonie dat ik zo mooi vond. Dus,
1: ja. En moeten wij dan als luisteraar iets van harmonie begrijpen om hiervan te kunnen genieten?
0: Nee, ik denk het helemaal niet. Ik denk dat elk stuk... ik heb geprobeerd om ze allemaal een verhaal te laten vertellen, de stukken. Omdat dat ook iets is wat ik geleerd heb uit de klassieke muziek. Dus elk stuk heeft wel een verhaal. Dus ik denk dat een gewone luisteraar gewoon zijn ogen kan toedoen en proberen in het verhaal te komen. Ja.
1: Oké, en dat is wat je hoopt dat wij dan ervaren?
0: Dat hoop ik, ja. Dat hoop ik. Dat jullie toch dat de titel zich een beetje weerspiegelt in het stuk. Ja. Ja.
1: Laten we eens luisteren naar Turin. Een stukje uit jouw twintigersconcert van dit voorjaar. Het zal ook tijdens Marni Jazz te horen zijn. Een nummer van en met jou op sax, Ellie Broekmans. En dan deel ik nadien nog heel graag vrijkaarten uit voor jouw concert. Want mensen kunnen dat gewoon in levende lijven komen meemaken tijdens Marni Jazz dit weekend. Amuseer je daar en heel veel succes.
0: Merci.

Toerin uit haar twintigersconcert. Dit persoonlijke werk wordt ook gespeeld tijdens Magni Jazz, werk van Ellie Broekmans en haar kwartet Mania. En omdat ze van de stem altijd kippenvel krijgt, vult ze voor de gelegenheid haar kwartet aan met drie zangeressen, zoals ze net vertelde. De Sweet Sweet, zo heet het werk. Drie klanken, volledig gezongen. En dat kan je nu vrijdag 11 september meemaken tijdens Magni Jazz in Brussel. Want ik mag vrijkaarten uitdelen. Dus als je zin hebt om af te komen, vrij bent, nu vrijdag 11 september, stuur dan een berichtje met Ellie via de VRT Max-app. Vertel er ook even bij of je graag alleen of met twee komt. En misschien zie je dan ons Ellie en vele andere artiesten wel bezig tijdens Magni Jazz. Het loopt vanaf morgen 9 dagen lang.

0: De vrijkaartjes voor het concert van Ellie Broekmans zijn gegeerd, dus bedankt alvast om je kans te wagen. Ondertussen hebben we geluisterd naar een fragment uit het jongste album van zangeres Elina Duni en gitarist Rob Luft en een traditional uit Albanië. Ja, het concertseizoen is druk gestart. Als je er graag in onderdompelt, heb ik hier nog wel een tip voor jou. Want volgende week staat deze Gudrun Walter van de Duits-Schotse formatie Cara, ja, het is echt waar, in Muziekclub Tij in Belzele. En je krijgt er 2 voor de prijs van 1, want het wordt een dubbel concert met het Zweedse topduo Wezen. Hier is duo Cara.
1: Clara, blijf verwonderd.

formatie Cara en deze Gudrun Walter, de violiste van de twee, speelt in verschillende formaties. Op 20 september staat ze in Muziekclub T Ei en hier was ze te horen met accordeonist Andy Cutting en een werk van hem, Greenfield House. En deze altviolist laat drie van zijn passies samenkomen op zijn jongste album. Chinese componisten, werk voor zijn viool, zo solo als maar kan zijn. En werken die hij speciaal liet componeren voor zichzelf. Hier is Patrick Yim met een romance van de Chinees-Amerikaanse componiste Chen Yi.

De romance uit de suite voor altviool en blazers van Chen Yi, uitgevoerd door altviolist Patrick Yim en blaasseptet onder leiding van Paul Hostetter uit zijn jongste album, pas verschenen Bamboo Grove. En van China gaan we naar Japan.

Fluitist Manuela Wiesler en pianist Noriko Ogawa met de Japanese Autumn Song van Yoshinao Nakata. En die zuivere stem van Georg Niegel is nog beter hoorbaar op zijn jongste album, want hij nam die Schöne Müllerin onder de arm, ging aan een vierkante piano staan, u zal het verschil horen met een gewone piano, en nam de hele cyclus op, alsof het kleinkunst is.

Ja, een versie die heel anders klinkt dan de versies die we gewoonlijk horen. Ook van Georg Niegel. En de vierkante piano geeft ook een andere beleving. Dat is een tafelklavier uit 1810, bespeeld door Alexander Gergelievi. Met de ochtendgroet uit die schöne Müllerin. Ik werp u een verre zoen. Mark Maestro staat al klaar. Heel veel plezier samen. Fijn dat u luistert.

0: Het is 2:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Experts kunnen het aantal hoge hittedoden tijdens de hittegolven van afgelopen zomer in ons land nog niet helemaal verklaren. Tijdens de zomer van dit jaar zijn er bijna 3000 mensen meer gestorven dan in een normale zomer. Meer uitleg door Helene van der Beken.
1: De hete zomer kostte veel levens van ouderen en van jongeren. Maar we tasten nog in het duister over het dodelijkste weekend, zegt dokter Koen Blot van Cienzano.
2: Op die dag zagen we meer sterfte dan wat we zouden verwachten, rekening houdend met leeftijd, geslacht, temperatuur en ozon. Wat dus ook betekent dat er andere risicofactoren zijn.
1: Factoren zoals de gezondheidstoestand, airco en of je alleen woont. En de vochtigheid, want daardoor verdampt ons zweet moeilijk.
2: Om af te koelen moet je kunnen zweten. Het water komt op je huid terecht en dat verdampt. En dat is de manier waarop we normaal gezien afkoelen.
1: De Risk Management Group formuleert nu aanbevelingen zoals gerichte communicatie. Dat vertelt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
3: Om wel bepaalde groepen in de samenleving snel te bereiken met de goede boodschap. Niet alleen oudere mensen, maar bijvoorbeeld ook sporters, ouders van kleine kinderen.
1: De minister wil tegen mij een plan af hebben.
0: De Europese Commissie gaat steden helpen om strenger op te treden tegen Airbnb of andere platformen waarop je vakantiewoningen kan boeken. Het heeft daarover een nieuw juridisch kader klaar. Als in bepaalde wijken de druk op de woningmarkt te hoog wordt door een wildgroei aan Airbnbs, dan mogen lokale besturen verbieden om daar nog woningen voor een korte termijn te verhuren. Want nu is het voor lokale inwoners soms bijna onmogelijk om nog een betaalbare woning te vinden, zegt Eurocommissaris Jorgensen.
4: We do see areas where there has been an increase in short-term rentals that has led to normal people being crowded out of their homes and to an increase in prices.
0: De lidstaten en het Europees Parlement moeten het plan nu wel nog goedkeuren. In heel Noorwegen is een minuut stilte gehouden naar aanleiding van de begrafenis van koning Harald, die overleed op 28 augustus op 89-jarige leeftijd. Rond deze tijd loopt de begrafenisplechtigheid in de kathedraal in Oslo op zijn einde. Die plechtigheid werd bijgewoond door tientallen staatshoofden en regeringsleiders uit de hele wereld. Opmerkelijke gast was de Oekraïense president Zelensky. Zometeen wordt het lichaam van koning Harald overgebracht naar de koninklijke crypte. En de overleden koning wordt opgevolgd door zijn zoon Hakan. In Servië heeft president Vučić het parlement ontbonden. Op 25 oktober komen er vervroegde verkiezingen. Vučić is een populistische politicus die de afgelopen 12 jaar afwisselend president of premier was en heel wat macht naar zich heeft toegetrokken. Ook nu wil hij opnieuw premier worden. Er is veel protest tegen dat machtsbehoud en tegen de corruptie in het land. Er zijn al 2 jaar lang grote protesten, onder meer na het instorten van het dak van het treinstation van Novi Sad. En deze week was de Europese Unie nog erg misnoegd dat de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic een staatsbegrafenis kreeg in Servië. Een vat ruwe Brentolie, de internationale standaard voor de olieprijs, is vanochtend tot boven de $100 gestegen. Dat is het hoogste niveau sinds eind juli. De stijging heeft alles te maken met de escalerende oorlog tussen de VS en Iran. Ook afgelopen nacht waren er weer wederzijdse aanvallen. Sinds de oorlog in februari begon, is de prijs van ruwe olie met bijna 40% gestegen. En daardoor zijn ook benzine en diesel een stuk duurder geworden. Vanmiddag afwisselend opklaringen en bewolkte periode, kans op regen of buien ook, mogelijk met een donderslag, temperaturen rond 19 graden. Morgen start bewolkt, maar het blijft wel droog, tot 21 graden dan. Vrijdag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms wat regen. In de loop van de dag kan het dan meer opklaren. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara. Maestro. Met Mark Janssens.
6: Een mooie woensdagnamiddag en welkom bij Maestro. In onze uitstap naar de Europese klassieke muziekfestivals zitten we vandaag en morgen nog in Montpellier. Onze collega's van de Franse radio organiseren daar al meer dan 40 jaar een festival. En over 10 minuten speelt daar het ensemble Pygmalion van Raphaël Pichon. We kennen hen van prachtige opnames van Monteverdi, Bach, Mozart en Brahms. En straks nemen ze ons mee naar de wereld van Richard Wagner. De eerder ingetogen en hopeloos verliefde Richard Wagner.

fijn om het Brodsky-kwartet nog eens te horen in de capricieuze muziek van Edward Elgar uit het moment dat Elgar in zijn leven het niet makkelijk had in Londen. Hij had dat concurrentie van Sir Arthur Sullivan, zonder dat Sullivan dat zelf ook wou, maar toch. Gelukkig kreeg hij op een bepaald moment een opdracht van het Festival van Worcester om een orkestwerk te componeren voor het festival daar. En dat was een opluchting voor de jonge Edward Elgar. We staan deze week ook stil bij de 20e verjaardag van het overlijden van sopraan Elisabeth Schwarzkopf. En we keren terug in de tijd. Het voorjaar van 1968 in Londen. Schwarzkopf met George Zell. En de muziek is van Gustav Mahler.

Twee liederen van Gustav Mahler uit Des Knaben Wunderhorn, Das irdische Leben en Rheinlegendchen met Elisabeth Schwarzkopf en London Symphony Orchestra onder leiding van George Sell uit een van die grote Mahler-opnames uit de geschiedenis. Schwarzkopf horen we straks terug met operette. De zomer van 1870. In het leven van Richard Wagner gebeurt er nogal wat. De liefde van zijn leven, die nog getrouwd is met een andere man, kan eindelijk scheiden. En hij kan aan een nieuw leven beginnen, een nieuw liefdesleven eigenlijk, Richard Wagner. En niet veel later, een paar maanden later, viert Cosima, zijn nieuwe echtgenote, haar 33ste verjaardag. En dat wil hij speciaal maken, Richard Wagner. Hij componeert voor haar de Siegfried-idylle. Siegfried, naar de naam van zijn zoon. Een zoon nadat er twee meisjes zijn in het leven van Richard Wagner, Isolde en Eva. Maar dat cadeau dat het moet zijn voor zijn nieuwe echtgenote, die jarig is op kerstdag, moet een geheim blijven. Dus hij gaat in de grootste geheimzinnigheid werken aan de Siegfried-idylle. Ze weet van niets, Cosima. En ook over de uitvoering op haar verjaardag 's ochtends mag ze niets vernemen. Dus dat moet wel even alle hens aan dek geweest zijn om niets te laten uitlekken naar de echtgenoten toe. Dus we zitten op de ochtend van 25 december 1870. 15 muzikanten komen samen, onder andere muzikanten uit het orkest van Zürich. En ze zetten zich aan de trap die uitgeeft op de kamer van Cosima. Het is 7:30, 7:30 's morgens, en het orkest, de 15 muzikanten, beginnen te spelen. En Cosima wordt wakker van de muziek die klinkt en ze is helemaal onder de indruk. En dan, als de muziek afgelopen is, dan loopt Richard Wagner met de 5 kinderen de kamer van Cosima binnen en geven haar de partituur. En zij is compleet van de kaart. Ze zegt, laat me nu maar sterven, mooier kan het leven niet worden. Dit is die Siegfried-idylle van Richard Wagner in concert in Montpellier met het ensemble Pygmalion en Raphaël Pichon.

muziek. Frittidelle van Richard Wagner liet Raphaël Pichon met zijn ensemble Pygmalion naadloos overlopen in Nacht und Träume van Franz Schubert in een arrangement van Max Reger en met de stem van bariton Stefan Dugout-Reger, die ongeveer 45 liederen van Schubert zou bewerken voor stem en orkest. Ja, die Siegfried die dat toch heel bijzonder mooi. De oorsprong ervan zit eigenlijk in een strijkkwartet dat Wagner van plan was te componeren. En natuurlijk zitten er twee thema's in die regelmatig terugkomen. Het is eigenlijk het thema van de vrede. Ook wel de onsterfelijke liefde, dat thema. En natuurlijk het thema dat het personage van Siegfried vertegenwoordigt. Die we ook krijgen in de opera Siegfried. En die Siegfried-idylle die we net hoorden, die muziek bleef lang bij Wagner zelf, bij het koppel Wagner. Het was zo'n intieme muziek, hij gemaakt voor haar, dat Wagner, maar ook Cosima dacht, we gaan dat niet aan een uitgever geven, we gaan dat niet aan het publiek voorstellen, blijft iets voor ons. Maar ze hebben dat niet volgehouden. Uiteindelijk heeft Wagner toch een versie gemaakt voor meer muzikanten dan oorspronkelijk, voor 35 muzikanten. En het is in die versie dat Wagner uiteindelijk toch zijn toestemming geeft om de Siegfried-idylle uit te geven. We hoorden dat ensemble Pygmalion met Raphaël Pichon. Pichon ondertussen 42, Parijzenaar. In zijn jonge jaren als kind in een kinderkoor gezongen in de maîtrise des petits chanteurs de Versailles. Ook vioollessen in het begin van zijn leven als hij jong was. Maar hij zei, als kind had ik er geen zin in. Viool, dat moet je de hele tijd alleen zitten te repeteren, thuis op een kamertje. Nee, ik wou met mensen samen zijn en zingen. Dus die viool, daar is niet veel van in huis gekomen. Zingen heeft hij zeker gedaan, want hij ging naar het conservatorium van Parijs om te zingen. Maar ook al met het idee van dirigeren in het achterhoofd. Hij was contratenor, is dat nog altijd, als hij zingt. En hij heeft trouwens in het begin van zijn carrière als contratenor Raphaël Pichon gezongen onder grote namen als Jordi Savall en Ton Koopman. Tot hij 20 jaar geleden zijn eigen ensemble oprichtte, Pygmalion. Hier is Pygmalion in concert met de eerste symfonie van Johannes Brahms.

0: Een concert in Montpellier, de eerste symfonie van Johannes Brahms, gespeeld door de muzikanten van het ensemble Pygmalion, onder leiding van Raphaël Pichon. Raphaël Pichon, ja, toch een grote naam, niet alleen in de oude muziek, de barok, maar dus ook in Brahms. We hebben hem eerder vandaag ook in muziek van Wagner gehoord. Hij heeft een aantal voorbeelden, zonder enige twijfel. Hij is zelf begin 40, dus hij kan, ja, terugkijken op de groten van de oude muziek, die ook verder gegaan zijn dan oude muziek. Zoals bijvoorbeeld noemt hij Nicolaus Harnoncourt, waar hij ontzettend gehouden heeft van wat die heeft betekend. Ook van Philip Herrewegen voor zijn puurheid, voor de transparantie van de klank. Gustavo Dudamel, dirigent, heeft hij ook respect voor. Gardiner ook, Paul van Nevel bijvoorbeeld. Hij zegt, al die ensembles die zich echt engageren in fundamenteel muzikaal onderzoek zijn heel belangrijk. En voor hemzelf is de Johannespassie van Bach belangrijk, omdat dat een passie was waar hij als 10-jarige jongen in het knapenkoor meezong. En dat heeft een ongelooflijke indruk op hem gemaakt. Volgend jaar in februari komt het ensemble Pygmalion nog eens naar ons land. En dat is altijd de moeite. Morgen hebben we meer van op het festival van Radio France in Montpellier. De Duitse Kammerphilharmonie Bremen dan in muziek van Mozart. En Marie-Nicole Lemieux zullen we morgen horen in de Wezendonklieder van Richard Wagner.
1: Maestro. Met Mark Janssens.

Patrick Kraal zong twee liederen van Felix Mendelssohn met Daniel Haide aan de piano, Auf Flügeln des Gesanges natuurlijk. En het tweede lied was een Venetiaans gondellied. Binnenkort meer lied hier in Maestro, want dan gaan we luisteren naar concerten van op de Schubertiades in Schwarzenberg, dat is volgende week al, en in Hohenems nog wat later deze maand. Afgelopen zomer kon ik daar trouwens ook met artiesten praten over hun passie en hun vak. En lied is een van hun grote passies. Onze pianiste van de week is nog altijd Anna Vinitskaya, hier met muziek van Nikolai Medtner, de Russische componist en pianist die op een bepaald moment naar Parijs gaat. Hij was niet de enige Rus, want hij kwam daar terecht in een Russische gemeenschap in Parijs. Maar geliefd was hij er allerminst. De andere Russen vonden dat met

Dus eigenlijk een oude conservatief was die niet meegegaan was met zijn tijd, muzikaal dan. Achter zijn rug zeiden ze zelfs, die Mettner, dat is een soort van Russische Brahms. Die leeft nog 50 jaar terug in de tijd. Dat vond hij natuurlijk ergerlijk, Nikolaj Mettner. Zo een van de redenen waarom ook zijn muziek lang in de schaduw van andere Russen heeft gestaan. Anna Vinitskaya met muziek van Nikolaj Mettner, de Sonata Reminiscenza, het eerste deel van Vergeten Melodieën.

Nikolaj Mettener componeerde deze pianomuziek. Uit zijn bundel Vergeten Melodieën speelde Anna Vinitskaya de Sonata Reminiscenza. Overmorgen is Anna Vinitskaya te gast bij het Belgian National Orchestra om daar het concertseizoen van het orkest te openen. Ja, hij kreeg dus naar zijn hoofd geslingerd, Mettener, dat hij te veel omkeek, achterom keek naar Brahms. Maar eigenlijk keek hij vooral achterom naar Beethoven, want hij had een grote bewondering voor Beethoven. Dat was zijn held. Zeker wanneer het ging om pianosonates en pianomuziek. Mettener heeft er niet zoveel gecomponeerd, pianomuziek, in vergelijking met Beethoven. Maar die bundel Vergeten Melodieën is wel heel mooi, waaruit we net een fragment hoorden. Van Peter Tchaikovsky kennen we natuurlijk zijn bekende vioolconcerto, maar er is nog andere vioolmuziek die gelukkig regelmatig gespeeld wordt, zoals de Vals Scherzo, dat we nu gaan beluisteren. We zitten in een periode waarin Tchaikovsky toch wel, je zou kunnen zeggen, een heel dichte band had met een student en een vriend, de violist Jozef Kotek. Voor hem componeerde Tchaikovsky deze muziek. Vals Scherzo, hier is de violiste Julia Fischer.

Vals Scherzo van Peter Tchaikovsky met Julia Fischer in het Nationaal Orkest van Rusland onder leiding van Jakov Kreitsberg. Het was dus Jozef Kotek die de inspiratie was voor Tchaikovsky. Hij was al een inspiratie voor zijn vioolconcerto, want Kotek kwam op bezoek bij Tchaikovsky en hij had een partituur bij van de Symphonie Espagnole van Lalo en Tchaikovsky dacht, dat kan ik ook. Hij was bezig met het componeren van een pianosonate, maar die legde hij snel opzij en begon dus aan wat uiteindelijk een van zijn bekendste werken zou worden, zijn vioolconcerto. Het is een paar minuten voor 4:00. Blijf bij Clara en Maestro met straks pianiste Anna Vinitskaya in muziek van Sergei Rachmaninoff.

0: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen. Samen met Clara.
1: De VRT Nieuwspodcast De Verrekijkers.
2: De wereld in één uur.
3: Honger, tarieven.
2: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
3: Europa in woelig water.
2: Helder.
3: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
2: Voorbij de waan van de dag.
3: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
4: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
2: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. In Ninove, in Oost-Vlaanderen, hebben politie en douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. 11 mensen zijn opgepakt, 7 Oekraïners en 4 Polen. In het pand vonden de agenten een volledig ingerichte fabriek waar zo'n 1,3 miljoen illegale sigaretten per dag gemaakt en verpakt konden worden. Die waren bestemd voor ons land, maar ook voor Frankrijk, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Dit jaar heeft de douane al 12 fabrieken van illegale sigaretten en roltabak ontmanteld. Evenveel als in het vorige recordjaar 2024. Francis Adijns van de FOD Financiën.
6: Het is bijzonder lucratief. En ja, België met zijn goede wegeninfrastructuur en de nabijheid vooral van de afzetmarkten, lucratieve afzetmarkten, zijn het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, maken dat België een hotspot is voor dat soort illegale activiteiten.
5: De Europese Commissie wil de regels rond openbare aanbestedingen grondig aanpassen. De bedoeling is dat de focus niet meer ligt op de laagste prijs, maar vooral op hoe duurzaam, innovatief of sociaal verantwoord een bedrijf werkt. Heidi Van Rompuy, over welke gevolgen dat precies zal hebben.
7: Bij zo'n openbare aanbesteding kunnen bedrijven via een open procedure een offerte indienen om een opdracht binnen te halen bij een overheid of een publieke instelling. En nu is het vaak zo dat wie het goedkoopst is de opdracht binnenhaalt. Maar net dat wil de Europese Commissie veranderen. Het basisprincipe zou dan worden dat de kwaliteit van het product ook veel meer zal doorwegen in combinatie met de prijs. En dat zou dan in het voordeel moeten zijn van de Europese bedrijven, want die hebben het nu vaak moeilijk om de goedkoopste te zijn. En daarbovenop wil de Commissie het ook makkelijker maken om Europese bedrijven ook echt te bevoordelen bij die openbare aanbestedingen. De lidstaten en het parlement moeten zich er nu nog over buigen.
5: Philip Strobbe wordt de nieuwe directeur van Musea Brugge. Hij volgt Christel Strubbe op, die recent opstapte. Strobbe was tot nu toe de directeur van het Brugse Cultuurcentrum. De musea zitten in een woelige periode na de geruchten over toxisch leiderschap binnen de organisatie. Volgens burgemeester De Vouw is de nieuwe directeur Philip Strobbe de geknipte man voor de doorstart.
8: Ik ken Philip goed. Hij zal op een heel zachtaardige manier zal hij in gesprek gaan met alle personeelsleden die dit wensen. En hen duidelijk zeggen, ja bon, ofwel ga je mee in het proces dat we nu willen lopen, ofwel wens je dat niet en onze musea Brugge verlaten.
5: In het Nederlandse dorp Overasselt heeft de politie opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Overasselt is de plaats waar begin vorige week tientallen gewapende mannen 's nachts het huis van een drugscrimineel hebben bestormd. Ze schoten daarbij een bewaker dood en ook 2 politiemensen raakten gewond. Sindsdien zijn meer dan 30 mensen aangehouden, bij wie 2 Belgen. Nu heeft de politie bij een nieuwe zoekactie nog vuurwapens gevonden die goed verstopt zaten in de buurt van een basisschool. Hoeveel het er precies zijn, dat wil de politie niet zeggen. In Noorwegen is de overleden koning Harald bijgezet in de koninklijke crypte in Oslo. Dat gebeurde tijdens een privéceremonie. Eerder namen de Nooren massaal afscheid van hun voormalige koning in en aan de kathedraal van Oslo. Tienduizenden mensen volgden de plechtigheid op grote schermen. Na afloop van de dienst vlogen 4 straaljagers over de stad in een bijzondere formatie. Tijdens de zogenaamde Missing Man steeg een vliegtuig op uit de formatie als symbool van het verlies binnen de koninklijke familie. Straks verschijnt de nieuwe Noorse koning Håkon op het balkon van zijn paleis om het volk te groeten. Wolken en opklaringen met kans op regen of een bui op dit ogenblik. In de loop van de avond en de nacht keert het droge weer dan terug. Morgen start bewolkt, maar het zou wel droog blijven. We halen morgen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara,
9: blijf verwonderd.
10: Gent Festival van Vlaanderen is terug. Van 10 tot en met 27 september. Beleef Einstein on the Beach, L'Histoire du Soldat, Isabel Faust, Matthias Goerne, Lisa van der A, More Mother en zoveel meer. Alle info op gentfestival.be. Samen met Clara. Maestro met Mark Janssens.
11: Een mooie namiddag en hopelijk kan u even alle zorgen aan de kant schuiven met dit muzikale glas champagne, opgediend door vrouw kamerzangerin Elisabeth Schwarzkopf.

Zo overleed 20 jaar geleden Elisabeth Schwarzkopf. Hier klingen de Heimatsongs uit Die Fledermaus van Johann Strauss met het Philharmonia Orchestra onder leiding van Herbert von Karajan. Maar ze was natuurlijk niet alleen operette. We hebben gisteren al een van die mooie vier laatste lieden van Richard Strauss laten horen. En ze was natuurlijk ook belangrijk voor het lied in het algemeen en voor een componist. Ja, van de liederen, Hugo Wolf, waar nog altijd weinig zangers zich echt aan wagen. Het is niet altijd evident. Maar laten we eens horen Hugo Wolf zingen. Elisabeth Schwarzkopf met Wilhelm Furtwängler aan de piano. Schlafendes Jezuskind.

slavende Jezuskind, een lied van Hugo Wolf hier met Elisabeth Schwarzkopf en Wilhelm Furtwängler aan de piano. Wat had Sergei Rachmaninoff met de muziek van Paganini? Of wat hadden heel wat andere componisten nog met de muziek van Paganini? Want naast Rachmaninoff zou ook Brahms op een bepaald moment en Liszt zich laten inspireren door die 19e-eeuwse vioolvirtuoos die toch wel best revolutionair was geweest, Paganini, voor het vioolspel. Er werd vaak gezegd tijdens zijn leven nog dat hij alleen een aantal werken die hij zelf had gecomponeerd kon spelen en niemand anders. Hij zelf zei, Paganini, het is een talent dat ik van God heb gekregen, maar ondertussen was hij toch iemand die ook van het liederlijke leven kon genieten. Heel veel zelfs. Maar dat deed alleen maar meer tickets verkopen voor de concerten. Paganini was een soort van attractie, maar dan in positieve zin. Dit is Sergei Rachmaninoff, die zich laat inspireren door Paganini, een rhapsodie op een thema van Paganini, met onze pianiste van de week, Anna Vinitskaya.

De rhapsodie op een thema van Paganini, muziek van Sergei Rachmaninov met pianiste Anna Vinitskaya en het orkest van de Elbphilharmonie, geleid door Krzysztof Urbanski. Een criticus schreef na de première: ja, hij heeft nu echt iets gecomponeerd, enkel en alleen voor het publiek, Rachmaninov. Dan vraag ik mij af, voor wie componeer je anders muziek? Die rhapsodie gaat misschien niet zozeer over dat capriccio van Paganini, dat 24e, maar meer over de mythe van Paganini. Daar was Rachmaninov door gefascineerd. Het was een mythe die ook een beetje rond hem hing. Vooral in de Verenigde Staten nodigde men hem uit en liet men hem spelen, omdat men Rachmaninov eigenlijk een soort van mythe aan de piano vond. En dat irriteerde hem wat. En waarom was hij zo geïnteresseerd in Paganini? Wel, dat aspect van het demonische, het duivelse, vond hij interessant, Rachmaninov. En daarom zitten er ook elementen uit de Dies Irae in die rhapsodie van Rachmaninov. Jan Václav Voriček, dan zitten we in Bohemen. Is een man die begin 19e eeuw naar Wenen trekt omdat hij muzikale ambities heeft. En hij gooit zichzelf in het muzikale leven van Wenen. En hij is een uitstekende pianist. Hij heeft een paar rivalen, Voriček. Dat zijn Moscheles en Hummel. Maar goed, dat doet leven natuurlijk, rivalen. Dit is muziek van Jan Václav Voriček met het Kocian Quartet, een rondo voor strijkkwartet.

0: Een ronde voorstijkwartet van Jan Václav Voríšek met het Kocan kwartet hier, Voríšek, die in Wenen echt wel zijn draai vond, want op een bepaald moment mag hij aan de slag bij de gezelschap en muziekvrienden en dat betekent wel wat. Hij mag ook deelnemen aan historische huisconcerten die georganiseerd worden. En daarmee komt hij ook in contact met oudere muziek, Voríšek. En dat, als jongeman is dat interessant voor hem, want dan leert hij ook het vak van componeren via de geschiedenis. Hij had behoorlijk wat succes, Voríšek, in Wenen, maar toch zal hij doen wat hij oorspronkelijk wou doen. Dat is namelijk rechten gaan studeren. En hij krijgt ook zijn diploma.
1: Maestro. Met Mark Janssens.
0: Een fijne namiddag. We hebben nog onze dirigent van de week, Matthew Halls. Niet toevallig, want hij wordt artistiek partner van Belgian National Orchestra dit seizoen. En zo mag hij overmorgen het openingsconcert dirigeren. Matthew Halls komt uit de oude muziek. Hier dirigeert hij Holland Baroque in een concerto voor strijkers van Georg Moffat.

Georg Muffat. Van hem was dit Concerto voor strijkers en basso continuo met Holland Baroque, gedirigeerd door Matthew Halls. Matthew Halls is de man die overmorgen het openingsconcert dirigeert van Belgian National Orchestra. En dan is er weer een nieuw concertseizoen op gang getrapt natuurlijk. Morgen in Maestro, de vierde symfonie van Schumann. Een concertopname met de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. En onze pianiste van de week, Anna Vinitskaya, horen we morgen in een van de pianoconcerto's van Maurice Ravel. Welke van de twee dat is? Ja, gewoon eenvoudig morgen luisteren. Dan weet u het, kan u het meteen ook horen. Het is bijna 5 uur, na het nieuws is er Pompidou met Nicky Aerts. Mooie namiddag was het wordt een mooie avond zonder enige twijfel. Geniet ervan.

0: Bij H-Concerts in Gent kan je terecht voor een nieuw seizoen vol bruisende jazz. Laat je meevoeren door het verfijnde pianospel van Vijay Iyer, de avontuurlijke klankwereld van Mary Helverson, soulvolle grooves van Fred Wesley en het expressieve gitaarspel van Mark Ribot. Alle info via hconcerts.be. Samen met De Standaard, Knak en Clara.
1: Het is 5:00, VRT Nieuws met Lode Roels. Voor het eerst in 14 jaar tijd is de Belgische 10-jaarsrente hoger dan 4%. Het Europese plan om minder afhankelijk te worden van gas en olie uit Rusland heeft te weinig effect gehad. En in de Noorse hoofdstad Oslo is de overleden koning Harald bijgezet in de koninklijke crypte. Goedemiddag, het is voor ons land weer wat duurder geworden om te lenen. De rente die België betaalt op geld dat het leent op een termijn van 10 jaar is gestegen tot boven de 4%. En dat is de hoogste rente op die termijn in 14 jaar tijd. Sissy Michiels, en dat is opnieuw ook slecht nieuws voor de begrotingen.
2: Inderdaad, om het jaarlijks tekort op die begroting bij te passen, moet de overheid steeds opnieuw geld lenen. En de rente die ze op die leningen betaalt, die is al een tijdje aan het stijgen en klimt dus nu voor het eerst sinds heel lang boven die 4%. Dat betekent dat ons land de komende jaren veel meer zal moeten uitgeven aan rente, miljarden euro's extra in vergelijking met nu. En terug controle krijgen over dat enorme begrotingstekort wordt dus nog een beetje moeilijker.
1: Ja, en ook de consumenten, die voelen de stijgende rente. Heeft dat een impact?
2: Ja, de tienjaarsrente die is niet rechtstreeks van toepassing op bijvoorbeeld woonleningen, maar het een heeft wel invloed op het ander. Banken die houden rekening met die lange termijnrente om hun tarieven te bepalen en lenen zal dus ook voor gezinnen en bedrijven duurder worden.
1: Duidelijk, Sisse, dankjewel. In Ninove, in Oost-Vlaanderen, hebben politie en douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. 11 mensen zijn opgepakt, 7 Oekraïners en 4 Polen. In het pand vonden de agenten een volledig ingerichte fabriek waar zo'n 1,3 miljoen illegale sigaretten per dag gemaakt en verpakt werden. Die waren bestemd voor ons land, maar ook voor Frankrijk, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Dit jaar heeft de douane al 12 fabrieken van illegale sigaretten en roltabak ontmanteld, evenveel als in het volledige recordjaar 2024. Francis Adijns van de FOD Financiën.
3: Het is bijzonder lucratief en ja, België met zijn goede wegeninfrastructuur en de nabijheid vooral van de afzetmarkten, lucratieve afzetmarkten zijn het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, maken dat België een hotspot is voor dat soort illegale activiteiten.
1: In het centrum van Antwerpen zijn 2 speedpedelecs op elkaar ingereden. Een van de bestuurders is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Mogelijk was er ook nog een e-stepper bij betrokken, dat vertelt Kim Bastiaans van de politie.
4: Om 2:30 heeft zich op de Schildestraat een verkeersongeval voorgedaan, waarbij 2 speedpedelecs achterin op elkaar zijn ingereden. Een van hen, een man van 52 jaar, die verkeert daardoor in levensgevaar. De andere man raakte gewond. We hebben aanwijzingen dat de bestuurder van een e-step ook betrokken was bij het ongeval, maar die is niet ter plaatse gebleven. We voeren nu een onderzoek naar de omstandigheden en naar de e-stepper.
1: In het Nederlandse dorp Overasselt heeft de politie nog verschillende vuurwapens gevonden. Overasselt is de plek waar begin vorige week tientallen gewapende mannen 's nachts het huis van een drugscrimineel hadden bestormd. Ze schoten daarbij een bewaker dood en ook 2 politiemensen raakten gewond. Sindsdien zijn meer dan 30 mensen aangehouden, bij wie ook 2 Belgen. Nu heeft de politie bij een nieuwe zoekactie nog vuurwapens gevonden, die goed verstopt zaten in de buurt van een basisschool. Hoeveel het er precies zijn, dat wil de politie niet zeggen. Het Europees plan om minder afhankelijk te worden van de import van gas en olie uit Rusland heeft te weinig effect gehad. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Rekenkamer. De EU heeft 300 miljard euro aan subsidies en leningen ter beschikking gesteld van de lidstaten om investeringen te doen. Maar daar is heel weinig van gebruikt. Heidi van Rompuy met meer uitleg.
5: Het Repower EU-plan is gelanceerd in 2022 na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. En het idee was om daarmee lidstaten te stimuleren om te investeren in hernieuwbare energie en in infrastructuur om gemakkelijker energie te kunnen uitwisselen met andere lidstaten. Maar er was de voorbije jaren maar weinig enthousiasme bij die lidstaten. Van de 300 miljard euro is amper een vijfde gebruikt. Annemie Turtelboom van de Europese Rekenkamer legt uit waar het misloopt.
6: Het project om een shift te doen naar hernieuwbare energie zijn vaak lange termijn projecten, waar dat de fondsen die Europa ter beschikking stelde heel snel moesten uitgegeven worden. En eigenlijk was er gewoon geen match. Daarbovenop komt ook dat Europa natuurlijk altijd heel veel administratieve regels heeft.
5: En daar moet Europa lessen uit trekken.
6: Het is een streng rapport, omdat we vaak ook zien dat Europa heel ambitieuze doelstellingen heeft, maar dat dan in de uitvoering het vaak eigenlijk stokloopt.
5: De import van gas en olie uit Rusland is voor alle duidelijkheid wel gedaald, maar als we volledig af willen geraken van die Russische energie, dan zal er nog veel meer moeten gebeuren.
1: De Europese Commissie gaat net geen 115 miljoen euro aan Spanje geven om de situatie in Ceuta onder controle te krijgen, nadat tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken vanuit Marokko. Gisteren nog was de burgemeester van Ceuta in Brussel om Europese steun te vragen. Ook de Spaanse overheid had daar al om gevraagd. Het Europese geld moet de autoriteiten in Ceuta helpen om de duizenden migranten die er nu nog zijn te kunnen screenen en eventueel terug te sturen. Daarnaast mag het geld ook gebruikt worden om de grens beter te beveiligen met bijvoorbeeld thermische camera's of onderwaterdrones. In de Noorse hoofdstad Oslo is koning Harald begraven. De 89-jarige koning overleed op 28 augustus. De plechtigheid werd bijgewoond door tientallen staats- en regeringsleiders uit de hele wereld. En ook tienduizenden gewone Noren namen afscheid. Vele de Vos.
7: Met een bijzondere flyover boven Oslo markeerde Noorwegen het afscheid van zijn koning. Eén straaljager verliet de formatie van vier en steeg hoog de lucht in. Een verwijzing naar het verlies binnen de koninklijke familie. Voor veel Noren een trieste, maar een historische dag.
8: Nee, het bleef een trist dag, maar ook een historisch dag.
7: Eerder was tijdens een plechtigheid in de kathedraal afscheid genomen van de vorst die 35 jaar op de troon zat.
9: We zijn samlet hier voor het afscheid met koning Harald den V.
7: In de kathedraal staatshoofden als de Oekraïense president Zelensky en royals als de Britse prins William. Ons land werd vertegenwoordigd door ons vorstenpaar. De dienst werd Harald bijgezet in de familiecrypte. De dag werd afgesloten met een balkonscène met de nieuwe koning Haakon, waarna de vlaggen in heel Noorwegen weer werden gehesen.
1: In het Verenigd Koninkrijk gaat de politie onderzoeken of de radicaal-rechtse partij Reform UK van Nigel Farage de Britse kieswet heeft overtreden. Medewerkers van Farage vertelden aan undercover-journalisten van de Britse zender Channel 4 dat er manieren zijn om een Britse partij financieel te steunen zonder dat je er geregistreerd bent als kiezer. Maar dat mag niet volgens de kieswet. Er komt nu dus een officieel onderzoek. De betrokken medewerkers zijn intussen op non-actief gezet. Farage ontkent dat zijn partij iets heeft misdaan. Vanavond nog kans op een bui, vooral in het noorden. In de loop van de nacht dan droog met kans op mist. Minima tussen 3 en 12 graden. Morgen droog met geleidelijk meer wolken en tot 21 graden. Vrijdag wisselend tot zwaar bewolkt met soms wat regen. Later meer opklaringen en tot 21 graden. Het is voor ons land nog wat duurder geworden om geld te lenen. Dat zat vooraan in het nieuws. De rente die ons land betaalt op geld dat het leent voor 10 jaar is gestegen tot boven de 4%. Dat is de hoogste rente op die termijn in 14 jaar tijd. En dat is opnieuw slecht nieuws voor de begroting. Meer details op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
0: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
11: About the word art because it's been so discredited.
10: Pompidou met Niki Aerts.
12: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou, waarin we het vandaag hebben over het anti-zionisme. En dat aan de hand van een nieuw boek, het nieuwe boek van de Amerikaanse schrijver, biograaf Benjamin Moser. En dat ligt sinds gisteren in Nederland en in België in de boekhandel. Want Nederlands, Benjamin, is ook een taal die jij machtig bent.
13: Ja.
12: Is dat goed voor ons?
13: Ja, ik woon al meer dan 20 jaar in Nederland.
12: Mm.
13: Welkom bij Pompidou.
14: Dankjewel.
13: Het is overigens niet de eerste keer dat je hier bij ons te gast bent. Je was al vaker te gast. Onlangs, het is ondertussen ook al een tijdje geleden, met het boek De Wereld op zijn Kop. Ook niet de eerste keer dat het een persoonlijk verhaal is. Dat boek was persoonlijk. Maar nu, het boek dat hier voor ligt, Anti-Zionisme, een Joodse geschiedenis, belangrijk. Me dunkt dat dat jouw meest persoonlijke boek tot nu toe is. Ik kan me vergissen.
14: Ja, dat denk ik wel. Want dit is iets van, ik word 50 over een week. En dat is een moment waar je een beetje bij stilstaat. Maar dit gaat heel diep terug naar mijn Joodse opvoeding, mijn Joodse achtergrond. Mijn achtergrond als kleinzoon van Joodse vluchtelingen uit Duitsland. En eigenlijk is dit boek het verhaal van alles wat ik heb ontleerd van mijn opvoeding als Joodse Zionistisch kindje.
13: Ja, de afgelopen jaren dan ja, heb je dat ontleerd.
14: En mijn hele leven eigenlijk heb ik naar iets gekeken waarvan ik dacht, hier klopt iets niet. Maar zonder te weten waarom. Mm-hmm. En zonder te weten dat andere Joden voor mij dat ook hadden gezien en gevonden.
13: Ja, want je bent voor alle duidelijkheid opgegroeid in een liberale Joodse familie. Houston, Texas.
14: Ja.
13: Waar, gek genoeg, dat Zionisme, waar we het moeten over hebben, als we het over anti-Zionisme hebben, moeten we eerst het Zionisme even duiden, waar dat niet in vraag gesteld werd.
14: Nee, Zionisme, even voor de duidelijkheid, voor mensen die luisteren. Ik definieer dat heel simpel als Het vestigen van een Joodse staat in Palestina. Ja of nee? Nou ja, Zionisme, nee, anti-Zionisme. Mm-hmm. Maar in Amerika in de jaren 80, ik ben in 1976 geboren. Dat was niet echt controversieel. Iedereen was voor Israël. Dat betekent niet dat ze voor alles waren wat Israël deed.
13: Omdat ze het niet wisten misschien.
14: Ze wisten wel veel. Maar je had de oorlogen in Libanon, je had allemaal oorlogen in Gaza en in de westelijke Jordaanoever. Maar wij hadden ook onze eigen oorlogen in de Verenigde Staten. Wij hadden ook heel veel dingen in ons eigen land waar we tegen waren. Maar dat betekende niet dat we tegen Amerika waren. We waren tegen dingen die Amerika deden. En dat is net als Israël. Wij dachten, nou, Israël had dat niet moeten doen. Maar dat betekende niet dat we de mise en question dat ik hierin dramatiseer, dat deden we niet. Want wij dachten, nou, Israël is een goed ding, maar het zou dit en dit niet moeten doen.
13: Mm-hmm.
14: Dat was vrij simpel. En in Amerika was iedereen daarmee over eens.
13: Ja, Israël is een goed ding. Laten we misschien daar eens mee beginnen. Hè? Het begin van die nazistaat. Het begint uiteindelijk met een persoonlijk verhaal ook, je boek, heel persoonlijk. Want je krijgt van die grootvader van jou een boekje, je erft dat, een blauw boekje, geschreven door Herzl, Theodor Herzl, de vader van de moderne Israëlische staat.
14: Ja. Ja.
13: Die is er gekomen, die staat, omwille van welke reden, Benjamin? Want daarmee begint het eigenlijk.
14: Ja, dat boek, het is geen boekje, het is echt een heel groot boek.
13: Het is een dik boek.
14: Oh,
13: ik had begrepen dat het een klein blauw boek was.
14: Nee, het is belangrijk om te zeggen dat het zwaar en groot is,
13: okay.
14: Omdat het enige boek is dat mijn grootvader heeft meegenomen toen hij uit Nazi-Duitsland vluchtte. En het is echt iets van, dat je zou denken, nou, dit laat ik maar. Want dat is een boek wat je overal kan kopen. Ik bedoel, Herzl was overal uitgegeven natuurlijk. Maar hij bracht het mee. In 1938 vlucht hij uit Berlijn. Eerst naar Amsterdam en dan naar New York. En vervolgens naar Houston, waar hij overleden is in 1959. En dit boek was een soort souvenir of aandenken van iets wat voor hem heel belangrijk was.
13: Mm-hmm.
14: En het is het enige boek dat ik heb van zijn tijd al in Duitsland. Dus mijn oma bewaarde dat en mijn ouders bewaarden dat. En toen heb ik dat ook bewaard, maar ik had het nooit gelezen. Hmm. Ik had alleen, er is een zilveren beeld van Herzl op de omslag en hij lijkt op een soort oud-testamentische profeet. En het lijkt wel echt iets van iets moois, het Zionisme. Het leek me iets misschien idealistisch, misschien een beetje dat het ontspoord was op een gegeven ogenblik. Maar toch altijd voor mij stond het voor iets waardigs en iets moois.
13: Omdat het gelinkt was aan je grootvader misschien.
14: Ja, en ook aan mijn grootvader voor mij gelinkt werd aan de Jodenvervolging.
13: Mm-hmm.
14: En aan een soort goed einde eraan.
13: Ja, ja, dus daar kon aan zich niks fout mee zijn.
14: Nee, je dacht wel, nou, het is verschrikkelijk wat wij geleden hebben in Europa. Maar een staat is eruit voortgekomen. En dankzij die staat hoeven we nooit meer bang te zijn. Die Holocaust, dat gebeurt ons nooit meer.
13: Dat is het idee erachter natuurlijk.
14: Ja.
13: In de werkelijkheid is het iets helemaal anders.
14: Ja.
13: Maar goed, je hebt dat boek, dat dikke boek waarvan ik dacht dat het een klein blauw boekje was. De Zionistische Schriften van Theodor Herzl. Maar vooraleer we daarin gaan bladeren, want je bent natuurlijk biograaf.
14: Ja.
13: Eens biograaf, altijd biograaf.
14: Ja.
13: Denk aan, aan Clarice Lispector, Susan Sontag ook, waarmee je de Pulitzer Prize gewonnen hebt. Maar dan ben je toch gaan graven in dat leven van Theodor Herzl ook, om te achterhalen, wie was die man en waarom heeft hij uiteindelijk zijn wil, zijn idee, kunnen doordrukken?
14: Het is een heel raar ogenblik voor mij dat ik dat boek eindelijk een keer opensloeg.
13: Mm.
14: Want het stond voor mij, voor mijn grootvader, voor een soort sentimenteel verhaal. Maar ik had het natuurlijk nooit gelezen.
13: En had hij het gelezen, weet je dat?
14: Dat weet ik niet. Mm. Ik neem aan van wel, want anders waarom zou je het meegenomen hebben? Maar goed, ik weet het niet. Het is nog steeds in goede conditie. Het is niet voor een boek van meer dan 100 jaar oud. Dus het ziet er goed uit. Maar ik had het nooit gelezen. En op een dag dacht ik gewoon, nou, dat is een boek wat ik had moeten lezen. Ik zou daar meer over moeten weten. En ook in verband met mijn belangstelling voor de Palestijnse kwestie. Wat zegt hij eigenlijk?
13: Ja.
14: Nou, ik sloeg het open. En het gekke is dat hij beschrijft, hij is heel openhartig over alles wat hem overkomt. Hij geeft zijn broche, het is een pamflet eigenlijk. Het heet Der Judenstaat. De staat der Joden. En hij zegt, ik gaf dat boekje aan een vriend van mij en hij begon te huilen. Hij barstte in tranen uit. En ik zeg, oh vriend, ik snap jou, want ik ben ook Joods. Ik heb heel veel gehuild terwijl ik het aan het schrijven was. En het is zo'n emotie. En die vriend zegt, nee, wacht even, Theodor. Ik huil omdat je krankzinnig klinkt. Nou, dat verhaal, je denkt, waarom zou je dat opschrijven? Maar het is hetzelfde gevoel dat ik had toen ik het las. Ik dacht, man, je bent gek.
13: Ja.
14: En dat klinkt raar om te zeggen, nou, die is gek, of dat is een woord wat je vaak gebruikt. Maar hij klinkt letterlijk niet goed wijs.
13: Mm-hmm.
14: En het is,
13: In welk opzicht dan? Want ik denk, je noemt hem ook, hij denkt niet na ook niet over wat hij schrijft. Hij houdt geen enkele rekening met het feit met de consequenties van wat hij opgeschreven
14: Helemaal
13: heeft.
14: Helemaal niet. Wat zelfs een racist of een andere zou gedacht hebben, denkt hij niet. En ik geef één voorbeeld in dat hele boek over waar moet die Joodse staat komen. 3 alinea's. En het heet Palestina of Argentinië. En hij zegt, nou, Argentinië is goed, want dat is een heel rijk land. Het heeft heel goed landbouw. Nou, we zouden dat moeten uitleggen aan de Argentijnse autoriteiten. Maar dat is een idee. En anders Palestina, want daar komen we oorspronkelijk vandaan. En dat is misschien ook wel een leuk idee. En daar zouden we ook een muur tegen de barbarieën vormen. Dus tegen de niet-Europese mensen. En dan, in de rest van het boek zegt hij niks meer over nog Argentinië, nog Palestina. Dus een andere iemand zou denken, nou wacht even Theodor.
13: Ja, je bent hier iets vergeten. Ja, ja, je hebt iets over het hoofd gezien.
14: Of even nog 3 alinea's over waar dit moet komen. Maar hij gaat gewoon door en hij zegt, ja, mensen moeten 7 uur per dag werken. En als je niet naar je werk kan komen, moet je een certificaat hebben die door een arts is getekend. Nou, daar denkt hij wel over na, maar niet over een vraag zoals, in Argentinië zouden ze gewoon jou zeggen, Theodor, neem maar deze provincie. Ik bedoel, het is. Maar dan, als je in zijn leven duikt, verder dan dat boek, merk je dat hij, zijn vrouw was mentaal niet goed, zijn 3 kinderen niet goed, zijn kleinzoon niet. En dat hij soort grandioze fantasieën heeft. Hij wil bijvoorbeeld, hij fantaseert over Venetië. En hij denkt, mijn zoontje van 4, die wordt doge van de Joodse staat. En hij beschrijft een hele ding en hij schrijft brieven aan zijn zoontje. Mijn koningvader, een zoontje van 4. Dus het is eigenlijk iets uit een slechte roman.
13: Ja, en als het fictie zou zijn, zou je nog zeggen, oké, het is slecht geschreven, we schuiven het aan de kant. Maar het is wel gebruikt als een soort van handleiding om die Joodse staat in Palestina te gaan vestigen. Dan krijg je natuurlijk iets helemaal anders.
14: Heb je, ja, daarom je zegt dat ik biograaf ben, dat is wel waar. Want voor een ander iemand zou je zeggen, man, je bent gek, punt. Maar Herzl moet je serieus nemen, omdat die ideeën zulke enorme consequenties hebben gehad. Dus als schrijver is het moeilijk om daarover te schrijven. De koning dogen van de 4-jarige zoontje in 3 hoog achter in Wenen of ergens. Je denkt, maar je moet het niet belachelijk maken.
13: Nee, want wat hij geschreven heeft, heeft miljoenen levens beïnvloed.
14: Tot de dag van
13: nog,
14: vandaag.
13: Ja, vandaag nog. Maar dan moet je mij toch eens proberen uitleggen, Benjamin Moser, hoe het komt dat die ene man uiteindelijk zoveel aanhangers, of ze waren niet eens met zoveel als ik je boek lees, was het een niche groepering ergens. Hoe zijn zij dan ingeslaagd om die ideeën door te drukken?
14: Ze hebben heel veel geluk gehad op verschillende momenten. Maar
13: want wanneer schrijft hij dit eigenlijk? Want dat hadden we nog niet gezegd.
14: 1896. Dus het is in een tijd, dat moet je ook zeggen, het is niet om goed te praten, want dat doe ik helemaal niet, maar waar kolonialisme in Europa, mensen vonden dat normaal, dat je een land afpakt. Weet je, dat België Congo neemt, of dat Engeland Zuid-Afrika pakt. Nou,
13: vanuit
14: dat,
13: het superieure idee van wij kunnen het allemaal,
14: ja,
13: beter.
14: We gaan die arme mensen beschaven, meestal door ze af te slachten. Maar goed, dat was een idee wat niet zo gek klonk in die tijd. En Zionisme was altijd een koloniale gedachte. Maar het leefde op uiteindelijk omdat de Joden inderdaad in Oost-Europa vooral, niet in West-Europa, maar in Oost-Europa waren ze vaak extreem onderdrukt. Vooral in het Russische Rijk. Dus daar leefden miljoenen mensen die droomden ervan om, we gaan het niet meer pikken. We gaan ons eigen ding zijn. We gaan weg bij die mensen die ons haten. We gaan een eigen leger stichten. We gaan een eigen land hebben. En dan kunnen we gewoon veilig en rustig leven. Dat was het idee. En dat begrijp ik wel. En vooral toen de Holocaust kwam. Dat Joden dachten, we kunnen niet. Wij wonen hier in Antwerpen of Amsterdam. En dat is allemaal goed. Nou, dat was toen niet goed. Dus je snapt heel. Ik bedoel, ik snap dat heel makkelijk.
13: Ja, terwijl ik natuurlijk al bij aanvang ook heel wat bedenkingen waren bij dat idee dat je een etnostaat gaat creëren uiteindelijk. Want dat is een politiek idee en geen religieus idee.
14: Ja, en dat is een heel, dat van het begin af aan waren de rabbijnen en de orthodoxen, maar ook de liberale Joden daartegen.
13: Ja, we gaan er straks zo een paar uithalen, want dat is uiteindelijk wat je doet in dat boek, Anti-Zionisme, een Joodse geschiedenis. Je haalt een aantal zijn mini-biografieën, als ik het zo mag omschrijven, Benjamin, die erbij haalt van mensen die vanaf het begin al, in de 19e eeuw al, waarschuwen voor waar dat zou toe kunnen leiden. Dat Zionisme, dat idee. Maar we moeten terug bij het begin, naar het begin springen. Want mijn vraag net was, hoe komt het dan dat dat idee is kunnen doorgedrukt worden? En je zei, het was een samenloop van omstandigheden. We waren bij het kolonialisme dat in zwang was. Maar wat speelt er dan nog mee? De Joden die vervolgd worden, uiteraard.
14: De Joden die vervolgd werden, maar ook het bondgenootschap die de Zionisten van meet af aan zijn aangegaan met de imperialistische machten. Dus Herzl gaat op bezoek naar de Duitse keizer. Nou, dat lukt niet. Hij gaat naar de Turkse sultan. Nou, die heeft er geen behoefte aan. Uiteindelijk, Herzl sterft op zijn 44ste. Dus het is heel interessant dat hij heel jong, het hele Zionistische verhaal van hem is maar een paar jaar, is 5 jaar misschien. Van begin tot zijn dood. Maar het idee leeft voort. En uiteindelijk door een gelukkige omstandigheden, die heet de Eerste Wereldoorlog, heeft Turkije de verkeerde kant gekozen. En in 1917 hebben ze uiteindelijk, de Sionisten, uiteindelijk een imperialistische sponsor gevonden. En dat was niet de kleinste, dat was Groot-Brittannië, de grootste imperialistische macht van die tijd. In 1917 belooft Balfour, de minister van Buitenlandse Zaken, of de minister-president toen, dat de Engelse overheid toestemt met een Joodse kolonie in Palestina. Nou, dat is de grote doorbraak. En dan in 1918 natuurlijk wint Engeland en de andere machten de oorlog. En Frankrijk en Engeland delen de Arabische wereld op in vier stukjes. Waarvan, dat is Irak en Palestina. Palestina was wat nu Palestina is en wat ook Jordanië was als één. En Libanon en Syrië gaan naar Frankrijk. Oké, dat is, nou, de vragen niemand in de Arabische wereld. Wil jij een Franse kolonie of Engeland? Nee, dat hebben ze in die tijd. Vroeg je dat niet. Je pakt het gewoon. Om voor hun eigen bestwil natuurlijk. En toen krijgen de Sionisten de bescherming van de Britse leger. Om die kolonie echt uit te bouwen en groot te maken.
13: Dat was dus al lang voor in 1948.
14: Ja, want mensen denken dat het in 1948 begint. Ja. Maar het begint al eerder. Maar dat had je niet kunnen doen zonder een buitenlandse leger. Ja,
13: zonder de hulp van de Britten.
14: In het eind van de 19e eeuw, toen het Sionisme begint in Palestina, is de bevolking 3-5% Jood. Dus als er iets is 97% niet-Jood, hoe ga je dat doen zonder een imperialistische macht achter je? Nou, dat wisten ze heel goed.
13: Is het dan op dat moment al, wat 1917, is dat het moment dat je munt als zijnde, dan begint het?
14: Nee. Er is heel grappig, er is een boek wat net uitkomt van een Israëlische historicus. Trouwens, een heel goed boek. Maar het heet Israël, wat ging mis? Nou, wat ik zeg in antisionisme is dat het ging niet mis. Het was al mis.
13: Het was al behoorlijk
14: het
13: fout.
14: Het was al fout van meet af aan. Mm-hmm. Want dat als je denkt, wij gaan een Europese kolonie in een niet-westerse land neerzetten. Dat begon al met, het begon eigenlijk eerder dan Herzl. Maar Herzl gaf het de grootste impuls. Mm. Dat had nooit goed kunnen komen. Dat was gewoon. Maar keer op keer hebben ze dat geluk gehad. En toen Engeland ten onder gaat en moet decoloniseren na de Tweede Wereldoorlog. Nou, dan krijgen de Verenigde Staten achter ze. En ook de rest van de westerse wereld.
13: Ja, duidelijk. Dus ook vandaag nog.
14: Ook vandaag.
13: Ja. Wanneer heb jij dan precies gezien dat verhaal dat jij je hele leven, je jonge leven gehoord hebt, dat sprookje dat je verteld werd van hoe de staat Israël gesticht was en hoe het er daaraan toeging, wat het sionisme betekende. Wanneer heb jij precies, ben je tot besef gekomen dat het klopt hier niet, want we hebben dat boek van Herzl dat je van je grootvader hebt geërfd, maar er moet toch meer zijn?
14: Ja. Nou, als ik kom uit een heel vooruitstrevende tijd. Wij leven nu in een tijd van alles valt op elkaar. Maar mijn idee, kijk, ik ben van 76. Ik word dus 50 over een week. Nou, dat is een hele besef, prima. Maar ik ben inmiddels van een andere tijd.

0: Maar je hebt nou twee volkeren die het niet altijd, twee talen, twee dingen. Nou ja, in deze gemeente, in, weet ik veel, in de, om Brussel willen ze geen Frans spreken. Oké, okay. Ik dacht dat het zoiets was. Maar niet, het leek me niet onverhelpbaar. Het leek me, wat ik niet begrepen had, was dat de Israëliërs eigenlijk buitenlandse kolonisten zijn.
1: Ja.
0: Ik dacht dat ze altijd daar geweest zijn. Niemand heeft me verteld. Het was maar 3% van de bevolking. En die zijn allemaal uit Oost-Europa gekomen. En dat had geen enkel volk van de wereld gepikt. Dat ze...
1: Maar niemand had jou dat verteld. Maar je hebt toch een heel mooie opleiding genoten.
0: Heel goed.
1: Ja, heel goed. De beste scholen, zou ik zeggen.
0: Allemaal.
1: Waar loopt dat dan fout?
0: Ja, het is een... wereldwijd, en ik zeg, dit was in Amerika zo, ik kom uit Amerika, dat is waar, maar dat had ook in Brussel of in Parijs of in Londen of in Amsterdam kunnen gaan. Zo. Ik heb nooit Palestijnen ontmoet. Ik zag de Amerikaanse media, ze hadden, nou, dit is iets vreselijks, is overkomen in Palestina. Of Palestijnen, dat zijn een stelletje terroristen. Eigenlijk. Dat zouden ze niet gezegd hebben op de radio, bijvoorbeeld. Maar dat begrepen wij wel. Het is een beetje enge mensen.
1: Ze moeten ons niet.
0: Ze moeten ons niet. En ze zijn net als de Hitler en ze willen de Joden de zee injagen. Nou, dat soort verhalen, ook als het was het niet altijd zo expliciet gezegd, maar toch, dat hadden wij. En ik zeg wij. Niet alleen de Joden, niet alleen de Amerikanen. Ik denk niet dat het hier anders was geweest. Mensen dachten. Die arme Joden en die enge Arabieren. Dat was een beetje het verhaal. En als ik aan mijn opleiding denk, wat inderdaad heel goed was. Er is geen betere opleiding, die niemand heeft dat genoten in Amerika. Maar dat ik dit essentieel onderwerp totaal niet begrepen heb, is niet gek als ik de media bekijk van hoe het nog is.
1: Ja, het is je niet aangereikt gewoon. Het is
0: niet, ja. Maar het was niet met geweld gegaan. Het was gewoon, iedereen dacht dat.
1: Mm.
0: En dat, dit verhaal van dit boek is, hoe is dat gekomen dat ik dat niet wist? En dat wij dit niet wisten. Het is geen toeval. Het is van ons weggehaald. Ons hele leven lang overgelogen. En dat is wel heel... Als je denkt het succes wat Israël heeft gehad om zijn verhaal te handhaven. En je krijgt zeker allemaal ingezonde brieven als dit uitgezonden wordt. En je krijgt de Israëlische ambassadeur en je krijgt de boze brieven. En iemand gaat huilende de VRT opbellen. Dat doen ze al meer dan een eeuw.
1: Dat is een heel goed opgezet, hoe moet ik het bijna zeggen? Je hebt het over spraakregelingen,
0: ja.
1: Want zo heet dat. Het verhaal, dit is wat je vertelt.
0: Ja.
1: En daarmee is de kous af. En dat breng je dan altijd in stelling,
0: ja.
1: als andere mensen iets anders zeggen. We gaan er zo op door, want je hebt eigenlijk nog niet gezegd, Benjamin Moser, wat dan het kantelmoment was voor jou. Maar we gaan even wat muziek laten horen.

0: Ursula Oppes aan de piano met Ellis Island. Ellis Island, het eiland in de haven van New York en New Jersey eigenlijk, moeten we zeggen, waar eind 19e eeuw... waar eind 19e eeuw toch wel... Er zijn altijd mensen die het niet weten en die het nodig hebben om dat nog even te omkaderen.
1: Waar migranten
0: en waar je opa is aangekomen, Benjamin Mozig, toen hij... zijn land verliet, Duitsland verliet, om naar Amerika te emigreren. Goed, je verhaal, het boek, je nieuwe boek ligt hier. Antizionisme, een Joodse geschiedenis. En wat voor een boek, het duizelt mij nog altijd. Ik heb het vorige week gelezen. En ik moet zeggen, Benjamin, ik wist heel veel niet. En ik dacht al veel gelezen te hebben over... We hadden het daarnet over jouw persoonlijke verhaal, waar je vandaan komt, je grootvader die dat dikke blauwe boek meezeulde, overal waar hij naartoe ging, dat je dan erfde nadat hij overleed, waar je bent in beginnen lezen. Herzl had het geschreven over het Zionisme, dat het ontstaan van de staat Israël eigenlijk als gevolg heeft gehad. Je hebt lang geloofd in het verhaal dat je verteld werd, dat je ook tijdens je opleiding nooit tegensproken bent over wat het verhaal was en hoe mooi het allemaal was. Tot, en daar moesten we nog toe komen, dat was een beetje een cliffhanger voor de muziek. Tot wat precies, Benjamin? Wat is er met je gebeurd? Wanneer heb je gezien dat er je een rat voor de ogen gedraaid werd?
1: Ja, dat was eigenlijk het moment. Ik had al mijn sceptische... vragen en dat ik dacht, nou, dit deugt niet helemaal. Maar in 2016 werd ik uitgenodigd naar het Palestijnse Literatuurfestival. En wij gingen met een groep mensen Palestina in. Niet Israël, ik bedoel Israël ook. Maar we zijn het van de Palestijnse kant gaan bekijken. En ik was op een straat in Hebron. Dat is een van de oudste steden van Palestina. En wij werden door een deur toegelaten... naar een straat waar alle huizen, winkels, alles was dicht. En wij mochten daar lopen. Ik, omdat ik een zogenaamde bepaalde ras toebehoor. Nou, dat is niet iets waar ik op zit te wachten, dat ik daar zo'n etiket opgeplakt krijg. Ik mocht daar lopen, omringd door allemaal soldaten, waarvan ik kon horen... Want ik spreek, na al die jaren, ik spreek Nederlands, maar ik kan ook nog Engels spreken. En ik hoor dat die mensen uit Californië komen, van New Jersey inderdaad. Wij mogen daar gewoon lopen. En die mensen uit die eigen stad niet. Ze kunnen geen voet daar zetten.
0: De Palestijnen.
1: De Palestijnen. Uit die stad die al geboren getogen daar zijn, al generaties daar leven. En ik dacht, dit is niet alleen iets wat mis is gegaan, wat... aangepast of gereformeerd kan worden. Maar dit is iets wat niet deugt. En op dat moment dacht ik... ik ga anders over lezen. Ik ga me anders over inlichten. Want dit hele verhaal... het rook slecht. Mm. Het was sinister.
0: Ja, heel duister, hè? Hoe begin je daaraan aan? Want je bent, dat zeiden we bij aanvang ook al, je bent biograaf, je bent schrijver. Je weet waar je moet gaan vroeten, waar je moet gaan op zoek gaan naar al die informatie.
1: Deels. Hmm. Ik wist dat er Joden tegen het Zionisme waren geweest. Oké, ik had er weinig gezien, maar ik wist dat het historisch wel zo was. Ik geef een voorbeeld. Ik wist dat in 1943... dat de synagoge in mijn geboortestad, Houston, is uit elkaar gebarst vanwege het Zionisme. Oké, punt. Dat is wat ik wist. Ik wist niet het verhaal wat erachter was. Ik wist dat sommige orthodoxe mensen hadden gezegd... dit is op godsdienstige redenen niet goed. Oké. Maar meer wist ik eigenlijk niet. En toen ik daar echt in ben gaan zitten, heb ik gedacht... ik ben niet gek. Ik ben niet de enige. En dat was zo'n emotionele bad. Kan ik je niet vertellen? Een warme bad, zeg je wel. Het is echt, ik dacht, oh, hè. Nou, ik ben niet gek. Want het Zionisme in Israël wil je altijd vertellen... dat als je als Jood, als je hier niet in gelooft... ben je een zelfhater.
0: Ja.
1: Of ben je eigenlijk een soort kapo ook. Je wenst slechte dingen toe aan je eigen mensen. Of je bent een verrader. Nou, en je denkt...
0: Je bent het niet waard om Jood te zijn.
1: Je bent het niet waard. Of je bent gewoon, ja, enzovoort. Je bent een nazi, zelf zeggen ze tegen Hannah Arendt.
0: Een van de personen
1: in dit boek. En je denkt, oh, nee, ik ben juist trouw aan mijn traditie. Ik ben in een goede traditie die mij niet is uitgelegd. Dus ik moest echt gaan zoeken. En dan dat al in Europa of in Amerika tot daar aan toe. Maar dat je dat ook opzoekt in Latijns-Amerika, in Afrika,
0: ja,
1: in de
0: Egypte
1: Arabische
0: zat je,
1: wereld.
0: In Irak heb je gezeten.
1: Zuid-Afrika, ja. Brazilië, overal op de wereld hebben heel goede mensen gezegd, op allerlei standpunten en voor allerlei redenen, dit klopt niet, dit komt niet goed.
0: En ze zijn allemaal eigenlijk op risico van hun eigen leven zelfs, zijn ze trouw gebleven aan dat standpunt en hebben ze dat proberen uitleggen, wat er dan fout aan was. Hoe verklaar je die extreme haat dan van de Zionisten tegen mensen die gewoon een andere mening hebben, die het anders...
1: Omdat ze weten dat het niet deugt.
0: Okay.
1: Ze hebben het altijd geweten, ze hebben altijd gezegd. Dat is wat je gek vindt als je dit boek leest, denk ik, is hoe ver dit teruggaat. Niet alleen dat mensen daar tegen waren, maar ook de mensen die de zogenaamde vaders des vaderland, die mensen, Jabotinsky en Ben Gurion en al die mensen, die hebben het allemaal zwart op wit gezegd. We moeten die mensen wegkrijgen.
0: De Palestijnen
1: moeten weg. Op de een of andere manier moeten ze gewoon weg. Dat is iets wat geen enkel volk... Ze gaan niet allemaal oprotten, in welke landen ook. Dus ze hebben gezegd, dat is waar. Dat zegt Jabotinsky al in de jaren 20. Geen enkele volk zal dit toelaten. Dus we moeten ze dwingen met geweld.
0: Ja, we moeten ze dwingen met geweld en we gaan zelfs zo ver. En dat is eigenlijk iets wat ik las in je boek, Benjamin, waar ik het meest van geschrokken ben, moet ik zeggen. Wel, ik ben vaak geschrokken. Maar het feit dat de Zionisten hun eigen mensen gaan aanvallen in het buitenland, aanslagen gaan plegen, de Haganah bijvoorbeeld in Egypte of Irak, je haalt een aantal voorbeelden aan, zodanig dat die mensen zo schrikken, dat de Joodse gemeenschap zo schrikt, dat ze uiteindelijk hun toevlucht naar Israël in Israël zoeken. Dat is toch, dat geloof je niet als je dat leest.
1: Nee. Want ons is verteld dat Israël staat voor de veiligheid van de Joden.
0: Ja, en ook voor vrede. Dat vrede. Het Zionisme gelijk staat aan vrede.
1: Ja, wij willen vrede. Dat zeggen ze altijd, shalom, shalom. Oké, maar het is altijd... In de jaren 20, 1919, is een figuur vanuit Amsterdam vertrokken naar Palestina. Jacob Israël de Haan, een enorme, geweldige dichter. Ook schrijver van de eerste Nederlandstalige homoroman, 1901, Pijpenlijntjes. Maar dat was een heel geniale soort buitenstander, paria, zoals Hannah Arendt dat zal zeggen, man. Die wordt enorm begeisterd door het Zionisme en hij gaat naar Palestina, 1909, als eerste Nederlandse Jood. Nou, hij komt al in Cairo aan en hij zegt, God, zijn er veel Arabieren hier? Het klinkt als een soort grap dat er veel Arabieren in Egypte zijn. Maar goed, hij was alleen maar met Joden bezig. En dat is een fout wat je keer op keer ziet. Dat Joden denken alleen over, dit is een kwestie tussen Joden en niet tussen andere mensen. Maar hij komt aan en hij komt er heel snel achter dat het niet deugt. En dan schrijft hij in het Nederlands. En dat is vooral in Antwerpen en in Amsterdam gelezen. Dat zijn grote gemeenschappen. Maar op een gegeven moment gaat hij het in het Engels schrijven in Londen.
0: En dan is het Hek van de Dam.
1: Hek van de Dam. En
0: want
1: lang
0: hij schrijft
1: verhaal,
0: wat hij ziet. Dus
1: wat hij ziet,
0: ja,
1: dat het niet deugt. En wat doen ze in 1924? Ze vermoorden hem. 3 kogels als hij een synagoge uitloopt, waar hij aan het bidden is voor zijn net overleden vader. Nou, dat is de eerste Jood die vermoord is door Zionisten in Palestina. Maar je ziet dat door de jaren heen, ze schuwen echt niet voor het gebruik van geweld tegen Joden. En zeker niet tegen Palestijnen en andere Arabieren. Dus het is van meet af aan een extreem terroristische beweging. En dat zeg ik heel duidelijk, omdat mij werd verteld dat de Palestijnen de terroristen waren. Heb ik altijd, oh god, je gaat een discotheek opblazen of een vliegtuig kapen. Dat is het enige wat ik van de Palestijnen geweten heb. Niemand heeft mij verteld dat dat begonnen is met Sionisten. Dat zij eerst de Palestijnen, en niet één keer, maar keer op keer op keer tot de dag van vandaag.
0: Ja, een andere figuur, je hebt daar net al vernoemd, Hannah Arendt, die met een gelijkaardige haat eigenlijk te maken krijgt vanuit haar eigen gemeenschap. Nadat ze het proces van Eichmann in Jeruzalem, nadat ze daar verslag over uitbrengt voor de New Yorker, is het
1: ja,
0: denk
1: New Yorker,
0: ik. Ja?
1: Ja.
0: En niet zozeer wat vaak gedacht wordt, omdat ze Eichmann beschrijft als een onnozel, een kleine man.
1: Ja.
0: Niet het kwaad in zich, de banality of evil. Maar omdat ze iets schrijft over het Zionisme, waar de Zionisten helemaal niet blij mee zijn. Hoe zat dat precies in elkaar, Benjamin?
1: Nou, ik ben hier heel trots op, want volgens mij heeft niemand dit verhaal op deze manier verteld. Want ik wist dat dat boek omstreden was vanwege precies wat jij zegt. Nou, de banaliteit, nou, het was niet banaal. Eichmann was niet zo'n mannetje, hij was een afschuwelijke monster. Nou, Hannah Arendt zegt in dat boek, nee, het was gewoon een mannetje in een moderne machine van massamoord. En die, waarvan die karakteristiek is, dat niemand eigenlijk verantwoordelijk is. Mm-hmm. Je kan zeggen Hitler was verantwoordelijk, dat klopt. Maar hij had duizenden, zelfs tienduizenden, honderdduizenden mensen onder hem die dat deden omdat ze een promotie wilden bij de politiedienst. Of het was gewoon. En dat is de karakteristiek wat dat modern en wat dat nog enger maakt. Nou, dat is een beetje wat zij zegt. Oké, je kan dat zeggen. Nou, er is een controverse over dat, of dat klopt of niet. En over hoe dat in elkaar kwam.
0: Maar ze werd een nazi genoemd.
1: Ja, maar dat en dat. Ik wist wel dat ze aangevallen werd, maar ik wist niet hoe verschrikkelijk zij aangevallen werd. En jaar na jaar na jaar, tot haar dood, 12 jaar nadat het boek uitkomt, is haar dood stilgezwegen in de Joodse pers.
0: Karaktermoord noem je
1: karaktermoord. Maar ik dacht, waarom? Ik had het boek gelezen op de universiteit. Ik denk, als mensen 2 boeken over de Holocaust hebben gelezen, hebben ze Anne Frank gelezen en Hannah Arendt, denk ik. Dat is, maar goed, dat is een boek. Maar ik dacht, heb ik iets hierin gemist? Dus ik ging dat boek teruglezen.
0: Met een andere bril.
1: 30 jaar later, nadat ik zoveel over het Zionisme geleerd heb. En ik dacht, oh, ik weet wat zij zegt. Ik weet waarom ze boos waren.
0: Wat zegt ze dan precies?
1: Nou, ze zegt het niet. Maar ze geeft aan dat veel Zionisten meegewerkt hebben met de naziregime. En dat Zionisme en nazisme het heel goed met elkaar konden vinden. Nou, dat, ik laat mensen dat lezen om dat uit te leggen hoe dat in elkaar zat. Het is heel ingewikkeld, zoals alles met de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust te maken is. Maar als je dat geschiedenis weet en je ziet wat zij daarin zegt, als je het woord Joods voor Zionistisch vervangt op sommige plekken, is het ongelooflijk. Ik wist niet dat Eichmann bijvoorbeeld door de Zionisten is uitgenodigd naar Palestina. Nou, hij is opgepakt door de Britse autoriteiten en weggestuurd. Maar dan wat doet hij? Hij gaat naar Cairo en in Café Gropi, nou wat een beetje op de grote markt in Brussel is, zit hij daar met de hoofd van de Zionistische inlichtingsdienst in Egypte op klaarlichte dag. Hij heeft dus een enzovoort. Enzovoort. Dus zij probeerde de Holocaust toe te eigenen voor de staat Israël. En dat zij was als belangrijkste, of een van de belangrijkste Joodse intellectuelen ter wereld, moest ze afgemaakt worden.
0: Ja, ik begrijp het. Maar het is inderdaad wel, het is een van die passages in je boek waar je van denkt, dit is te gek voor woorden.
1: Ja, je moet Rennies in huis hebben. Haal ze in huis voor je het boek leest. Want het is je maag
0: keert regelmatig om. Nan Goldin, een recenter voorbeeld eigenlijk. Fotograaf, bekende artiesten die ook in Duitsland dan. En Duitsland is in deze wel een belangrijke plek vandaag de dag met de genocide die aan de gang is. Ik denk dat ik dat ook zo mag benoemen.
1: Van mij wel.
0: Ja. In Gaza en bij uitbreiding op andere plekken. Zij heeft gespeecht en op een opening van een tentoonstelling en werd eigenlijk meerdere keren gevraagd om dat niet zo te zeggen wat ze gezegd heeft. Klopt dat of fraseer ik het een beetje?
1: Nou, Nan Goldin, die trouwens ook een heel goede vriendin van mij is, en iemand waar ik echt van hou, die is al heel lang iemand die opkomt voor allemaal minderheden, voor homo's, voor trans mensen, voor verslaafden, voor allerlei mensen.
0: Dat zie je in haar werk ook.
1: In haar werk, en dat is echt haar werk, zeg maar. En ze ging een tentoonstelling doen in Berlijn 2 jaar geleden. 2024. Wat haar is overkomen, daarom is het interessant om dat in verbindenis met Hannah Arendt te zien. Ze werd doelwit van een ongelooflijk aanval in de hele Duitse media, ook in de hele Duitse politiek, van boven tot beneden, omdat zij een speech heeft gemaakt over Palestina en over Gaza. En het is zo gek. En ze werd ook capo genoemd. Ze werd, enzovoort. Hetzelfde woordenschat komt steeds.
0: Ja, dezelfde batterij die op haar is losgelaten.
1: Je haat jezelf, je bent een nazi, je bent een capo. Oké, altijd hetzelfde. Maar wat heel interessant was, is dat Nan is inmiddels 73, denk ik. En ze zei, ik kan me niet schelen wat ze van me vinden. En ze ging stug door. En toen ik haar in Aarle, in Zuid-Frankrijk gezien heb vorig jaar, of 2 jaar geleden. Dat was na die aanvallen in Duitsland. Wat je echt vond in die, dit is de foto festival.
0: De hoogmis van de fotografie in Aarle. Ja.
1: Het is een enorm ding met een antiek theater, helemaal vol. En vol met best wel mensen met goede schoenen, zeg maar. Het is een wel rijkere, oudere mensen die komen daar. Het is duur, het is ingewikkeld, het is kunstwereld. En ze liet een film van Gaza zien. Dat ze gemaakt heeft van de Holocaust op onze mobieltjes, noemt ze dat. En wat zo gek was, wij voelden ons zo eenzaam. Zij ook als Jood die tegen het Zionisme was. En plotseling gaat iedereen enorm klappen. Iedereen was Free Palestine aan het zingen. En het was, je voelde je zo verenigd met zoveel mensen. En je was echt dankbaar dat zo'n Nan Golden bestaat in de wereld. En dat, wat is de rol van de kunstenaar? Daar heb ik ook heel veel over nagedacht toen ik Sonntag aan het schrijven was. Wat kan je doen? Je kan naar Sarajevo gaan en je kan een toneelstukje opvoeren. Ja. Maar ja, verandert dat iets?
0: En ja, want jij draagt je boek nu ook op aan het Palestijnse volk. Maar ja. Ja, je stelt de vraag zelf, verandert dit?
1: Ja,
0: zal dit iets veranderen?
1: Dat hopen wij. Het is niet vandaag of morgen. Want wij hebben geen, als je een boek schrijft of je een fotootje maakt, of je een radioprogramma doet of een schilderij maakt, of je hebt geen luchtmacht. Weet je? Je hebt de macht niet om dat af te maken, om dat te beëindigen en om die mensen te verlossen van wat al de verschrikkingen die ze aandoen. Maar wij moeten wel geloven dat wij wel degelijk met onze stemmen, met onze foto's en met onze uitzendingen en met onze boeken, dat wij iets kunnen betekenen. En dat heb ik gezien toen ik in Bosnië was. En ik heb al die mensen gesproken van wat het betekent dat iemand gewoon iets zegt in een tijd waar niemand zegt iets. Of onze mensen zeggen het, maar ze worden niet gehoord in de politiek of in de kringen waar ze wel macht hebben.
0: Ja, maar als je nu dat boek schrijft waarin je dus anti-zionisme stelt tegenover het zionisme, is die definitie kwestie, het is meer dan een definitie natuurlijk die je gaat. Je trekt het ook helemaal open, dat gegeven van het anti-zionisme. Maar is dat een begin dan voor jou?
1: Ja, nou, het is voor ieder geval voor mij heel fijn om dit boek geschreven te hebben. Want door die jaren van die genocide, wat nog steeds niet is afgelopen, moeten we er wel bij zeggen. Als Jood schaam je zo voor dit. Het is zoiets ernstigs. Als je iemand bent die opgegroeid is in een Holocaust vluchtelingengeschiedenis, dat Joden dit andere mensen aan kunnen doen. Kunnen is één ding, maar dat ze dat dan werkelijk doen, is zo erg dat ik was enorm getroost door deze mensen.
0: Ja, want je noemt ze ook je nieuwe vrienden, hè? Je hebt tijdens het schrijfproces zeg je in je nawoord veel vrienden verloren. Mensen die dicht bij je stonden. Maar je hebt ook nieuwe vrienden gemaakt. Ook mensen die overleden zijn, maar die wel gesproken hebben. Dat is heel mooi om te lezen. Maar wat ik me ook afvroeg, Benjamin, is, ben je nooit bang geweest? Want bedoel, als ik dat allemaal lees, ook wat Felicia Langer bijvoorbeeld, heel mooi verhaal van een vrouw die het opneemt voor de Palestijnen ook. En uiteindelijk heel haar gezin leidt eronder en ze moet vluchten. Of iemand als nog een vrouw, Helena Salem, die denkt, een journaliste, van als ik dat verhaal vertel van de Palestijnen, dan gaan de mensen toch, dan gaan hun ogen toch open gaan, dan gaan de schellen van hun ogen vallen. Maar nee, quod non. Hen wordt de duvel aangedaan. Ja. Hoe voel jij je nu? Want ja, je boek is gisteren
1: dat soort mensen
0: uitgekomen.
1: Zijn mijn beschermengelen, zeg ja. maar. Die mensen, als je daarover schrijft, je voelt hun moed en hun oprechtheid en hun verlangen naar niet nep vrede, maar echte vrede.
0: Gerechtigheid.
1: Gerechtigheid. En je denkt wel van, die mensen versterken mij. Ik voel me heel erg bevriend met ze. Die twee die je noemt, Felicia Langer en Helena Salem, die zijn inmiddels lang overleden. Ik heb ze niet meegemaakt. Maar zij hebben een nalatenschap. En dat nalatenschap is niks minder dan de hele erfenis van het Joodse volk. Het is niet anders dan, als de Joden na zo'n genocide mogen voortbestaan, is het dankzij deze mensen. En het is ondanks de Zionisten, ondanks wat de Palestijnen al meer dan een eeuw aandoen. Als er een redding is voor ons, wat ik soms betwijfel, dan is het dankzij de Helena's en de Felicia's die afschuwelijke dingen hebben meegemaakt. Of Hannah Arendt is ook een voorbeeld, of Naan. Die mensen die koste wat koste iets hebben willen vertegenwoordigen van menselijkheid, wat van belang is voor de hele wereld. En dat vind ik wel. Ja, als ze me bespugen of ik krijg allemaal bagger in mijn DM, zeg maar, elke dag. Nou ja, dan ben ik trouw aan wat ik van mijn eigen achtergrond als Holocaust-vluchteling, kleinzoon ben. Dat heb ik, daar ben ik wel trouw aan gebleven.
0: Ja, dat is heel mooi dat je dat zegt. Ik ben ontroerd door wat je zegt. Ik vraag me wel af of je familie, hoe reageren zij daarop? Heb je op voorhand met je ouders gesproken daarover? Met je zus? Van ik ga dit doen, hoe zien jullie dat?
1: Ja, het is moeilijk. Ik bedoel, ik was mijn laatste boek, De Wereld op zijn Kop, over de Nederlandse kunst en mijn ervaring in Nederland en met de Rembrandt en Vermeer en zo, kwam op 10 oktober uit. Dus 3 dagen na de aanslagen van 7 oktober 2023. En ik was op mijn boektournee. Nou, ik ging naar mijn ouders in Houston om daar op te treden. Nou, gezellig, leuk. Rembrandt, niemand is er tegen. Maar het kwam aan bod natuurlijk op een diner in een restaurant waar in de buurt van mijn ouders, waar ze werkelijk iedereen kennen. Mijn ouders zijn 80. Ik bedoel, ze hebben hun hele leven in die buurt gewoond, dus ze kennen heel Houston, zeg maar. En mijn moeder werd echt boos op me over wat ik zei over Palestina. En ze zegt, ja, een heel hard, want mijn moeder is niet heel subtiel eigenlijk. En ze zegt, ja, jij steunt terroristen. En waarvan iedereen kijken. Nou, ik dacht, oké, ik had beter niet moeten komen. Maar goed, ik ben er wel. Mijn moeder las mijn boek. En mijn moeder, zoals ik zeg, een boek. Mijn ouders zijn bijna linkse mensen. Het zijn echt geen nationalisten. Ze zijn nooit naar Israël geweest. Maar ze zijn gewoon een soort gevoelsmatige zionisten. Mijn moeder belt me op. Ik heb je boek gelezen. En ik moet me excuseren. En zeggen, ik schaam me dat ik ooit zei dat ik een zioniste was. Dus ik appelleer wij als beweging appelleren aan de decente Joden in de wereld. Er zijn heel veel van. En heel veel, wij zijn allemaal met hetzelfde lulverhaal opgegroeid. En daar moeten wij van af. Wij moeten daar van af. Voor ons eigen zielen. Maar ook vooral voor de Palestijnen. Die zo ongelooflijk in onze namen geleden hebben.
0: Antisionisme, een Joodse geschiedenis, is uit bij de Arbeiderspers. En ik denk dat ik het absoluut een noodzakelijk boek wil noemen. Ik noem het gewoon een noodzakelijk boek. Dank je wel daarvoor.
1: Graag gedaan. Dank dat je dat zegt.

0: is 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Loge Roels. Het is voor ons land weer wat duurder geworden om geld te lenen. Het Europees plan om minder afhankelijk te worden van gas en olie uit Rusland heeft te weinig effect gehad. En de Noren hebben vandaag afscheid genomen van koning Harald. Voor het eerst in 14 jaar tijd is de Belgische 10-jaarsrente hoger dan 4%. Dat is de rente die ons land betaalt op geld dat het leent op een termijn van 10 jaar. Het concrete gevolg is dat het voor België weer wat duurder is geworden om geld te lenen. En Sissy Michiels, dat is opnieuw slecht nieuws voor de begrotingen.
1: Inderdaad, ons land zal dus de komende jaren veel meer moeten uitgeven aan rente, miljarden euro's extra in vergelijking met nu. Dat komt omdat de overheid steeds opnieuw geld moet lenen om dat grote gat in de begroting te vullen. De rente die ze op die leningen betaalt is al een tijdje aan het stijgen en klimt nu dus boven de 4%. Terug controle krijgen over dat enorme begrotingstekort wordt dus nog een beetje moeilijker.
0: Ja, hoe staat het ondertussen met die begrotingsonderhandelingen?
1: Die komen stilaan op gang. Premier De Wever heeft deze week gesprekken met elke partij apart. Vandaag had hij David Clarinval van MR op bezoek, morgen vooruit minister Frank van den Broeke. De bedoeling is om een beetje de temperatuur te meten voor De Wever dan echt wil beginnen onderhandelen. De deadline die ligt midden oktober. Tegen dan moeten ze het dus eens zijn over maatregelen die samen 10 miljard euro opbrengen.
0: Sisse, dankjewel. En ook de Vlaamse regering is begonnen aan haar begrotingsgesprekken. Op dit ogenblik zit minister-president Matthias Diependalen samen met zijn vice-minister-presidenten. Voor het over het extra besparingen of nieuwe belastingen gaat, moeten ze nu eerst bepalen hoe groot de besparing in totaal zal zijn. Ook de opvolging van West-Vlaams gouverneur Karel de Kaluwe staat op de agenda. Die gaat eind deze maand op pensioen. Het is aan de regering om zijn opvolger aan te duiden. De rechtbank van Leuven kampt met een groot tekort aan rechters. Er zijn te weinig middelen voor nieuwe vacatures en de procedure om ze aan te nemen duurt te lang. Daardoor lopen rechtszaken flinke vertraging op. Voorzitter Barbara Hugelier zegt wat er nodig is.
2: Meer rechters uiteraard. Gelukkig loopt er nu een vacature en wij hopen nog om in de nabije toekomst nog een bijkomende vacature te hebben. En daarnaast gaan wij ook zoveel mogelijk inspanningen leveren om rechtszoekenden naar de bemiddeling toe te werken. Zowel in burgerlijke zaken, familiezaken, proberen wij toch dat men open staat om met elkaar nog verder te praten.
0: In het centrum van Antwerpen zijn 2 speedpedelecs op elkaar ingereden. Een van de bestuurders is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. En mogelijk was er ook nog een e-stepper betrokken, dat zegt Kim Bastiaans van de politie.
3: Om 2:30 heeft zich op de Schildestraat een verkeersongeval voorgedaan, waarbij 2 speedpedelecs achterin op elkaar zijn ingereden. Een van hen, een man van 52 jaar, die verkeert daardoor in levensgevaar. De andere man raakte gewond. We hebben aanwijzingen dat de bestuurder van een e-step ook betrokken was bij het ongeval, maar die is niet ter plaatse gebleven. We voeren nu een onderzoek naar de omstandigheden en naar de e-stepper.
0: Het Europese plan om minder afhankelijk te worden van de import van gas en olie uit Rusland, dat heeft te weinig effect gehad. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Rekenkamer. De EU heeft 300 miljard euro aan subsidies en leningen ter beschikking gesteld voor de lidstaten om investeringen te doen. Maar daar is maar weinig van gebruikt. Heidi van Rompuy geeft meer uitleg.
4: Het Repower EU-plan is gelanceerd in 2022 na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. En het idee was om daarmee lidstaten te stimuleren om te investeren in hernieuwbare energie en in infrastructuur om gemakkelijker energie te kunnen uitwisselen met andere lidstaten. Maar er was de voorbije jaren maar weinig enthousiasme bij die lidstaten. Van de 300 miljard euro is amper een vijfde gebruikt. Annemie Turtelboom van de Europese Rekenkamer legt uit waar het misloopt.
5: Projecten om een shift te doen naar hernieuwbare energie zijn vaak lange termijn projecten waar dat de fondsen die Europa ter beschikking stelde heel snel moesten uitgegeven worden. En eigenlijk was er gewoon geen match. Daarbovenop komt ook dat Europa natuurlijk altijd heel veel administratieve regels heeft.
4: En daar moet Europa lessen uit trekken.
5: Het is een streng rapport, omdat we vaak ook zien dat Europa heel ambitieuze doelstellingen heeft, maar dat dan in de uitvoering het vaak eigenlijk stokloopt.
4: De import van gas en olie uit Rusland is voor alle duidelijkheid wel gedaald, maar als we volledig af willen geraken van die Russische energie, dan zal er nog veel meer moeten gebeuren.
0: De Europese Commissie gaat net geen 115 miljoen euro aan Spanje geven om de situatie in Ceuta onder controle te krijgen, nadat tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken vanuit Marokko. Gisteren nog was de burgemeester van Ceuta in Brussel om Europese steun te vragen. Ook de Spaanse overheid had daar al om gevraagd.
6: Het Europese geld moet de autoriteiten in Ceuta helpen om de duizenden migranten die er nu nog altijd zijn te kunnen screenen en eventueel terug te sturen. Het geld mag daarnaast ook gebruikt worden om de grens beter te beveiligen met bijvoorbeeld thermische camera's of onderwaterdrones. In de Noorse hoofdstad Oslo is koning Harald begraven. De 89-jarige koning overleed op 28 augustus. De plechtigheid werd bijgewoond door tientallen staats- en regeringsleiders uit de hele wereld. En ook tienduizenden gewone Noren namen afscheid. Veerle de Vos.
7: Met een bijzondere flyover boven Oslo markeerde Noorwegen het afscheid van zijn koning. Eén straaljager verliet de formatie van vier en steeg hoog de lucht in. Een verwijzing naar het verlies binnen de koninklijke familie. Voor veel Noren een trieste, maar een historische dag.
8: Nee, het bleef een trist dag, maar ook een historisch dag.
7: Eerder was tijdens een plechtigheid in de kathedraal afscheid genomen van de vorst die 35 jaar op de troon zat.
9: We zijn samlet hier voor het afscheid met koning Harald den Vijfde.
7: In de kathedraal staatshoofden als de Oekraïense president Zelensky en royals als de Britse prins William. Ons land werd vertegenwoordigd door ons vorstenpaar. Na de dienst werd Harald bijgezet in de familiecrypte. De dag werd afgesloten met een balkonscène met de nieuwe koning Haakon, waarna de vlaggen in heel Noorwegen weer werden gehesen.
6: In het Verenigd Koninkrijk gaat de politie onderzoeken of de radicaal-rechtse partij Reform UK van Nigel Farage de Britse kieswet heeft overtreden. Medewerkers van Farage hadden verteld aan undercover-journalisten van de Britse zender Channel 4 dat er manieren zijn om een Britse partij financieel te steunen zonder dat je er geregistreerd bent als kiezer. Maar dat mag niet. Er komt nu dus een officieel onderzoek. De betrokken medewerkers zijn intussen op non-actief gezet en Farage zelf ontkent dat zijn partij iets heeft misdaan. Matthew Brennan heeft de 17e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. De Brit was in een massasprint sneller dan onze landgenoot Jordi Meus. Een andere Belg, Steffen de Schuitenheer, werd vijfde. Voor Brennan, een ploegmaat van Wout van Aert, was het al de vijfde ritzege in deze Vuelta. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Het weer vanavond nog kans op een bui, vooral in het noorden. In de loop van de nacht droger met kans op mist, minima tussen 3 en 12 graden. Morgen droog met geleidelijk aan meer wolken en tot 21 graden. Vrijdag dan wisselend tot zwaar bewolkt met soms wat regen. Later meer opklaringen en maxima dan tot 21 graden. Het is voor ons land nog wat duurder geworden om geld te lenen. Dat was de opener van het avondnieuws. De rente die voor ons land betaalt op geld dat het leent voor 10 jaar, die is gestegen tot boven de 4%. Dat is de hoogste rente op die termijn in 14 jaar tijd. En dat is ook opnieuw slecht nieuws voor de begroting. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd.
11: William Kentridge is de eerste grand invité bij Beaux-Arts. De Zuid-Afrikaanse kunstenaar geeft het seizoen vorm. Met een tentoonstelling, een concert, performances en een ontmoeting. Aan zijn zijde staat The Center for the Less Good Idea. Een artistieke werkplek gedragen door jonge kunstenaars. Alle info via beauxarts.be. Samen met Clara.
10: Django. Met Tine de Donder.
12: Goedenavond. Vandaag gaan we eens beginnen met een plechtig openingslied. Sancta Maria Strela du Dia. Heilige Maria, ster van de dag. Toon ons het licht en wijs ons de weg. Welkom bij Django.

Een deel van de Cantigas de Santa Maria van de Spaanse koning Alfons de Tiende. Dit was het ensemble La Tempête. En dan nog meer van die koninklijke feestelijke muziek, want dit komt uit de Suite du Ballet de Stockholm. Dat is iets wat geschreven werd door toen koningin Christina van Zweden de troon besteeg. Het was in 1650. Het Franse Hof van Lodewijk XIV stuurde speciaal een van zijn beste componisten naar Stockholm. Guillaume du Manoir. Hij moest zorgen voor de gepaste muziek voor dit heugelijke moment. En hij schreef toen dit werk.

Twee keer Capella Real de Catalunya onder leiding van Jordi Savall. Net in een anoniem stuk nog La Fila d'Ora. En dan een kraakverse plaat, die is nog maar een paar dagen uit. Eentje van het Italiaanse barokensemble Concerto Scirocco. Zij kozen voor muziek van de Spaanse Gouden Eeuw. Toen was de Spaanse stijl hot and happening en die werkte ook door bij Europese tijdgenoten. Dat kunnen we horen in dit stuk van een Italiaan, Antonio Falconieri.

Het ensemble Scirocco onder leiding van blokfluitiste Giulia Giannini. Haar kende ik niet, maar de volgende blokfluitiste natuurlijk wel. Jonge collega uit Nederland, een heel bekende naam, Lucy Horsch. We hebben haar al in heel veel stijlen gehoord, klassiek, jazz, maar in dit stuk gaat ze de Afrikaanse toer op, met Bao Sisoko op kora.

Lucie Horsch op blokfluit met Bao Sissoko op kora. De man komt uit Senegal, maar woont ondertussen in Brussel. En dan een traditional uit Kenia, ook gespeeld op een typisch instrument vandaar. De niatiti, dat is een traditionele lier. Het lied heet Kotbiro. Het wordt gezongen door Ayub Ogada. Klinkt heel aangrijpend, indringend. Maar de tekst is eigenlijk gewoon heel praktisch dagdagelijks. Namelijk, het gaat regenen, kinderen. Breng het vee maar gauw naar huis.

Ayoub Ogada met Cote Biro, een lied dat ook bekend geworden is, onder andere door de film The Constant Gardener. En van die rauwe, stoffige straten van Afrika gaan wij nu diep de bossen van Montenegro in. Dat is de streek waar gitarist Miloš Karadaglić van afkomstig is. Componist Howard Shore die schreef dit werk speciaal voor

voor Karadaglić. En hij liet zich niet alleen inspireren door die uitgestrekte donkere bossen van Montenegro. Nee, hij heeft ook echt bestudeerd hoe Miloš Karadaglić beweegt en ademt tijdens het spelen, zodat dit stuk perfect op zijn stijl afgestemd was.

Miloš Karadaglič met het National Arts Center Orchestra van Canada onder leiding van Alexander Shelley. En zij speelde muziek van Howard Shore, The Forest Part 2. En dan een heerlijk duo. Richard Galliano en Eddie Louis. Zij spelen accordeon en Hammond-orgel hier in een absolute klassieker, Sous le ciel de Paris.

Richard Galliano en Eddy Louise, Zij aan Zij. Dit kwam van hun album Face to Face. En dit is nog eens datzelfde lied, maar deze keer gezongen in het Engels door Stacey Kent.

Barry Harris aan de piano, Ron Carter op contrabas en Leroy Williams aan de drums. En ze speelden Harris en Sun Dance. Straks, na 7 uur, heb ik hier een mooie collectie Braziliaanse muziek klaarstaan. Heel graag, tot zo!

0: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Vorst Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Lode Roels. Het is voor ons land nog wat duurder geworden om te lenen. De rente die België betaalt op geld dat het leent voor 10 jaar is gestegen tot boven de 4%. En dat is de hoogste rente op die termijn in 14 jaar tijd. Dat is ook opnieuw slecht nieuws voor de begroting, want het tekort is al groot, zegt collega Sisse Michiels.
2: Om het gat in de begroting te vullen moet de overheid geld lenen. De rente die ze op die leningen betaalt, die is al een tijdje aan het stijgen en klimt nu dus voor het eerst sinds heel lang boven de 4%. Dat betekent dat ons land de komende jaren veel meer zal moeten uitgeven aan rente. Miljarden euro's extra in vergelijking met nu. Terug controle krijgen over dat enorme begrotingstekort wordt dus nog een beetje moeilijker.
1: Ook de Vlaamse regering is begonnen aan de begrotingsgesprekken. Op dit ogenblik zit minister-president Matthias Diependalen samen met zijn vice-minister-presidenten. Voor het over extra besparingen of nieuwe belastingen kan gaan, moeten ze eerst bepalen hoe groot de besparing in totaal zal zijn. Ook de opvolging van West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe staat op de agenda. Die gaat eind deze maand met pensioen en het is aan de regering om zijn opvolger aan te duiden. De Raadkamer heeft de aanhouding bevestigd van een Marokkaanse man van 23 die vorige week werd opgepakt met een geladen Kalashnikov in het station Brussel-Zuid. Ook een tweede verdachte blijft aangehouden. De man die de Kalashnikov bij had zegt dat hij het wapen per toeval in handen had gekregen. Hij had een tas gestolen waar het wapen in zat en hij besloot dan maar naar Brussel te gaan om het daar proberen te verkopen. In de Oost-Vlaamse gemeente Lievegem zijn gisterochtend 2 16-jarige jongens opgepakt die een 60-jarige man levensgevaarlijk verwond zouden hebben. De politie vond de man rond 5 uur in de ochtend hevig bloedend in de buurt van het station waar hij de trein zou nemen naar zijn werk. Hij is nog altijd in kritieke toestand. De 2 16-jarigen waren weggelopen uit een instelling. Waarom ze de 60-jarige man hebben aangevallen is nog onduidelijk. De twee zitten voorlopig in een gesloten instelling. Het Europese plan om minder afhankelijk te worden van olie en gas uit Rusland heeft te weinig effect gehad. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Rekenkamer. De EU heeft 300 miljard euro aan subsidies en leningen ter beschikking gesteld van de lidstaten om investeringen te doen in hernieuwbare energie en om een betere uitwisseling van eigen energie. Maar daar is amper een vijfde van gebruikt. Annemie Turtelboom, die in de Europese Rekenkamer zit, legt uit waar het precies misloopt met dat fonds.
3: Projecten om een shift te doen naar hernieuwbare energie zijn vaak lange termijn projecten, waar dat de fondsen die Europa ter beschikking stelde heel snel moesten uitgegeven worden. En eigenlijk was er gewoon geen match. Daarbovenop komt ook dat Europa natuurlijk altijd heel veel administratieve regels heeft en dat natuurlijk ook lidstaten daar echt wel tegenop kijken.
1: De import van gas en olie uit Rusland in Europa is weliswaar gedaald, maar om op de langere termijn volledig af te raken van Russische energie moet er volgens de Rekenkamer nog veel meer gebeuren. Matthew Brennan heeft de 17e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. De Brit was in een massasprint sneller dan onze landgenoot Jordi Meus. Een andere Belg, Stefan de Schuitenheer, werd vijfde. Voor Brennan, een ploegmaat van Wout van Aert trouwens, was het al de 5e ritzege in deze Vuelta. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Het weer. Vanavond nog kans op een bui, vooral in het noorden. In de loop van de nacht dan droog met kans op mist. Minima tussen 3 en 12 graden. Morgen droog met geleidelijk meer wolken en tot 21 graden. Vrijdag wisselend tot zwaar bewolkt met soms wat regen. Later meer opklaringen. Maxima dan tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Django met Tine de Donder.

12 cellisten van de Berliner Philharmoniker speelden de introductie uit Heitor Villa-Lobos en Bacchianas Brasileiras. En dan nog meer Braziliaanse muziek van een componiste die we beter leren kennen hebben dankzij de Franse gitariste Gaël Solal. Haar naam is Chiquinha Gonzaga. Zij was de eerste vrouwelijke dirigente van Brazilië, geboren in 1847. Ze hield van muziek, maar op haar 13e werd ze uitgehuwelijkd en die man die wou niet dat ze nog bezig was met muziek. Dus liep Chiquinha weg van huis als piepjonge tiener en ze verdiende dan maar de kost als pianoleerkracht. Ze schreef ook zelf muziek. Ze was een van de grondleggers van de choro. En die gebruikte ze graag met heel veel versieringen. Bijvoorbeeld in dit. Dat is een mix van de Cubaanse habanera en die choro.

Gitariste Gaël Solal met het Orchestre Royal des Chambres de Wallonie in twee stukken van de suite Chiquinha Gonzaga van die gelijknamige componiste uit Brazilië. Wij vliegen dan verder naar Portugal voor een typische fado vol saudade vandaar. Het is Gaivota de Meeuw met Cristina Branco.

Christina Branco. Het is een lied dat heel bijzonder is voor haar, want zij heeft het op haar 18e gehoord. Toen zong Amália Rodrigues dat. En toen raakte ze zelf helemaal begeesterd door de Portugese poëzie. En ondertussen zingt Christina Branco zelf al meer dan 30 jaar fado. Het volgende, dat komt ook uit Portugal. Het is pianist Julio Recente.

Ben Webster en Art Tatum live in de studio in september 1956. En dit was meteen de allerlaatste opnamesessie ooit van Art Tatum, want 2 maanden later is hij gestorven. En na die tenor jazz saxofoon van Ben Webster gaan wij nu naar een alt-sax in klassieke context. Het is muziek van een Belg die ervoor gezorgd heeft dat de saxofoon als solo-instrument voor vol aanzien werd. Paul Gilson. Hij schreef het allereerste saxofoonconcerto met heel veel succes. Meteen daarna schreef hij er nog één. En daaruit heb ik voor u de finale.

Kurt Bertels op saxofoon met het Symfonieorkest van Vlaanderen in een deel van het tweede saxofoonconcerto van Paul Gilson. En dan Franz Schubert zijn forellenlied. Dat klinkt als een onschuldig liedje over een visser die een forel gaat vangen en hij doet dat door het water ondoorzichtig te maken. Maar eigenlijk is het een waarschuwing voor de meisjes. Opgelet met gladde jongens die je met een smoesje willen verleiden.

Anne-Sophie van Otter in die forelle van Franz Schubert. Janine Jansen dan op viool met Maxime Rizanov op altviool. Zij spelen 2 van de 15 interventies van Johann Sebastian Bach.

Janine Jansen met Maxime Rizanov in muziek van Johann Sebastian Bach. Ook vandaag geven wij hier bij Clara een cultuurabonnement weg. U kan dat winnen op VRT Max. Doorklikken naar Clara, daar kiest u voor Doe mee en dan kan u uw gegevens achterlaten. Vandaag is dat een abonnement voor de single in Antwerpen voor koormuziek. Dus is dat iets voor u, dan zou ik nu snel surfen naar VRT Max. Dat zijn natuurlijk allemaal concerten met klassieke muziek voor koren, dus dit hoort er niet echt bij, maar het is ook wel heel mooi.

Het Zuid-Afrikaanse mannenkoor Ladysmith Black Mambazo met Paul Simon. 40 jaar geleden kwam hun album Graceland uit en ze speelden deze zomer samen een concert op de BBC Proms. En dat krijgt u straks te horen in Clara in Concert bij collega Kathleen van Bavel. Geniet van dat concert. Mooie avond nog en graag tot morgen.

0: 8 uur, Neil Goeyavond, 14 nieuws met Alain de Korte. De Raadkamer heeft de aanhouding bevestigd van een Marokkaanse man van 23... die vorige week werd opgepakt met een geladen Kalashnikov. Dat was in het station Brussel-Zuid. Ook een tweede verdachte blijft aangehouden. De man die de Kalashnikov bij had, zegt dat hij het wapen per toeval in handen had gekregen. Hij had een tas gestolen waar het wapen in zat en besloot dan maar naar Brussel te gaan om het daar te proberen verkopen. Topministers van de Vlaamse regering zitten op dit ogenblik samen om de begrotingscijfers te bespreken. De Vlaamse regering wil een evenwicht van inkomsten en uitgaven niet alleen volgend jaar, maar ook de jaren erna, tot het einde van de legislatuur. Voor volgend jaar moet de regering wellicht op zoek naar zo'n 2 miljard euro, maar het zal meer moeten zijn als ze ook de begrotingen van de komende jaren al wil regelen. Minister van Begroting Ben Weitz.
1: Ik denk dat dat de moeilijkste opdracht wordt waar de Vlaamse regering ooit al heeft voorgestaan. Dus het wordt
2: zwaarder dan vorig jaar?
1: Absoluut veel zwaarder dan vorig jaar. En ik zou ook graag hebben dat we een oefening maken onmiddellijk tot op het einde van de regeerperiode, zodoende dat we nu duidelijke afspraken kunnen maken voor de toekomst.
2: We spreken over meer dan 2 miljard te vinden.
1: Ik ga nu een discussie voeren met mijn collega's, maar we moeten inderdaad wel een serieuze inspanning doen.
0: In het Verenigd Koninkrijk gaat de politie onderzoeken of de radicaal-rechtse partij Reform UK van Nigel Farage de kieswet heeft overtreden. Medewerkers van Farage hadden aan undercover-journalisten verteld dat er manieren zijn om een Britse partij financieel te steunen zonder dat je geregistreerd bent als kiezer. Maar dat mag niet volgens de wet. Er komt nu dus een officieel onderzoek. De betrokken medewerkers zijn ondertussen op non-actief gezet. Farage ontkent dat zijn partij iets heeft misdaan. En er komt in Gent geen tweede gratis nachtmarathon. Dat was een ludieke protestactie van mensen die vonden dat het inschrijvingsgeld voor de echte marathon vorig jaar te hoog lag. Er waren toen 1500 deelnemers voor de gratis nachtmarathon. Maar de organisator van de gewone marathon heeft dit jaar een paar aanpassingen gedaan, onder meer met kortingen voor lokale verenigingen. Guus van der Kreeft van de nachtmarathon is dan ook tevreden.
3: Doet maar een keer aan dat op tafel kloppen en als burger een initiatief nemen toch ook soms gehoord kan worden. Dus het is echt schoon dat ook 50% korting gemaakt wordt voor verenigingen, projecten uit Gent. De uitpas wordt meer in het licht gezet. Er wordt ook iets georganiseerd voor scholen en voor jongeren. Dus ik kan alleen maar zeer tevreden kijken naar wat het resultaat is van wat de nachtmarathon teweeggebracht heeft.
0: Vanavond nog kans op een bui, vooral in het noorden van het land. In de loop van de nacht droog met kans op mist tegen de ochtend. Temperaturen tussen 3 graden in de Ardennen en 12 elders. Morgen droog met geleidelijk meer wolken en dan tot 21 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Concert met Kathleen van Bavel.
5: Goedenavond en welkom. Vanavond neem ik u mee naar de BBC Proms in de Royal Albert Hall in Londen. Op 5 augustus dit jaar bracht het Zuid-Afrikaanse koor Lady Smith Black Mambazo daar met hun programma Under African Skies, The Songs of Graceland. Een tribuut aan, jawel, Paul Simon en zijn album Graceland, waar ze 40 jaar geleden aan meewerkte. Een iconisch album, omdat Simon hier traditionele Afrikaanse muziek samenbracht met Amerikaanse pop, rock en country. Een artistiek waagstuk dat leidde tot een ongekend succes. Straks meer daarover, maar eerst zetten we de avond in met Tumbanga van de Cubaanse bassist Orlando Lopez en de Zuid-Afrikaanse trompetist en bugelspeler Hugh Masekela.

Tumbanga, een Afro-Cubaans nummer van en met bassist Orlando Lopez, percussionist Miguel Diaz en vleugelhoornspeler Hugh Masekela. Masekela die in 1987 nog meetoerde met Paul Simon en diens album Graceland. Verder hoorden we ook nog Jesus Ramos, Manuel Galban, Biga Morrison, Carlos González en Amadito Valdés. Ze hebben zowat in de hele wereld gezongen en stonden al eerder voor een uitverkochte Royal Albert Hall. Maar ze stonden nog nooit op de proms. Ladysmith Black Mambazo. De legendarische Zuid-Afrikaanse zanggroep werd opgericht door Joseph Shabalala en is altijd een echte familiezaak gebleven. Ook vandaag, nog 66 jaar later, bestaat de groep uit broers, vaders, zonen en kleinzonen. Ladysmith Black Mambazo brak internationaal door dankzij Graceland, het iconische album van Paul Simon uit 1986. Dat album zorgde destijds voor heel wat discussie. Simon trok een jaar daarvoor in 1985 naar Johannesburg om er op te nemen met zwarte Zuid-Afrikaanse muzikanten. En daarmee doorbrak hij de culturele boycott tegen het apartheidsregime. Hoewel hij daarvoor flink wat kritiek kreeg, hield Simon vol dat de samenwerking juist een krachtig signaal was van verbondenheid en wederzijds respect. Nu, 40 jaar later, staat Graceland opnieuw op het podium. Ladysmith Black Mambazo treedt er deze keer op met het New Civilization Orchestra, onder leiding van Peter Edwards, die een paar arrangementen maakte. En daarnaast horen we ook nog de Britse singer-songwriter James Bay, de soul- en jazzzangeres Laura Mvula en de indie-popband Flights. De Britse vakpers omschreef het optreden als één bruisend dansfeest. Ik zou zeggen, laat u meevoeren. Hier zijn ze. We beginnen met Noma Temba, Mother of Hope, van Joseph Shabalala. Wow.

Live van op de proms in de Royal Albert Hall in Londen, 5 augustus dit jaar. Under African Skies, The Songs of Graceland. Een tribuut aan Paul Simon en zijn album Graceland, dat 40 jaar geleden uitkwam. En waarvoor hij samenwerkte met de Zuid-Afrikaanse zanggroep Ladysmith Black Mambazo. Hier waren ze er ook bij, samen met het New Civilization Orchestra onder leiding van Peter Edwards, de Britse singer-songwriter James Bay, jazzzangeres, soulzangeres ook Laura Mvula, de indie-pop band Flight. En een bis mocht niet ontbreken bij dit concert. Hier zijn ze nog eens met Diamonds on the Soles of Her Shoes. Nummer van Paul Simon en Joseph Shabalala.

0: Halleluja.
1: Een bijzonder enthousiast publiek vanuit de Royal Albert Hall in Londen tijdens de BBC Proms deze zomer. Ladysmith, Black Mambazo, James Bay en het New Civilization Orchestra onder leiding van Peter Edwards met Diamonds on the Soles of Her Shoes, een nummer van Paul Simon en Joseph Shabalala. Meteen ook het slot van hun concert Under African Skies, The Songs of Graceland.
2: Clara in concert.

African Sun van en met Abdullah Ibrahim aan de piano, Kipi Muketsi altsaxofoon, Victor Ntomi contrabas en Nelson Magwaza drums. Dit jaar was de Zuid-Afrikaanse cellist en zanger Abel Selautswe festivalartiest van het Clara Festival. Wie Selautswe alles live heeft meegemaakt, weet hoeveel energie en enthousiasme er van zijn optredens uitgaat. Wat een charismatische muzikant. Net als Paul Simon op Graceland slaat Selautswe bruggen tussen Zuid-Afrikaanse muziek en westerse tradities. Hier is hij met Ibulie iAfrika, wat zoveel betekent als Afrika is terug.

Een Afrikaanse traditional Ibulie Iafrika. Afrika is terug met de cello van Abel Selautsoe, Alice Zawadzki viool en Yo-Yoma ook op cello. En we hoorden ook nog de stemmen van Selautsoe en Zawadzki. Komt uit Selautsoe's album dat hij 5 jaar geleden uitbracht, Where is Home? We blijven nog even in Zuid-Afrika, al maken we meteen ook een omweg via India. De Zuid-Afrikaanse gitarist Derek Gripper en de Indische sarod-speler Alam Khan leerden elkaar kennen vorig jaar in 2025. Wat begon met een ontmoeting bij een kop thee, groeide al snel uit tot concerten en een gezamenlijke opname. Het resultaat is het album Birds of the Air, een album waarop Zuid-Afrikaanse en Indische muziektradities op een heel natuurlijke manier samenvloeien. Daaruit horen we nu Konkoba.

Konkoba uit Birds of the Air, een album, of het nieuwe album van de Zuid-Afrikaanse gitarist Derek Gripper en de Indische sarod-speler Alam Khan. Een sarod is een tokkelinstrument uit Noord-India. Nog meer Zuid-Afrikaanse vibes nu met de in Pretoria geboren Tutu Pwane. Met haar heb ik Heaven Helps Us All mee, een nummer dat in 1970 geschreven werd door Ron Miller en bekend werd in de versie van Stevie Wonder. Wonder zelf ontwikkelde later ook een bijzondere band met Zuid-Afrika. In 1985 droeg hij zijn Oscar op aan de toen gevangen gezette Nelson Mandela. Dat leidde ertoe dat de Zuid-Afrikaanse staatsomroep zijn muziek niet meer wilde draaien. Hier is Tutu Pwane samen met Bert Joris op trompet en het Brussels Jazz Orchestra onder leiding van Frank Vagané. Een concertopname 3 jaar geleden in oktober in Flagey. Heaven Helps Us All.

0: Tot de Pani. En de Brussels Jazz Orchestra.
1: Live vanuit Flagey, 3 jaar geleden. Ze kondigden zichzelf al af. Brussels Jazz Orchestra, onder leiding van Frank Fagané en Tutu Pouane. Ze brachten toen Heaven Helps Us All van Ron Miller in een bewerking van Stevie Wonder. Komt uit hun productie We Have a Dream, geïnspireerd door de nalatenschap van Martin Luther King. Muziek dus over hoop, gelijkheid en menselijke waardigheid. En tot slot heb ik Paul Simon voor u. Die bleef de hele uitzending buiten beeld, terwijl zijn muzikale invloed overal aanwezig was. Pianist Jim Watson speelt van hem nog Old Friends. Nog een mooie avond verder met Clara.

0: 10 uur, Neil Goeieavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Het lijkt erop dat eerder vandaag geprobeerd is de Oekraïense president Zelensky om het leven te brengen. Hij nam vanmorgen in Moldavië het vliegtuig richting Oslo om de begrafenis van de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei vanavond dat bij het vertrek in Moldavië het vliegtuig van Zelensky bijna door een drone is geraakt. Meer informatie is er voorlopig niet. Zelensky heeft nog niet gereageerd na de begrafenis van koning Harald. En een ontmoeting met Støre is Zelensky vertrokken richting Canada voor wellicht een ontmoeting later met premier Carney. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een man omgekomen na een steekpartij. Getuigen zagen een vechtpartij en even later een man met bloed aan het hoofd en duidelijke steekwonden. Meer uitleg door Dirk van de Zanden van de politie.
1: Omstreeks 20 over 6 hebben we melding gekregen dat er zich een dispuut zou voordoen in het centrum van Willebroek op het Louis de Naaierplein tussen twee mannen. Daarbij zou dan een slachtoffer gevallen zijn die toch wel ernstig gewond is geraakt. Onze ploegen zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. De reanimatie van het slachtoffer is ook onmiddellijk begonnen, maar helaas is de man overleden.
0: De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken, een man van 34. De omstandigheden van de steekpartij worden nog onderzocht. Er zijn aan de Gentse Universiteit al 80 klachten ingediend tegen onderzoeker Nathan Kovnes. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd in de afspraak vanavond. Kovnes lag al meteen na zijn aanstelling onder vuur wegens zijn rassentheorieën. Recent was er weer ophef nadat Kovnes, een professor van de Engelse Universiteit van Cambridge, beschuldigd had van plagiaat. De man werd later dood teruggevonden in zijn appartement. 80 klachten is veel, zegt rector de Sutter.
2: 80 tuchtklachten tegen Nathan Kovnes. En dan zijn we gehouden, dat is procedureel zo.
3: Dat klinkt als niet weinig.
2: Dat klinkt als niet weinig, inderdaad.
3: Als je dat vergelijkt met andere tuchtzaken, zit dat aan de hoge kant?
2: Dat zit aan de hoge kant natuurlijk, omdat de zaak Kovnes een zeer publieke zaak is geworden.
0: Tegen Kovnes loopt een tuchtonderzoek aan de Universiteit van Gent ook. Waar dat onderzoek over gaat, mag rector de Sutter voorlopig niet zeggen. In Dallas, in Amerikaanse staat Texas, houdt de Republikeinse partij van president Trump een conventie. Dat gebeurt normaal alleen in een presidentieel verkiezingsjaar. Maar nu, voor de allereerste keer, in aanloop ook naar de tussentijdse parlementsverkiezingen van november. Thomas de Grave in Dallas, wat is precies de bedoeling van dit evenement?
4: Wel, dit is geen conventie zoals tijdens presidentsverkiezingen waarbij een kandidaat officieel genomineerd wordt. Dit is echt bedoeld om enthousiasme teweeg te brengen bij de Republikeinse kiezer. Donald Trump staat ook heel erg centraal tijdens dit evenement, ook al staat hij nergens op het kiesbiljet in november. De president gaat ervan uit dat hij de enige is die enthousiasme kan genereren bij zijn achterban en hen naar de stembus kan laten trekken. Tegelijkertijd wordt het door sommigen ook als een risico gezien, want deze president is historisch onpopulair. Dat komt door de oorlog in Iran. Dat heeft gezorgd voor hoge benzineprijzen. Ook andere prijzen in dit land zijn heel erg hoog. En daarom is niet iedereen enthousiast over het feit dat Donald Trump alle aandacht zo naar zich toetrekt tijdens deze verkiezingen. En sommige Republikeinse kandidaten hebben dan ook besloten om niet aanwezig te zijn op dit evenement. Maar ze blijven campagne voeren in hun eigen staat of kiesdistrict.
0: Bedankt, Thomas. En de politiediensten van ons land en het Verenigd Koninkrijk gaan nauwer samenwerken. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin ondertekende vandaag in Londen het samenwerkingsakkoord met de Britse regering. Bedoeling is sneller informatie uit te wisselen, wat na de Brexit moeilijker was geworden. Beide landen maken van de smokkel van migranten en de drugscriminaliteit de grootste prioriteiten. In het noorden nog kans op een bui, later vannacht droog. Tegen de ochtend is er kans op mist, tussen 3 graden in de Ardennen en 11 elders. Morgen start grijs, nadien droog met brede opklaringen en maximum 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Undercover. Een playlist van Greet van 't Veld.

0: Het is 11 uur, een goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Er zijn aan de Gentse Universiteit al 80 klachten ingediend tegen onderzoeker Nathan Kovness. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd in de afspraak vanavond. Kovness lag al meteen na zijn aanstelling onder vuur wegens rassentheorieën. Recent was er weer ophef nadat Kovness een professor van de Engelse Universiteit van Cambridge beschuldigd had van plagiaat. De man werd later doodgevonden in zijn appartement. Rector de Sutter ontkent dat ze zelf heeft opgeroepen om een klacht in te dienen tegen Kovness.
1: Wel, ik heb begrepen dat men mij dat toeschrijft. Dat wil ik met klem ontkennen. Ik heb uiteraard niet opgeroepen om klacht in te dienen tegen een van onze medewerkers.
2: Maar het is dus zo vaak gebeurd.
1: Dat zou niet kunnen. Er zijn heel veel tuchtzaken. Helaas gebeuren er in een grote instelling zoals de UGent af en toe zaken die niet kunnen.
0: Tegen Kovness loopt een tuchtonderzoek aan de Universiteit van Gent. Waar dat onderzoek over gaat, mag rector de Sutter in belang van het onderzoek niet zeggen. In Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, houdt de Republikeinse partij van president Trump een conventie. Dat gebeurt normaal alleen in een presidentieel verkiezingsjaar. Maar nu voor de allereerste keer in aanloop naar de tussentijdse parlementsverkiezingen. Die worden in november gehouden. De Republikeinen staan er slecht voor in de peilingen en de bijeenkomst, vandaag en morgen, heeft vooral als bedoeling om kiezers enthousiast te maken. Thomas de Grave.
3: Donald Trump staat ook heel erg centraal tijdens dit evenement, ook al staat hij nergens op het kiesbiljet in november. Tegelijkertijd wordt het door sommigen ook als een risico gezien, want deze president is historisch onpopulair. Dat komt door de oorlog in Iran. Dat heeft gezorgd voor hoge benzineprijzen. Ook andere prijzen in dit land zijn heel erg hoog. En daarom is niet iedereen enthousiast over het feit dat Donald Trump alle aandacht zo naar zich toetrekt tijdens deze verkiezingen. En sommige republikeinse kandidaten hebben dan ook besloten om niet aanwezig te zijn op dit evenement, maar ze blijven campagne voeren in hun eigen staat of kiesdistrict.
0: Later vannacht zal Trump zijn supporters toespreken. Bij de uitbraak van de mazelenepidemie in Bangladesh in Azië zijn al meer dan 1000 kinderen omgekomen. Het gaat om een van de dodelijkste uitbraken in de geschiedenis van het land. Mazelen waren in Bangladesh niet echt een probleem meer, maar vorige regeringen schroefden het vaccinatieprogramma terug. Daardoor is de uitbraak nu zo dodelijk. De huidige regering heeft enkele maanden geleden in allerijl een nieuwe vaccinatiecampagne opgestart. Zo'n 18 miljoen kinderen werden ondertussen met een noodvaccin ingeënt, maar dat heeft er niet voor kunnen zorgen dat er nu al meer dan 1000 kinderen overleden zijn. In het noorden is er nog kans op een bui, later vannacht droog. Tegen de ochtend is er kans op mist, tussen 3 graden in de Ardennen en 11 elders. Morgen grijs, een grijze start althans. Nadien droog met brede opklaringen en maximum 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Continuo.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, houdt de Republikeinse partij van president Trump een conventie. Dat gebeurt normaal alleen in een presidentieel verkiezingsjaar, maar nu voor de allereerste keer in aanloop naar de tussentijdse parlementsverkiezingen. Die zijn in november. De Republikeinen staan er slecht voor in de peilingen en de bijeenkomst vandaag en morgen heeft vooral als bedoeling om kiezers enthousiast te maken. Thomas de Grave is erbij.
2: Donald Trump staat ook heel erg centraal tijdens dit evenement, ook al staat hij nergens op het kiesbiljet in november. Tegelijkertijd wordt het door sommigen ook als een risico gezien, want deze president is historisch onpopulair. Dat komt door de oorlog in Iran. Dat heeft gezorgd voor hoge benzineprijzen. Ook andere prijzen in dit land zijn heel erg hoog. En daarom is niet iedereen enthousiast over het feit dat Donald Trump alle aandacht zo naar zich toetrekt tijdens deze verkiezingen. En sommige Republikeinse kandidaten hebben dan ook besloten om niet aanwezig te zijn op dit evenement. Maar ze blijven campagne voeren in hun eigen staat of kiesdistrict.
1: Later vannacht zal Trump daar de aanwezigen in Dallas toespreken. Het lijkt erop dat geprobeerd is Oekraïnse president Zelensky om het leven te brengen. Hij nam een vliegtuig in Moldavië richting Oslo om de begrafenis van de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei vanavond dat bij het vertrek in Moldavië het vliegtuig van Zelensky bijna door een drone is geraakt. Meer informatie is er voorlopig niet. Zelensky heeft nog niet gereageerd. Na de begrafenis van koning Harald en een ontmoeting met de Noorse premier is Zelensky vanuit Noorwegen vertrokken. Hij is nu in IJsland voor een gesprek met de regering daar. Nadien reist Zelensky nog door richting Canada. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dode gevallen na een steekpartij. Getuigen zagen een vechtpartij en even later een man met bloed aan het hoofd en duidelijke steekwonden. Dirk van der Zanden van de politie.
3: Omstreeks 20 over zes hebben we melding gekregen dat er zich een dispuut zou voordoen in het centrum van Willebroek op het Louis de Naaierplein tussen twee mannen. Daarbij zou dan een slachtoffer gevallen zijn die toch wel ernstig gewond is geraakt. Onze ploegen zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. De reanimatie van het slachtoffer is ook onmiddellijk begonnen, maar helaas is de man overleden.
1: De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken in de buurt, een man van 34 jaar. De omstandigheden van de steekpartij die worden nog onderzocht. In het Verenigd Koninkrijk zijn woensdag opnieuw meer dan 300 vluchten geschrapt over het hele land. Oorzaak zijn technische problemen bij de Britse verkeersleiding National Air Traffic Service. Dinsdag waren de problemen nog groter, toen werden ruim 1700 vluchten geschrapt. Het is voorlopig niet duidelijk of alle problemen nu opgelost zijn. Mogelijk kunnen er ook donderdag nog vluchten niet vertrekken. En dan gaan we nog live naar het tennis, want op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het jaar, is onze landgenoot Alexander Bloks begonnen aan zijn kwartfinale tegen de Rus Karen Khachanov. Glenn Martens, jij volgt die match. Hoe doet Bloks het?
4: Wel, voorlopig niet al te best, want Bloks heeft de openingsset verloren met 6-2. Oogde wat nerveus. Die service kwam er niet uit. Veel te veel fouten, zeker met de voorhand. En vooral op de langere rallies was Khachanov duidelijk de betere. Dus die eerste set logisch naar de Rus. Positief is wel dat Bloks weinig tot geen last lijkt te hebben van die ribblessure die hem toch wel hinderde in zijn 8e finale tegen Cerundolo. In de 2e set serveert hij alleszins een pak beter. Staat nu 3-2. De Rus is aan het serveren, dus kan zo meteen de bordjes op gelijke hoogte brengen. Slecht nieuws is er wel van Elise Mertens, want zij is uitgeschakeld in het dubbelspel. Zij verloor in de halve finale samen met de Russische Schneider van het eerste reekshoofd.
1: Dankjewel, Glenn. In het noorden nog kans op een bui, later vannacht droog. Tegen de ochtend is er kans op mist, tussen 3 graden in de Ardennen en 11 elders. Morgen start grijs, nadien droog met brede opklaringen en maximum 21 graden dan. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.